0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Netflix komt met een nieuwe documentaire over Michael Schumacher. De vrouw van de zevenvoudig wereldkampioen Corinna Schumacher werkte mee aan de productie en deelt haar verhaal ook voor de camera. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Naast de vrouw van Michael komen ook bekende gezichten uit de sportwereld aan het woord, waaronder voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone, oud-teambaas Flavio Briatore en oud-coureur David Coulthard. Schumacher veroverde in 1994 zijn allereerste wereldtitel in de Formule 1 bij het team van Benetton. Later volgden er nog eens 6 wereldtitels. Het is overigens niet de eerste keer dat het leven en de carrière van de Duitser centraal staat op de streamingdienst. In 2021 verscheen er al een eerdere documentaire, getiteld Schumacher, waarin zowel zijn sportieve successen als zijn privéleven werden belicht. De nu 57-jarige oud-coureur liep in december 2013 zwaar hersenletsel op tijdens een ski-ongeval. Sinds dat moment houdt de familie zijn doen en laten afgeschermd van de buitenwereld. De nieuwe productie van de streamingdienst belicht in ieder geval opnieuw het indrukwekkende levensverhaal van de legendarische coureur, met dus de medewerking van zijn nabije omgeving en voormalige collega's uit de sportwereld.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De 59-jarige Kazuyoshi Miura blijft de voetbalwereld verbazen. De oudste profvoetballer ter wereld was opnieuw trefzeker in een officieel bekerduel voor zijn huidige club Fukushima United. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de wedstrijd tegen Oyama benutte hij twee strafschoppen. De wedstrijd eindigde in een 7-0 overwinning voor Fukushima United. Het is een opmerkelijk hoofdstuk in een carrière die meer... Het is een opmerkelijk hoofdstuk in een carrière die al meer dan 4 decennia beslaat. Miura is momenteel bezig aan zijn 42e seizoen als profvoetballer. Eerder dit jaar wist hij al te scoren in een regionaal toernooi, waarmee hij een doelpuntendroogte van 4 jaar beëindigde. Hij staat ermee in de boeken als de oudste actieve speler en de oudste doelpuntenmaker in het internationale profvoetbal. De loopbaan van de Japanner begon al vroeg. Op zijn 15e vertrok hij naar Brazilië om daar in 1986 zijn eerste profcontract te tekenen bij Santos. Gedurende zijn jaren als prof speelde hij onder meer voor clubs als Genoa, Dynamo Zagreb en Sydney FC. Ook was hij jarenlang een vaste waarde in het Japanse nationale elftal, waar hij na 89 interlands en 45 doelpunten afscheid nam. Sinds 2 maanden speelt de aanvaller voor Fukushima United, dat uitkomt op het 3e niveau in Japan. De voetbalwereld kijkt met belangstelling naar zijn prestaties, zeker met het vooruitzicht op februari volgend jaar, wanneer Miura de leeftijd van 60 jaar bereikt.
0: Dit is jouw sportradio.
2: 1, 2, politie, 3, 4, grenadier, 5, 6, alte kek, 7, 8, gute nacht. 1,

0: Late kick, 7-8, gute nacht.
1: Grand Prix Radio is sportradio.
2: Meer sport, meer muziek. Grand Prix.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 3 uur.
4: Goedendag, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. De Iran-oorlog zorgt voor hogere energieprijzen. Toch hebben de meeste mensen in ons land er niet enorm veel last van. Dat zegt ABN AMRO, dat er onderzoek naar deed. Het is anders dan toen de oorlog tussen Oekraïne en Rusland uitbrak. Toen ging de energierekening bij veel mensen door het dak. De Belgische brandweer heeft afgeschaald in natuurgebied de Hoge Venen. Want de brand daar is nu overal onder controle. Het is tijd voor veel brandweermensen om even op adem te komen en pauze te hebben, zegt de brandweer. De brand was moeilijk te bestrijden doordat het terrein moeilijk begaanbaar is. In het Zwitserse plaatsje Schaffhausen zijn zeker 11 mensen gewond geraakt bij een brand in een appartementencomplex. Veel bewoners moesten hun huis uit vanwege het vuur. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. De politie zoekt nu uit hoe het vuur precies is ontstaan. En goed nieuws voor de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln. Na meer dan 240 dagen onafgebroken op missie te zijn geweest, varen ze nu eindelijk naar huis. Aan boord zou nauwelijks vers eten meer zijn en het is er smerig. Een ander vliegdekschip neemt de missie bij Iran nu over. Het blijft vannacht op de meeste plekken droog. Later in de ochtend gaat het wel weer regenen. En dan krijgen we wisselvallig weer dat de hele dag aanhoudt. Het wordt een graad of 20.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jani Reinders vervolgt zijn voetbalcarrière in Saoedi-Arabië. De 28-jarige international heeft een contract getekend bij de club Al-Qassia. De overgang van de middenvelden naar de competitie in het Midden-Oosten is echter opvallend, omdat er ook vanuit verschillende Europese topclubs belangstelling voor hem was. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Reinders komt over van Manchester City, waar hij al na één seizoen vertrekt. De middenvelder speelde in totaal 50 wedstrijden voor de Engelse club en maakte daarin 7 doelpunten. Maar onder de huidige leiding bij City was zijn perspectief op speeltijd echter beperkt. De overstap naar Al-Qassia betekent voor hem een langdurig verblijf in Saoedi-Arabië, aangezien hij zich tot medio 2030 aan de club heeft verbonden met een optie voor nog een extra jaar. De club pakte groots uit bij de presentatie van de Nederlander. In een ludieke aankondigingsvideo werd Reinders gepresenteerd als een soort kunstenaar, waarbij hij in een opvallende outfit verschijnt die refereert aan de lokale cultuur. Al-Qassia timmert in ieder geval aan de weg in de Saoedische competitie. Onder leiding van de bekende trainer Brendan Rodgers is de ploeg de afgelopen seizoenen opgeklommen naar de 4e plaats in de ranglijst. De club investeert bovendien in de toekomst met de bouw van een nieuw stadion. Reinders volgt met deze stap het voorbeeld van andere landgenoten die eerder de overstap maakten naar de Saoedische competitie. Waar Europese clubs als Juventus en Newcastle United hem op de radar hadden, kiest de 35-voudig international nu dus voor een nieuw avontuur in het Midden-Oosten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: Ah,

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hockeylegende Naomi van As kijkt met plezier terug op haar eigen wereldtitels tijdens het huidige wereldkampioenschap hockey. Nu de Nederlandse mannen en vrouwen volop in de race zijn voor het goud in Amstelveen en het Belgische Waver, blikt de oud-international terug op de start van haar imposante loopbaan. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Van As brengt het toernooi vooral warme herinneringen naar boven aan het jaar 2006. Toen was zij 23 jaar en pakte in Spanje haar eerste wereldtitel door Australië te verslaan in de finale. Ze vertelt dat het bekijken van oude beelden van dat toernooi haar een bijzonder gevoel geeft. En de prestaties van de ploeg uit die tijd zijn dan ook vastgelegd in de documentaire Goud. Van As zegt daarover dat de film niet alleen draaide om de zware trainingen, maar vooral om de emoties. Samen met ploeggenoot Ellen Hoog vormde ze destijds het jongere talent binnen de groep en voelde ze zich erg vrij omdat de ervaren speelsters de verantwoordelijkheid droegen. Dat veranderde echter in de jaren daarna toen zij en Hoog zelf de rol van ervaren krachten op zich namen. Toch blijft de band met het team uit 2006 onverwoestbaar. Het is de enige ploeg waar ze nog regelmatig reunies mee heeft. En Van As merkt op dat als de groep samenkomt, iedereen direct weer in haar vertrouwde rol van vroeger valt. En voelen ze zich op die momenten weer als die jonge meiden van toen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
0: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. Alleenstaande mensen die normaal verdienen, maar verder niet echt spaargeld hebben, maken steeds minder kans op de huizenmarkt. Op Funda zijn er voor die mensen in heel Nederland nog maar 1000 huizen te vinden die ze kunnen betalen, schrijft het AD. Vorig jaar lag dat aantal relatief gezien een stuk hoger. Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt, wordt het binnenkort veel drukker in de ruimte. Hij wil namelijk dat er in 2030 tenminste 1000 Amerikaanse ruimtelanceringen per jaar worden uitgevoerd. Dat zou een enorme stijging zijn. Heel vorig jaar voerde de VS nog geen 200 lanceringen uit. Een primeur in Kroatië, want wie daar een taxi boekt, kan vanaf deze week terechtkomen in een zelfrijdende taxi. Het is het eerste land in Europa waar ze nu echt mensen van plek A naar plek B mogen vervoeren. Er zit voorlopig nog wel iemand achter het stuur. Dat is om te checken of de zelfrijdende taxi echt vlekkeloos rijdt. En op het Indonesische eiland Bali is een 26-jarige Zwitser veroordeeld tot een jaar cel. Hij had namelijk de heilige feestdag voor de stilte verstoord. Iedereen op Bali is dan stil, winkels zijn dicht en er is geen vervoer van en naar Bali. De man ging ondanks waarschuwingen toch de straat op, filmde alles terwijl hij erover klaagde en werd toen opgepakt. We krijgen een wisselvallige dag met regen, maar soms ook zon. Het wordt niet warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij PSV is er onzekerheid over de toekomst van rechtsback Etienne Bassé. De 19-jarige verdediger zou in de laatste fase van de transferperiode kunnen vertrekken uit Eindhoven, nu er vanuit verschillende hoeken interesse voor hem is. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bassé beschikt over een contract dat na dit seizoen afloopt, en hoewel PSV de speler een aanbod heeft gedaan voor een langere verbintenis, is er op dit moment nog geen akkoord bereikt tussen de beide partijen. Een langer verblijf in Eindhoven blijft tot de mogelijkheden behoren, maar een overstap naar een andere club sluit men vooralsnog niet uit. De clubleiding van de landskampioen laat weten dat ze niet zomaar afscheid willen nemen van de verdediger. Voor een vertrek mikt PSV op een marktconforme vergoeding. Dat standpunt bleek recent al toen het Oostenrijkse Sturm Graz zich meldde voor de speler, maar dat bod werd direct door de Eindhovenaren afgewezen. Over de precieze hoogte van de gewenste transfersom en de namen van de andere geïnteresseerde clubs is niets naar buiten gebracht. Etienne Bassé kwam 4 jaar geleden over vanuit de jeugdopleiding van de Graafschap. Hij speelde inmiddels 30 wedstrijden in de keukenkampioendivisie, en onder leiding van trainer Peter Bos maakte hij zijn officiële debuut in de hoofdmacht tijdens de strijd om de Johan Cruijffschaal. Sinds dat optreden heeft de technische staf echter geen beroep meer op hem gedaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Formule 1-team van Cadillac blikt terug op een intensieve periode waarin het team volledig vanaf de grond is opgebouwd. Raceteammanager Peter Crolla vertelt dat het creëren van een compleet nieuw trackside team in korte tijd een enorme uitdaging was. Rob Stelpan hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Crolla kreeg 9 maanden de tijd om samen met collega's een organisatie neer te zetten. Volgens Crolla vroeg het project om een agressieve aanpak bij het werven van personeel, omdat veel werknemers te maken hadden met lange opzegtermijnen. Nieuwe medewerkers moesten ook direct aan de slag in een hectische omgeving, waar dagelijks grote hoeveelheden materiaal binnenkwamen. Het doel was om als nieuwkomer direct een respectabele start te maken, waarna de focus is verschoven naar betrouwbaarheid en prestaties op de baan. Crolla benadrukt dat het opbouwen van een Formule 1-team geen rustige 9-tot-5 baan is, maar juist vraagt om totale toewijding. Inmiddels heeft Cadillac een aantal races gereden en heeft het team in de eerste seizoenshelft te maken gehad met diverse betrouwbaarheidsproblemen en uitdagingen. Maar wordt er ook verder gebouwd aan een uitbreiding van de Britse basis in Silverstone en een toekomstig Amerikaans hoofdkantoor in Indiana. Crolla stelt vast dat Cadillac inmiddels stappen zet, maar benadrukt dat het team nog aan het begin van de reis staat.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. Agenten hebben een man neergeschoten voor het politiebureau in Sittard. Dat gebeurde na een melding van een verdachte situatie. Wat dat precies was, is nog niet duidelijk. De man van 34 komt uit Nijmegen en raakte gewond aan zijn been. De Rijksrecherche onderzoekt het. Dat gebeurt altijd als een agent zijn vuurwapen gebruikt. Als Amsterdam wil dat auto's langzamer en dus veiliger gaan rijden in de stad, dan moet er meer gebeuren dan alleen het snelheidsbordje van 50 naar 30 vervangen. Anders rijden automobilisten gemiddeld nog geen 2,3 km per uur langzamer, blijkt volgens het Parool uit een groot onderzoek. Rijstroken versmallen werkt beter. Het stikstofpakket staat, maar boeren mogen meepraten over hoe het verder vormgegeven wordt. Dat is een van de conclusies na gesprekken tussen boerenlobbyclub LTO, premier Jetten en landbouwminister Van Essen gisteravond. LTO is er blij mee en ziet ruimte om het pakket stevig te verbeteren. En de Dakota, die jarenlang gebruikt werd in de musical Soldaat van Oranje, wordt op dit moment teruggebracht naar waar hij vandaan kwam, Aviodroom in Lelystad. Die had het vliegtuig uitgeleend als decorstuk nadat een andere Dakota tijdens het transport gesneuveld was. Eigenlijk zou de Dakota in 2012 al terugkomen naar Aviodroom, maar dat werd toch wat langer. We krijgen een wisselvallige dag met regen, maar soms ook met zon. Het wordt niet warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit.

0: me be your underwear, so I can touch you there and there and there. That's what I want.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Sivan Hassan maakt haar entree in de marathon van New York. De Nederlandse topatlete nam dit jaar rust vanwege een Achillespeesblessure, maar staat op 1 november weer aan de start van een marathon. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hassan traint op dit moment in het Franse Font Romeu, en vanuit daaruit laat ze weten dat ze uitkijkt naar de wedstrijd in New York. Ze noemt het evenement een van de belangrijkste marathons ter wereld en wil daar beter presteren dan vorig jaar. Toen eindigde ze als zesde en sprak ze van haar minst sterke marathon tot nu toe. Eerder dit jaar besloot ze de marathon van Londen over te slaan. Dat was een voorzorgsmaatregel omdat doorlopen met haar Achillespeesblessure te riskant zou zijn. Het was voor de atleten geen eenvoudige beslissing, maar achteraf bleek de rustperiode nodig. Volgens Hassan is het voor de topsporter cruciaal om af en toe fysiek en mentaal op te laden. Het rustjaar heeft haar geholpen om nieuwe motivatie te vinden, onder meer met het oog op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Over haar plannen voor die Spelen blijft ze echter mysterieus. Wel benadrukt ze dat ze altijd op de baan actief zal blijven, omdat ze het trainen van pure snelheid essentieel vindt voor haar sportieve plezier. De marathon van New York is volgens nog haar enige grote wedstrijd van dit jaar. Die focus zorgt voor minder stress en geeft haar de ruimte om zich in alle rust voor te bereiden op de 42 kilometer.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Netflix komt met een nieuwe documentaire over Michael Schumacher. De vrouw van de zevenvoudig wereldkampioen Corinna Schumacher werkte mee aan de productie en deelt haar verhaal ook voor de camera. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Naast de vrouw van Michael komen ook bekende gezichten uit de sportwereld aan het woord, waaronder voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone, oud-teambaas Flavio Briatore en oud-coureur David Coulthard. Schumacher veroverde in 1994 zijn allereerste wereldtitel in de Formule 1 bij het team van Benetton. Later volgden er nog eens 6 wereldtitels. Het is overigens niet de eerste keer dat het leven en de carrière van de Duitser centraal staat op de streamingdienst. In 2021 verscheen er al een eerdere documentaire, getiteld Schumacher, waarin zowel zijn sportieve successen als zijn privéleven werden belicht. De nu 57-jarige oud-coureur liep in december 2013 zwaar hersenletsel op tijdens een ski-ongeval. Sinds dat moment houdt de familie zijn doen en laten afgeschermd van de buitenwereld. De nieuwe productie van de streamingdienst belicht in ieder geval opnieuw het indrukwekkende levensverhaal van de legendarische coureur, met dus de medewerking van zijn nabije omgeving en voormalige collega's uit de sportwereld.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 6 uur.
4: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter Vrouthuisten. In Sittard heeft een agent een man in zijn been geschoten, vlak voor het politiebureau. Het is niet bekend wat er precies aan de hand was, alleen dat het om een verdachte situatie ging. De 34-jarige man uit Nijmegen is aangehouden, naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het schieten van de agent. De huizenmarkt wordt steeds krapper voor alleenstaande mensen die een normaal inkomen hebben, maar geen spaargeld, erfenis of overwaarde van een ander huis. Er staat meer te koop, maar dat is bijna nooit te betalen voor deze groep. In heel Nederland staan er volgens het AD maar 1000 huizen te koop die wel betaalbaar zijn voor ze. Juridisch gedonder tussen kopers en verkopers van auto's en motoren komt steeds vaker voor. Ze worden het bijvoorbeeld niet eens over slecht werkende software of kapotte elektronica. Verzekeraars en brandsorganisatie BOVAG zien een toename. BOVAG ziet ook dat klanten vaker een juridische klachtenbrief door AI laten schrijven. En een prima resultaat voor Ajax in de play-offs voor Europees voetbal. Het versloeg in Zwitserland Sion met 4-2. Veel fans waren trouwens boos. Ze konden de wedstrijd alleen voor €5 bekijken via streamingsplatform Kijk. Maar het lag er het eerste kwartier uit. FC Twente speelde ook nog en verloor thuis met 1-0 van Karabach. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat zon, maar soms ook felle buien met onweer. Het wordt niet warm, maximaal 20 graden.
0: Grand Prix Radio.
3: Noud van Sommeren.
5: Goedemorgen met de start van vrijdag de 21ste. Veel sport om de dag mee af te trappen. Zo dadelijk voetbal, ik heb tennis en natuurlijk Formule 1. Vandaag de eerste actie op het circuit.

0: mee.
1: Jouw sportradio, Grand Prix Radio, aan het begin van deze vrijdag. Het is de start van 21 augustus. Vandaag ook de start van het raceweekend in Zandvoort. Voorlopig het laatste. Vandaag de enige vrije training en ook de sprintkwalificatie voor de sprintrace van morgen. Daarover straks natuurlijk meer. Alle actie dit weekend live te volgen. Onder andere met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Je hoort het hier bij ons. Ja, deze dag die begint met wolkenvelden. Af en toe schijnt de zon deze ochtend. Vanuit het noordwesten trekken wel steeds meer buien over, lokaal met onweer. Vanmiddag zijn er pittige buien, maar in het noordwesten wordt het later wat droger en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt zo'n 20 graden vandaag. Zo dadelijk veel meer sport dus. Onder andere over voetbal, tennis en dus Formule 1. Goedemorgen, dit is jouw Sportradio.

aan de laatste werkdag van deze week beginnen. Je doet het met jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Ja, FC Twente is de play-offs voor de Conference League slecht begonnen. De ploeg van trainer John van der Brom die verloor gisteren in de eigen Grolsvesten de heenwedstrijd tegen Karabach met 0-1. De enige treffer van de wedstrijd die werd kort na rust gemaakt. FC Twente ja, speelde slordig en kon de achterstand niet meer ongedaan maken. Door de nederlaag wacht de club uit Enschede volgende week een zeer lastige return in Azerbeidzjan. En trainer John van der Brom die blijft Wout Weghorst steunen als eerste spits. De aanvaller die speelde een zeer matige wedstrijd en werd na een uur gewisseld. Ja, en die wissel die werd met luid gejuich ontvangen door het thuispubliek dat liever Sam Lammers zag komen. Ondanks de kritiek en de teleurstellende statistieken bevestigt van der Brom dat hij Weghorst niet zal afschrijven en dat hij volgende week in de return weer zal gaan starten daar in Azerbeidzjan. Dan tennis. Tellen Griekspoor die heeft goed nieuws ontvangen, namelijk in de aanloop naar de US Open. De hoogst geplaatste Nederlandse tenners kampt met een buikspierblessure, maar lijkt net op tijd hersteld voor de laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Griekspoor die reist af naar New York, maar zal daar pas definitief beslissen of hij fit genoeg is om deel te nemen aan het hoofdtoernooi dat volgende week op 30 augustus gaat beginnen. Dat dus in het tennis. Zo dadelijk nog veel meer sport. Rob Steltman die zit deze ochtend op de sportredactie en hoor je zo dadelijk met Sport in het Kort hier op

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De 59-jarige Kazuyoshi Miura blijft de voetbalwereld verbazen. De oudste profvoetballer ter wereld was opnieuw trefzeker in een officieel bekerduel voor zijn huidige club Fukushima United. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de wedstrijd tegen Oyama benutte hij twee strafschoppen. De wedstrijd eindigde in een 7-0 overwinning voor Fukushima United. Het is een opmerkelijk hoofdstuk in een carrière die meer... Het is een opmerkelijk hoofdstuk in een carrière die al meer dan 4 decennia beslaat. Miura is momenteel bezig aan zijn 42e seizoen als profvoetballer. Eerder dit jaar wist hij al te scoren in een regionaal toernooi, waarmee hij een doelpuntendroogte van 4 jaar beëindigde. Hij staat ermee in de boeken als de oudste actieve speler en de oudste doelpuntenmaker in het internationale profvoetbal. De loopbaan van de Japanner begon al vroeg. Op zijn 15e vertrok hij naar Brazilië om daar in 1986 zijn eerste profcontract te tekenen bij Santos. Gedurende zijn jaren als prof speelde hij onder meer voor clubs als Genoa, Dynamo Zagreb en Sydney FC. Ook was hij jarenlang een vaste waarde in het Japanse nationale elftal, waar hij na 89 interlands en 45 doelpunten afscheid nam. Sinds 2 maanden speelt de aanvaller voor Fukushima United, dat uitkomt op het 3e niveau in Japan. De voetbalwereld kijkt met belangstelling naar zijn prestaties, zeker met het vooruitzicht op februari volgend jaar, wanneer Miura de leeftijd van 60 jaar bereikt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van deze vrijdag. We hebben een beetje Hollands weer vandaag. Toch wel wolkenvelden, buien en af en toe ook de zon. 20 graden wordt het vandaag. Coureur Max Verstappen die heeft op het circuit van Zandvoort gisteren een bijzonder cadeau ontvangen. Wielrenster Demi Vollering, de recente winnares van de Tour de France FAM, overhandigde hem een gesigneerde gele trui. Vollering die was op bezoek in de paddock en deelde een video van de ontmoeting op haar sociale media. Verstappen gaf aan de prestaties van de wielrenster op de voet te hebben gevolgd. Het was een speciale ontmoeting tussen de twee succesvolle Nederlandse sporters in aanloop naar de Grand Prix. Dit weekend dus de grote prijs van Zandvoort. Het zal je niet ontgaan zijn. Vandaag de eerste actie op het circuit. Straks om 12:30 de enige vrije training. Die is hier live te volgen met het commentaar van Koen Bakker en Björn Smit. En dan vanmiddag om 16:30 de sprintkwalificatie. Die hoor je hier met het commentaar van Olaf Mol en Koen Bakker. Alles is dus dit hele weekend live te beluisteren. Landelijk via DHB Plus, in onze app online en via ons radiokanaal op je tv. En in de Randstad op 97.6 FM. Kort na elke sessie is het commentaar trouwens ook terug te luisteren in de Grand Prix Radio app. Klik daarvoor op de race gemist knop. Die vind je dus in onze app en op onze website. Komende zondag trouwens is er net voor de race ook een voorbeschouwing met Olaf Mol en Koen Bakker. Ze nemen je mee in de voorbeschouwing naar de belangrijkste verhalen van dit raceweekend. Van bandenstrategieën, de stand in het kampioenschap en de laatste ontwikkelingen in het paddock. Die voorbeschouwing is komende zondag vanaf 14:30 hier te horen op Grand Prix Radio, jouw sportradio.
1: No, I'd bend it, won't you take me home?
0: Jouw sportradio.

0: Jouw sportradio naar het begin van deze vrijdag. Er zijn wolkenvelden en af en toe schijnt de zon deze ochtend. Vanuit het noordwesten trekken wel steeds meer buien over lokaal met onweer. Vanmiddag zijn er pittige buien, maar in het noordwesten wordt het later wat droger en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt zo'n 20 graden. En door de zomervakantie nog in een groot deel van het land is er niet echt sprake van een ochtendspits. Verkeer moet trouwens wel rekening houden met wegafsluitingen rond de Dutch Grand Prix in Zandvoort en het Lowlands Festival. Dat is wel even een dingetje om rekening mee te houden vandaag. Ja, mocht je dus afreizen richting Zandvoort, moet je wel rekening houden dus met een paar buitjes vandaag. Een tipje van mij, mocht je nog vertrekken, zorg dat je oortjes bij je hebt, zodat je ons live commentaar tijdens de vrije training vanmiddag en de sprintkwalificatie live ons commentaar gewoon kan beluisteren. Dat is handig als je naast een circuit staat of op de tribune zit, dat je het gewoon allemaal goed kan volgen. Tipje mijnerzijds. Zo dadelijk een actueel overzicht van de verkeerssituatie momenteel op de weg. Ook de ANP headlines onderweg. En zo dadelijk nog veel meer sport voor je.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!

daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: op odido.nl/business.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
7: Kippie.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
9: Ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
14: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
3: zijn we al!
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen... kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is hij mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Het circuit is van jou tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
10: Dit is Grand Prix Radio.
11: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
12: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. In Groningen is een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Dat is relatief zwaar. Meestal blijft het in Groningen onder de 2. De beving was in het vroegere aardgasgebied in de gemeente Het Hoge Land. Het wordt voor alleenstaanden met enkel een modaal inkomen steeds moeilijker om een huis te kopen. Zonder eigen geld of inkomen van een partner zijn er veel te weinig betaalbare huizen op de markt, meldt het AD. Een agent heeft voor het politiebureau in Sittard een man in zijn been geschoten. Er was een verdachte situatie, maar wat dat was is niet duidelijk. De man is gearresteerd en naar het ziekenhuis gebracht.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
13: Nout van Sommeren.
14: Goedemorgen, Gian van Veen gaat down under. Daarover zo meer.
15: Grand Prix Radio.
16: This ain't no disco.

een gezonde dosis sport aan je vrijdag beginnen. Je doet het met jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Ja, 8 PDC-topspelers, onder wie onze landgenoot Gian van Veen, zijn afgereisd naar Australië voor de Australian Darts Masters. Hij is dus helemaal down under gegaan, Gian van Veen. In de eerste ronde nemen de Europese namen het op tegen de uitdagers uit Oceanië. Ja, door het grote tijdsverschil begint de eerste sessie voor ons land al vroeg op de dag. Ja, normaal is het in de avond, maar nu is het in de ochtend. De darters beginnen namelijk deze ochtend om 11 uur Nederlandse tijd aan de eerste wedstrijden van het evenement. Morgen valt dan de definitieve beslissing in het toernooi. De wedstrijden zijn te zien bij Viaplay. Dus ook Gian van Veen is in Australië, down under, om daar hopelijk een mooi resultaat neer te zetten. Dit weekend de start van de Heineken Dutch Grand Prix. Het hele weekend wordt er natuurlijk gereced, getraind en gekwalificeerd op het circuit in Zandvoort. Straks om 12:30 de eerste training. Dat is ook de enige, want het is een sprintweekend. Daarom is er vanavond, eind van de middag, om 16:30 de sprintkwalificatie. Ja, en om goed voorbereid richting dat raceweekend te gaan, heb ik een tipje voor je. Eerder deze ochtend is hij gelanceerd, een kakelverse Formule 1 aan tafel. De vrijdageditie met Michel Blekemolen, voormalig Formule 1-coureur. Dus nou, die weet er best wel wat van. Wie er ook best wel wat vanaf weet, is onze eigen Formule 1-commentator Olaf Mol. Ook hij is de gast in de podcast F1 aan tafel. Waar ook de meest controversiële F1-analist van Nederland aanschuift. Namelijk Ronald Molendijk. De presentatie is in handen van Frank Evenblij. Nu te vinden op onze website, in je favoriete podcast-app. En hij is ook te zien als videocast via de Kijk-app. Hier zo dadelijk nog meer sport in Sport in het Kort. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. En we zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannie Reinders vervolgt zijn voetbalcarrière in Saoedi-Arabië. De 28-jarige international heeft een contract getekend bij de club Al-Qassiyah. De overgang van de middenvelden naar de competitie in het Midden-Oosten is echter opvallend, omdat er ook vanuit verschillende Europese topclubs belangstelling voor hem was. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Reinders komt over van Manchester City, waar hij al na één seizoen vertrekt. De middenvelder speelde in totaal 50 wedstrijden voor de Engelse club en maakte daarin 7 doelpunten. Maar onder de huidige leiding bij City was zijn perspectief op speeltijd echter beperkt. De overstap naar Al-Qassiyah betekent voor hem een langdurig verblijf in Saoedi-Arabië, aangezien hij zich tot medio 2030 aan de club heeft verbonden met een optie voor nog een extra jaar. De club pakte groots uit bij de presentatie van de Nederlander. In een ludieke aankondigingsvideo werd Reinders gepresenteerd als een soort kunstenaar, waarbij hij in een opvallende outfit verschijnt die refereert aan de lokale cultuur. Al-Qassiyah timmert in ieder geval aan de weg in de Saoedische competitie. Onder leiding van de bekende trainer Brendan Rodgers is de ploeg de afgelopen seizoenen opgeklommen naar de 4e plaats in de ranglijst. De club investeert bovendien in de toekomst met de bouw van een nieuw stadion. Reinders volgt met deze stap het voorbeeld van andere landgenoten die eerder de overstap maakten naar de Saoedische competitie. Waar Europese clubs als Juventus en Newcastle United hem op de radar hadden, kiest de 35-voudig international nu dus voor een nieuw avontuur in het Midden-Oosten.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Met natuurlijk heel veel sport zoals je van ons gewend bent, want wij zijn jouw sportradio. In de keukenkampioendivisie wordt vanavond de derde speelronde afgetrapt met een vol programma van 6 wedstrijden. Alle duels die beginnen tegelijkertijd in de avond. Onder meer Vitesse, Emmen en Helmond Sport komen in actie voor eigen publiek. Alle wedstrijden beginnen om 8 uur en zijn te zien op ESPN. Hier zo dadelijk de ANP headlines, de situatie op de weg. Hoe die eruit ziet, dat hoor je van de ANWB. En zo dadelijk heb ik nog veel meer sport voor je.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
2: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. In Groningen is een iets zwaardere aardbeving geweest met een kracht van bijna 3. Meestal blijft het in Groningen onder de 2. Het epicentrum was in het dorp Rottum, in het vroegere aardgasgebied. Sinds er geen gas meer wordt gewonnen, is het aantal aardbevingen in Groningen wel gedaald. In Sittard heeft een politieagent vannacht een man neergeschoten. Het gebeurde vlak voor het politiebureau. Volgens de politie was er een verdachte situatie, maar wat precies is onduidelijk. De man uit Nijmegen werd in zijn been geraakt. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Wie als alleenstaande met een normaal inkomen een huis wil kopen, kan maar beter eigen geld hebben of een werkende partner. Voor Jan Modaal staan nu maar 1000 betaalbare huizen op Funda. Dat zijn er 500 minder dan een jaar geleden, terwijl er veel meer huizen te koop staan, meldt het AD. En automobilisten rijden in de stad nauwelijks langzamer als er alleen een bordje met 30 komt te staan, meldt het Parool na onderzoek in Amsterdam. Er moet meer gebeuren, bijvoorbeeld een smallere weg. Anders scheelt het maar een paar kilometer per uur. Eerst nog droog, maar in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten soms felle buien. Vanmiddag vooral in het binnenland. En het wordt hooguit 20 graden.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
5: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
6: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
5: Wat dan?
6: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Oh, mag ik mee?
6: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
18: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met
10: witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
19: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
20: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
21: Grand Prix Radio.
22: Noud van Sommeren.
23: Hey, goedemorgen. Het is de aftrap van vrijdag 21 augustus. Vandaag ook de aftrap van het Formule 1 weekend in Zandvoort. Erover zo meer. Maar ik heb ook nieuws over wielrennen. En natuurlijk ook voetbal onderweg.
24: Grand Prix Radio.

Sportradio, Grand Prix Radio en het begin van deze vrijdag. Het is de 21ste en dat is de verjaardag van oud-wielrenner Erik Dekker. Die viert vandaag zijn 56ste verjaardag. En de Lightning Bolt, oftewel Usain Bolt, de sprinter zo snel als het licht. Tegenwoordig is hij wat minder snel. Hij is met sprintpensioen, maar hij is 40 jaar oud geworden vandaag. Op de 21ste mocht je ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd. Je hebt er een beetje Hollands weer bij, kan je wel zeggen. Want er zijn wolkenvelden deze ochtend. Af en toe schijnt ook de zon. Vanuit het noordwesten trekken wel steeds meer buien over, lokaal met onweer. Vanmiddag ook pittige buien, maar in het noordwesten wordt het later wat droger en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt zo'n 20 graden. Zo dadelijk meer over natuurlijk Formule 1, want deze dag gaat het allemaal beginnen. Sterker nog, het gaat zo dadelijk al beginnen, de festiviteit op het circuit in Zandvoort. Vanmiddag de training om 12:30 en later vandaag om 16:30 de sprintkwalificatie. Zo dadelijk ook voetbal en wielrennen voor je op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

Sportradio aan het begin van vrijdag de 21ste. Vandaag ook het begin van het raceweekend op Zandvoort, de Formule 1. Ja, voorlopig strijkt het circus daar voor de laatste keer neer. We hebben met vandaag om 12:30 vanmiddag de vrije training. Die hoor je hier trouwens met het live commentaar van niemand minder dan Koen Bakker en Björn Smit. En vanmiddag om 16:30 de sprintkwalificatie. Die hoor je hier met het commentaar van Olaf Mol en Koen Bakker. Mocht je richting een circuit gaan, zorg dat je je oortjes bij hebt. Dan kun je online het commentaar van de mannen horen. Behorende bij de sessies van vandaag natuurlijk de rest van het weekend ook alles live te volgen hier bij ons bij Grand Prix Radio. Ja, Yuki Tsunoda die mag dit weekend dus maakt hij zijn rentree in de Formule 1. De Japaner moest daarvoor zijn vakantie in Griekenland hals over kop afbreken voor een sessie in de simulator in Milton Keynes. Hij vervangt namelijk de uitgevallen Isaac Hadjar. Nou, dat doet hij niet, maar dat doet dan weer Liam Lawson. Maar Tsunoda, die neemt dan weer de plek in van Lawson bij Racing Bulls. Ja, deze onverwachte kans biedt Tsunoda wel de mogelijkheid om zich opnieuw te bewijzen op het hoogste niveau van de autosport nadat hij eerder dit jaar zijn stoeltje was kwijtgeraakt. Nou goed, hij heeft er wel zijn vakantie voor moeten onderbreken, maar nou, ik denk dat hij dat niet zo heel erg vond. Ik denk dat hij ook niet lang heeft na hoeven denken. Dan ook nog wielrennen. Nieuws over Pogacar. Die start in de Vuelta España met het oog op meer dan alleen de eindzege. De 27-jarige Sloveen beschouwt de Spaanse rittenkoers als een ideale voorbereiding op zijn andere grote doelen dit najaar. Hij richt namelijk zijn vizier ook op het wereldkampioenschap, het Europees kampioenschap en de Ronde van Lombardije. Pogacar benadrukt dat het belangrijk is om de Vuelta niet volledig uitgeput te beëindigen, zodat hij in de daaropvolgende wedstrijden nog kan presteren. Dat lijkt me inderdaad wel handig van de onverslaanbare Tadej Pogacar, zo lijkt het wel. Zo dadelijk nog meer sport. Rob Steltman op de sportredactie deze ochtend. Je hoort hem zo met Sport in het Kort hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hockeylegende Naomi van As kijkt met plezier terug op haar eigen wereldtitels tijdens het huidige wereldkampioenschap.
1: In het kort.
2: Hockeylegende Naomi van As kijkt

0: beelden van dat toernooi haar een bijzonder gevoel geeft. En de prestaties van de ploeg uit die tijd zijn dan ook vastgelegd in de documentaire Goud. Van As zegt daarover dat de film niet alleen draaide om de zware trainingen, maar vooral om de emoties. Samen met ploeggenoot Ellen Hoog vormden ze destijds het jongere talent binnen de groep en voelden ze zich erg vrij omdat de ervaren speelsters de verantwoordelijkheid droegen. Dat veranderde echter in de jaren daarna toen zij en Hoog zelf de rol van ervaren krachten op zich namen. Toch blijft de band met het team uit 2006 onverwoestbaar. Het is de enige ploeg waar ze nog regelmatig reunies mee heeft. En Van As merkt op dat als de groep samenkomt, iedereen direct weer in haar vertrouwde rol van vroeger valt. En voelen ze zich op die momenten weer als die jonge meiden van toen.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is vrijdag 21 augustus en ik heb even wat anders voor je. Ja, we hebben het er niet zo vaak over, maar het is toch best wel heel erg populair. De paardensport. De Nederlandse springruiters zijn er helaas niet in geslaagd om zich bij de wereldkampioenschap in Aken direct te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028. Dat is dan even wat minder. De equipe van bondscoach Wout-Jan van der Schans eindigde in de landenwedstrijd als 13e, terwijl een plek bij de beste 10 nodig was voor deelname aan de finale van vandaag. Ja, hierdoor is er een top 8 klassering die recht geeft op een ticket voor Los Angeles niet meer haalbaar via dit toernooi. Maar goed, ze maken dus nog wel kansen later het seizoen, de springruiters van Nederland.

Grand Prix Radio aan het begin van deze vrijdag. Ja, door de zomervakantie is er nog niet echt een ochtendspits. Verkeer moet trouwens wel rekening houden met de wegafsluiting, hè, rond de Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort en het Lowlands Festival. Dan moet je dus eventjes in de gaten houden deze ochtend. Deze ochtend zijn er trouwens wolkenvelden en schijnt de zon af en toe. Vanuit het noordwesten trekken steeds meer buien over. Lokaal zelfs met onweer. Vanmiddag pittige buien. Maar in het noordwesten wordt het later wat droger en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 20 graden. Zo dadelijk natuurlijk meer over de Heineken Dutch Grand Prix die dit weekend van start gaat. Sterker nog, die gaat vandaag van start. De hekken zijn volgens mij al wel een beetje open daar in Zandvoort. Nou goed, daarover zo meer. En natuurlijk ook heel veel andere sporten voor je onderweg.

0: toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
10: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Begon jouw dag met ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
4: Dit is Grand Prix Radio.
5: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
6: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter Vrouwtheusten. In Groningen zijn mensen vlak voor zessen wakker geschrokken van een aardbeving. Het was een iets zwaarder dan gemiddeld, bijna kracht 3. Het was in het gebied waar vroeger aardgas werd gewonnen. Een huis kopen in je eentje zonder extra geld is bijna onmogelijk geworden, meldt het AD. Er zijn wel meer huizen te koop, maar allemaal duurdere. Het betaalbare aanbod voor iemand met een modaal inkomen is verder afgenomen. En het Rijk betaalt niet mee aan een tramlijn naar een nog te bouwen woonwijk onder Utrecht, Rijnenburg. Dat had Utrecht graag gewild, maar er is volgens minister Karremans geen geld voor, meldt de regionale omroep.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Nout van Sommeren.
8: Met zo dadelijk meer over het raceweekend in Zandvoort, maar ook hockey.
5: Grand Prix.

Grand Prix Radio, jouw sportradio in het begin van deze vrijdag. Ja, goed nieuws voor het Nederlands hockeyelftal. Ze hebben namelijk de eerste groepsfase van het WK afgesloten gisteren met een overwinning. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee was in het Wagenaarstadion met 4-1 te sterk voor Japan. Ja, Oranje kwam nog wel op achterstand, maar uiteindelijk wisten ze dat dus helemaal goed te maken. Nederland was al voor de wedstrijd zeker van plaatsing voor de tweede groepsfase, waarin het India en Engeland zal treffen als tegenstanders. Hopen dat ze dat ook tot een goed einde weten te brengen. Wij houden hier in ieder geval van op de hoogte, want wij zijn jouw sportradio. Ja, vandaag natuurlijk de start van het raceweekend in Zandvoort. De Dutch Grand Prix gaat deze dag van start met de

Pol en Koen Bakker. Alles is live te beluisteren het hele weekend via DHB Plus, landelijk. Maar ook in onze app, online, via ons radiokanaal op je tv. En natuurlijk in de Randstad op 97.6 FM. En kort na elke sessie is het commentaar terug te luisteren in de app van Grand Prix Radio. Klik daarvoor op race gemist. Ja, en komende zondag, net voor de race, is er ook nog een voorbeschouwing met Olaf Mol en Koen Bakker. Zij nemen je in de voorbeschouwing mee in de belangrijkste verhalen van dit raceweekend. Van bandenstrategieën, de stand in het kampioenschap en de laatste ontwikkelingen in het paddock. Vanaf 3:50 is die voorbeschouwing hier bij ons te horen op Grand Prix Radio. Alle sessies dus, de training, de kwalificaties, de sprintrace en de hoofdrace op zondag live bij ons te volgen, want wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bij PSV is er onzekerheid over de toekomst van rechtsback Etienne Bassé. De 19-jarige verdediger zou in de laatste fase van de transferperiode kunnen vertrekken uit Eindhoven, nu er vanuit verschillende hoeken interesse voor hem is. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bassé beschikt over een contract dat na dit seizoen afloopt, en hoewel PSV de speler een aanbod heeft gedaan voor een langere verbintenis, is er op dit moment nog geen akkoord bereikt tussen de beide partijen. Een lange verblijf in Eindhoven blijft tot de mogelijkheden behoren, maar een overstap naar een andere club sluit men vooralsnog niet uit. De clubleiding van de landskampioen laat weten dat ze niet zomaar afscheid willen nemen van de verdediger. Voor een vertrek mikt PSV op een marktconforme vergoeding. Dat standpunt bleek recent al toen het Oostenrijkse Sturm Graz zich meldde voor de speler. Maar dat bod werd direct door de Eindhovenaren afgewezen. Over de precieze hoogte van de gewenste transfersom en de namen van de andere geïnteresseerde clubs is niets naar buiten gebracht. Etienne Bassé kwam 4 jaar geleden over vanuit de jeugdopleiding van De Graafschap. Hij speelde inmiddels 30 wedstrijden in de keukenkampioendivisie, en onder leiding van trainer Peter Bos maakte hij zijn officiële debuut in de hoofdmacht tijdens de strijd om de Johan Cruijffschaal. Sinds dat optreden heeft de technische staf echter geen beroep meer op hem gedaan.
0: Dit is jouw Sportradio.

Goedemorgen, dit is jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio met de start van vrijdag de 21ste. Vandaag ook de start van het raceweekend in Zandvoort. Alle actie natuurlijk live bij ons te volgen. Ga dus niet weg, blijf hier. Vandaag trouwens ook een lekker potje Frans voetbal. Tenminste in Frankrijk. Dat is logisch. Het competitieseizoen gaat ook daar van start. De openingswedstrijd is aan Marseille, dat in eigen stadion aantreedt tegen Strasbourg. En die wedstrijd begint om 9:15 en is te zien op Viaplay. Hier zo dadelijk de ANP headlines. Hoor je hoe het eraan toe gaat op de weg. En ik heb zo dadelijk nog meer sport voor je.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter Vrouthuisten. In het vroegere aardgasgebied in Groningen is een aardbeving geweest. Die was iets zwaarder dan normaal, bijna kracht 3. Mensen schrokken wakker omdat hun huis trilde of kraakte, meldt RTV Noord. Er kwamen meldingen uit Middelstum, uit Huizen en Zandeweer. Het Rijk betaalt niet mee aan de aanleg van een nieuwe tramlijn ten zuiden van Utrecht. De gemeente vindt die lijn noodzakelijk voordat in de polder met de bouw van de woonwijk Rijnenburg kan worden begonnen, omdat anders iedereen de auto pakt. Maar volgens minister Karremans is er nu geen geld voor, meldt RTV Utrecht. In Australië wordt een man beschuldigd van spionage. Hij was in Oekraïne in het leger gegaan en zou informatie hebben doorgespeeld aan de Russen. Het is niet duidelijk of dat ook gelukt is. Het is een Australiër van Russische komaf. Hij staat binnenkort voor de rechter en riskeert een gevangenisstraf van 20 jaar. En alleenstaanden zonder extra geld kunnen nauwelijks meer een huis kopen. Er staan wel meer huizen te koop, maar vooral duurdere. Het betaalbare aanbod voor iemand met een modaal inkomen is juist afgenomen. Vorig jaar stonden er 1500 op Funda. Nu nog maar 1000, meldt het AD. Eerst nog droog, maar in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten soms felle buien. Vanmiddag vooral in het binnenland. En het wordt hooguit 20 graden.
0: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.

0: de maaltijden van Kippie. Zoals de tortilla-rol. Lekker, Kippie.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
13: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Grand Prix Radio.
18: Noud van Sommeren.
19: Goedemorgen met de start van vrijdag de 21ste. Veel sport om de dag mee af te trappen. Zo dadelijk voetbal, tennis en natuurlijk Formule 1. Vandaag de eerste actie op het circuit in Zandvoort. Erover zo

jouw sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze vrijdag. Het is de start van 21 augustus. Vandaag ook de start van het raceweekend in Zandvoort. Voorlopig het laatste. Vandaag de enige vrije training en ook de sprintkwalificatie voor de sprintrace van morgen. Daarover straks natuurlijk meer. Alle actie dit weekend live te volgen. Onder andere met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Je hoort het hier bij ons. Ja, deze dag die begint met wolkenvelden. Af en toe schijnt de zon deze ochtend. Vanuit het noordwesten trekken wel steeds meer buien over, lokaal met onweer. Vanmiddag zijn er pittige buien, maar in het noordwesten wordt het later wat droger en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt zo'n 20 graden vandaag. Zo dadelijk veel meer sport dus. Onder andere over voetbal, tennis en dus Formule 1. Goedemorgen, dit is jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

sportief aan de laatste werkdag van deze week beginnen. Je doet het met jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Ja, FC Twente is de play-offs voor de Conference League slecht begonnen. De ploeg van trainer John van der Brom die verloor gisteren in de eigen grolsvesten de heenwedstrijd tegen Karabach met 0-1. De enige treffer van de wedstrijd die werd kort na rust gemaakt. FC Twente speelde slordig en kon de achterstand niet meer ongedaan maken. Door het nederlaag wacht de club uit Enschede volgende week een zeer lastige return in Azerbeidzjan. En trainer John van der Brom die blijft Wout Weghorst steunen als eerste spits. De aanvaller die speelde een zeer matige wedstrijd en werd na een uur gewisseld. Ja, en die wissel die werd met luid gejuich ontvangen door het thuispubliek dat liever Sam Lammers zag komen. Ondanks de kritiek en de teleurstellende statistieken bevestigt van der Brom dat hij Weghorst niet zal afschrijven en dat hij volgende week in de return weer zal gaan starten daar in Azerbeidzjan. Dan tennis. Tellen Griekspoor die heeft goed nieuws ontvangen, namelijk in de aanloop naar de US Open. De hoogst geplaatste Nederlandse tennis kampt met een buikspierblessure, maar lijkt net op tijd hersteld voor de laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Griekspoor die reist af naar New York, maar zal daar pas definitief beslissen of hij fit genoeg is om deel te nemen aan het hoofdtoernooi dat volgende week op 30 augustus gaat beginnen. Dat dus in het tennis. Zo dadelijk nog veel meer sport. Rob Steltman die zit deze ochtend op de sportredactie. En hoor je zo dadelijk met Sport in het Kort hier op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Formule 1-team van Cadillac blikt terug op een intensieve periode waarin het team volledig vanaf de grond is opgebouwd. Raceteammanager Peter Crolla vertelt dat het creëren van een compleet nieuw trackside team in korte tijd een enorme uitdaging was. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Crolla kreeg 9 maanden de tijd om samen met collega's een organisatie neer te zetten. Volgens Crolla vroeg het project om een agressieve aanpak bij het werven van personeel, omdat veel werknemers te maken hadden met lange opzegtermijnen. Nieuwe medewerkers moesten ook direct aan de slag in een hectische omgeving, waar dagelijks grote hoeveelheden materiaal binnenkwamen. Het doel was om als nieuwkomer direct een respectabele start te maken, waarna de focus is verschoven naar betrouwbaarheid en prestaties op de baan. Crolla benadrukt dat het opbouwen van een Formule 1-team geen rustige 9-tot-5 baan is, maar juist vraagt om totale toewijding. Inmiddels heeft Cadillac een aantal races gereden en heeft het team in de eerste seizoenshelft te maken gehad met diverse betrouwbaarheidsproblemen en uitdagingen. Maar wordt er ook verder gebouwd aan een uitbreiding van de Britse basis in Silverstone en een toekomstig Amerikaans hoofdkantoor in Indiana. Crolla stelt vast dat Cadillac inmiddels stappen zet, maar benadrukt dat het team nog aan het begin van de reis staat.
0: Sportradio.
1: Sportradio. New truck, big lady.

Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze vrijdag. We hebben een beetje Hollands weer vandaag. Toch wel wolkenvelden, buien en af en toe ook de zon. 20 graden wordt het vandaag. Coureur Max Verstappen die heeft op het circuit van Zandvoort gisteren een bijzonder cadeau ontvangen. Wielrenster Demi Vollering, de recente winnares van de Tour de France FAM, overhandigde hem een gesigneerde gele trui. Ja, Vollering die was op bezoek in de paddock en deelde een video van de ontmoeting op haar sociale media. Ja, Verstappen gaf aan de prestaties van de wielrenster op de voeten hebben gevolgd. Het was een speciale ontmoeting tussen de twee succesvolle Nederlandse sporters in aanloop naar de Grand Prix. Dit weekend dus de grote prijs van Zandvoort. Het zal je niet ontgaan zijn. Vandaag de eerste actie op het circuit. Straks om 12:30 de enige vrije training die is hier live te volgen met het commentaar van Koen Bakker en Björn Smit. En dan vanmiddag om 16:30 de sprintkwalificatie. Die hoor je hier met het commentaar van Olaf Mol en Koen Bakker. Alles is dus dit hele weekend live te beluisteren. Landelijk via DHB Plus, in onze app online en via ons radiokanaal op je tv. En in de Randstad op 97.6 FM. Kort na elke sessie is het commentaar trouwens ook terug te luisteren in de Grand Prix Radio app. Klik daarvoor op de race gemist knop. Die vind je dus in onze app en op onze website. Komende zondag trouwens is er net voor de race ook een voorbeschouwing met Olaf Mol en Koen Bakker. Ze nemen je mee in de voorbeschouwing naar de belangrijkste verhalen van dit raceweekend. Van bandenstrategieën, de stand in het kampioenschap en de laatste ontwikkelingen in het paddock. Die voorbeschouwing is komende zondag vanaf 15:50 hier te horen op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: meidag. Er zijn wolkenvelden en af en toe schijnt de zon deze ochtend. Vanuit het noordwesten trekken wel steeds meer buien over lokaal met onweer. Vanmiddag zijn er pittige buien, maar in het noordwesten wordt het later wat droger en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt zo'n 20 graden. En door de zomervakantie nog in een groot deel van het land is er niet echt sprake van een ochtendspits. Verkeer moet trouwens wel rekening houden met wegafsluitingen rond de Dutch Grand Prix in Zandvoort en het Lowlands Festival. Dat is wel even een dingetje om rekening mee te houden vandaag. Ja, mocht je dus afreizen richting Zandvoort, ja, moet je wel rekening houden dus met een paar buitjes vandaag. Een tipje van mij, mocht je nog vertrekken, zorg dat je oortjes bij je hebt, zodat je ons live commentaar tijdens de vrije training vanmiddag en de sprintkwalificatie live ons commentaar gewoon kan beluisteren. Dat is handig als je naast een circuit staat of op de tribune zit, dat je het gewoon allemaal goed kan volgen. Tipje mijnerzijds. Zo dadelijk een actueel overzicht van de verkeerssituatie momenteel op de weg. Ook de ANP headlines onderweg. En zo dadelijk nog veel meer sport voor je.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het van weer?
6: Nu

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
3: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
6: Oei!
7: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
6: Lekker hoor!
7: En alle Ariel, ook tweede gratis.
6: Zoé!
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Yes! Hamster!
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
11: Dit is Grand Prix Radio.
12: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
13: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Er is weer een aardbeving geweest in het Groningse aardgasgebied. Mensen werden wakker van een knal en huizen kraakten en schudden secondenlang. Het epicentrum lag in het dorp Zandeweer. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is vannacht hier en daar weer opgeleid. Maar de brandweer heeft het voor het grootste deel onder controle. Er zijn nog altijd honderden mensen aan het blussen. En het gaat de goede kant op, zegt de provincie Luik. En in de Amerikaanse staat Alaska is een vliegtuig met 18 zittenden neergestort. Niemand heeft het overleefd. Het toestel was op weg naar een militair vliegveld. De oorzaak van de crash is nog niet bekend.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
14: Nout van Sommeren.
15: Goedemorgen, Gian van Veen gaat Down Under. Daarover zo meer.

Met een gezonde dosis sport aan je vrijdag beginnen. Je doet het met jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Ja, 8 PDC-topspelers, onder wie onze landgenoot Gian van Veen, zijn afgereisd naar Australië voor de Australian Darts Masters. Hij is dus helemaal down under gegaan, Gian van Veen. In de eerste ronde nemen de Europese namen het op tegen de uitdagers uit Oceanië. Ja, door het grote tijdsverschil begint de eerste sessie voor ons land al vroeg op de dag. Ja, normaal is het in de avond, maar nu is het in de ochtend. De darters beginnen namelijk deze ochtend om 11 uur Nederlandse tijd aan de eerste wedstrijden van het evenement. Morgen valt dan de definitieve beslissing in het toernooi. De wedstrijden zijn te zien bij Viaplay. Dus ook Gian van Veen is in Australië, down under, om daar hopelijk een mooi resultaat neer te zetten. Dit weekend de start van de Heineken Dutch Grand Prix. Het hele weekend wordt er natuurlijk gereced, getraind en gekwalificeerd op het circuit in Zandvoort. Straks om 12:30 de eerste training. Dat is ook de enige, want het is een sprintweekend. Daarom is er eind van de middag, om 16:30 de sprintkwalificatie. Ja, en om goed voorbereid richting dat raceweekend te gaan, heb ik een tipje voor je. Eerder deze ochtend is hij gelanceerd, een kakelverse Formule 1 aan tafel. De vrijdageditie met Michel Blekemolen, voormalig Formule 1-coureur. Dus nou, die weet er best wel wat van. Wie er ook best wel wat vanaf weet, is onze eigen Formule 1-commentator Olaf Mol. Ook hij is de gast in de podcast F1 aan tafel, waar ook de meest controversiële F1-analyst van Nederland aanschuift. Namelijk Ronald Molendijk. De presentatie is in handen van Frank Evenblij. Nu te vinden op onze website, in je favoriete podcast-app. En hij is ook te zien als videocast via de Kijk-app. Hier zo dadelijk nog meer sport in Sport in het Kort. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. En we zijn jouw sportradio. We'll be right back.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Sivan Hassan maakt haar rentree in de marathon van New York. De Nederlandse topatlete nam dit jaar rust vanwege een Achillespeesblessure, maar staat op 1 november weer aan de start van een marathon. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hassan traint op dit moment in het Franse Font Romeu. En vanuit daaruit laat ze weten dat ze uitkijkt naar de wedstrijd in New York. Ze noemt het evenement een van de belangrijkste marathons ter wereld en wil daar beter presteren dan vorig jaar. Toen eindigde ze als zesde en sprak ze van haar minst sterke marathon tot nu toe. Eerder dit jaar besloot ze de marathon van Londen over te slaan. Dat was een voorzorgsmaatregel omdat doorlopen met haar Achillespeesblessure te riskant zou zijn. Het was voor de atleten geen eenvoudige beslissing, maar achteraf bleek de rustperiode nodig. Volgens Hassan is het voor de topsporter cruciaal om af en toe fysiek en mentaal op te laden. Het rustjaar heeft haar geholpen om nieuwe motivatie te vinden, onder meer met het oog op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Over haar plannen voor die Spelen blijft ze echter mysterieus. Wel benadrukt ze dat ze altijd op de baan actief zal blijven, omdat ze het trainen van pure snelheid essentieel vindt voor haar sportieve plezier. De marathon van New York is volgens nog haar enige grote wedstrijd van dit jaar. Die focus zorgt voor minder stress en geeft haar de ruimte om zich in alle rust voor te bereiden op de 42 kilometer.
0: Dit is jouw sportradio.

Met natuurlijk heel veel sport zoals je van ons gewend bent. Want wij zijn jouw sportradio. In de keukenkampioendivisie wordt vanavond de derde speelronde afgetrapt met een vol programma van 6 wedstrijden. Alle duels die beginnen tegelijkertijd in de avond. Onder meer Vitesse, Emmen en Helmond Sport komen in actie voor eigen publiek. Alle wedstrijden beginnen om 8 uur en zijn te zien op ESPN. Hier zo dadelijk de ANP Headlines. De situatie op de weg, hoe die eruit ziet, dat hoor je van de ANWB. En zo dadelijk heb ik nog veel meer sport voor je.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 9 uur.
4: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter Vrouthuisten. In een park in Amsterdam-Oost is vannacht een buurthuis afgebrand. Omdat de vuurhaard niet goed kon worden bereikt, liet de brandweer het gecontroleerd uitbranden, meldt AT5. Niemand raakte gewond. Volgens Omroep Brabant is op een leegstaand vakantiepark in Soerendonk een chalet helemaal uitgebrand. Het park is van Peter Gillis. Bij een vliegtuigcrash in de Amerikaanse staat Alaska zijn alle 8 inzittenden om het leven gekomen. Het zijn 2 piloten en 6 passagiers. Het toestel was op weg van de hoofdstad Anchorage naar een militair vliegveld en stortte daar in de buurt neer. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. Er is vanmorgen vroeg weer een aardbeving geweest in Groningen. Het was de zwaarste sinds maart, met een kracht van bijna 3. Mensen werden wakker van een knal en voelden hun huizen secondenlang trillen. Het epicentrum lag in het dorp Zandeweer. Het is het gebied waar vroeger aardgas werd gewonnen. En de natuurbrand in de Belgische Ardennen is vannacht hier en daar weer opgeleid, maar is voor het grootste deel onder controle. Het helpt dat het nu af en toe regent. Er zijn nog altijd 100 mensen aan het blussen. De brandweer hoopt dat het vandaag weer vanuit de lucht kan. Ook met Nederlandse helikopters. Vanuit het westen trekken buien naar het oosten met kans op onweer. Vanmiddag neemt de buiigheid af en schijnt vaker de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw buien.
5: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien
11: uit.
10: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
13: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
12: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
14: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven, het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
2: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
14: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
15: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker.
16: Kippie.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
19: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
18: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
19: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Krijg nu tot 5

0: Grand Prix Radio. Nout van Sommeren.
1: Hey, goedemorgen. Het is de aftrap van vrijdag 21 augustus. Vandaag ook de aftrap van het Formule 1 weekend in Zandvoort. Erover zo meer. Maar

Sportradio, Grand Prix Radio en het begin van deze vrijdag. Het is de 21ste en dat is de verjaardag van oud-wielrenner Erik Dekker. Die viert vandaag zijn 56ste verjaardag. En de Lightning Bolt, oftewel Usain Bolt, de sprinter zo snel als het licht. Tegenwoordig is hij wat minder snel. Hij is met sprintpensioen, maar hij is 40 jaar oud geworden vandaag. Op de 21ste mocht je ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd. Je hebt er een beetje Hollands weer bij, kan je wel zeggen. Want er zijn wolkenvelden deze ochtend. Af en toe schijnt ook de zon. Vanuit het noordwesten trekken wel steeds meer buien over, lokaal met onweer. Vanmiddag ook pittige buien, maar in het noordwesten wordt het later wat droger en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt zo'n 20 graden. Zo dadelijk meer over natuurlijk Formule 1, want deze dag gaat het allemaal beginnen. Sterker nog, het gaat zo dadelijk al beginnen, de festiviteit op het circuit in Zandvoort. Vanmiddag de training om 12:30 en later vandaag om 16:30 de sprintkwalificatie. Zo dadelijk ook voetbal en wielrennen.

Goedemorgen, het is jouw sportradio aan het begin van vrijdag de 21ste. Vandaag ook het begin van het raceweekend op Zandvoort, de Formule 1. Ja, voorlopig strijkt het circus daar voor de laatste keer neer. Met vandaag om 12:30 vanmiddag de vrije training. Die hoor je hier trouwens met het live commentaar van niemand minder dan Koen Bakker en Björn Smit. En vanmiddag om 16:30 de sprintkwalificatie. Die hoor je hier met het commentaar van Olaf Mol en Koen Bakker. Mocht je richting het circuit gaan, zorg dat je je oortjes bij hebt. Dan kun je online het commentaar van de mannen horen. Behorende bij de sessies van vandaag natuurlijk de rest van het weekend ook alles live te volgen hier bij ons bij Grand Prix Radio. Ja, Yuki Tsunoda die mag dit weekend dus rentree in de Formule 1. De Japaner moest daarvoor zijn vakantie in Griekenland hals over kop afbreken voor een sessie in de simulator in Milton Keynes. Hij vervangt namelijk de uitgevallen Isaac Hadjar. Nou, dat doet hij niet, maar dat doet dan weer Liam Lawson. Maar Tsunoda, die neemt dan weer de plek in van Lawson bij Racing Bulls. Ja, deze onverwachte kans biedt Tsunoda wel de mogelijkheid om zich opnieuw te bewijzen op het hoogste niveau van de autosport nadat hij eerder dit jaar zijn stoeltje was kwijtgeraakt. Nou goed, hij heeft er wel zijn vakantie voor moeten onderbreken, maar nou, ik denk dat hij dat niet zo heel erg vond. Ik denk dat hij ook niet lang heeft na hoeven denken. Dan ook nog wielrennen. Nieuws over Pogacar. Die start in de Vuelta a España met het oog op meer dan alleen de eindzege. De 27-jarige Sloveen beschouwt de Spaanse rittenkoers als een ideale voorbereiding op zijn andere grote doelen dit najaar. Hij richt namelijk zijn vizier ook op het wereldkampioenschap, het Europees kampioenschap en de Ronde van Lombardije. Pogacar benadrukt dat het belangrijk is om de Vuelta niet volledig uitgeput te beëindigen, zodat hij in de daaropvolgende wedstrijden nog kan presteren. Dat lijkt me inderdaad wel handig van de onverslaanbare Tadej Pogacar, zo lijkt het wel. Zo dadelijk nog meer sport. Rob Steltman op de sportredactie deze ochtend. Jordan Zoo met Sport in het Kort hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Netflix komt met een nieuwe documentaire over Michael Schumacher. De vrouw van de zevenvoudig wereldkampioen Corinna Schumacher werkte mee aan de productie en deelt haar verhaal ook voor de camera. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Naast de vrouw van Michael komen ook bekende gezichten uit de sportwereld aan het woord, waaronder voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone, oud-teambaas Flavio Briatore en oud-coureur David Coulthard. Schumacher veroverde in 1994 zijn allereerste wereldtitel in de Formule 1 bij het team van Benetton. Later volgden er nog eens 6 wereldtitels. Het is overigens niet de eerste keer dat het leven en de carrière van de Duitser centraal staat op de streamingdienst. In 2021 verscheen er al een eerdere documentaire, getiteld Schumacher, waarin zowel zijn sportieve successen als zijn privéleven werden belicht. De nu 57-jarige oud-coureur liep in december 2013 zwaar hersenletsel op tijdens een ski-ongeval. Sinds dat moment houdt de familie zijn doen en laten afgeschermd van de buitenwereld. De nieuwe productie van de streamingdienst belicht in ieder geval opnieuw het indrukwekkende levensverhaal van de legendarische coureur, met dus de medewerking van zijn nabijs belicht in ieder geval opnieuw het indrukwekkende levensverhaal

Toppie Radio, jouw sportradio. Het is vrijdag 21 augustus en ik heb even wat anders voor je. Ja, we hebben het er niet zo vaak over, maar het is toch best wel heel erg populair. De paardensport. De Nederlandse springruiters zijn er helaas niet in geslaagd om zich bij de wereldkampioenschap in Aken direct te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028. Dat is dan even wat minder. De equipe van bondscoach Wout-Jan van der Schans eindigde in de landenwedstrijd als 13e, terwijl een plek bij de beste 10 nodig was voor deelname aan de finale van vandaag. Ja, hierdoor is er een top 8 klassering die recht geeft op een ticket voor Los Angeles niet meer haalbaar via dit toernooi. Maar goed, ze maken dus nog wel kans later het seizoen, de springruiters van Nederland. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je, want ook op deze vrijdagochtend zijn wij jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio aan het begin van deze vrijdag. Ja, door de zomervakantie is er nog niet echt een ochtendspits. Verkeer moet trouwens wel rekening houden met de wegafsluiting, hè, rond de Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort en het Lowlands Festival. Dan moet je dus eventjes in de gaten houden deze ochtend. Deze ochtend zijn er trouwens wolkenvelden en schijnt de zon af en toe. Vanuit het noordwesten trekken steeds meer buien over. Lokaal zelfs met onweer. Vanmiddag pittige buien. Maar in het noordwesten wordt het later wat droger en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 20 graden. Zo dadelijk natuurlijk meer over de Heineken Dutch Grand Prix die dit weekend van start gaat. Sterker nog, die gaat vandaag van start. De hekken zijn volgens mij al wel een beetje open daar in Zandvoort. Nou goed, daarover zo meer. En natuurlijk ook heel veel andere sporten voor je onderweg.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
10: en de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
14: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
16: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
15: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op Essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up, 1+1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
21: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
22: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
23: Wie was je aan de beurt?
24: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
23: Hit it!

0: Speelbewust 18 plus.
1: We leven een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashewsaus. Lekker!
5: Kippie!
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
7: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
9: Dit is Grand Prix Radio.
10: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. News headlines.
11: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Boeren die anderhalve week geleden bij een protest in Friesland met hun trekkers op de snelweg reden, krijgen toch geen boete. De politie zegt dat ze achteraf geen bekeuringen kan uitschrijven, omdat niet duidelijk is wie precies wat heeft gedaan. 2 Nederlandse blushelikopters zijn vertrokken uit België. Ze hielpen daarmee bij de brand in de Ardennen, maar die is nu bijna onder controle. Vannacht luiden die hier en daar nog wel op. En de oudste nog levende mens ter wereld is weer een jaartje ouder geworden. De Britse Ethel Caterham viert vandaag haar 117e verjaardag. Ze is nog niet de alleroudste ooit. Dat was een Franse vrouw van 122.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
12: Nout van Sommeren.
13: Met zo dadelijk meer over het raceweekend in Zandvoort, maar ook...

vrijdag. Ja, goed nieuws voor het Nederlands hockeyelftal. Ze hebben namelijk de eerste groepsfase van het WK afgesloten gisteren met een overwinning. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee was in het Wagenaarstadion met 4-1 te sterk voor Japan. Ja, Oranje kwam nog wel op achterstand, maar uiteindelijk wisten ze dat dus helemaal goed te maken. Nederland was al voor de wedstrijd zeker van plaatsing voor de tweede groepsfase, waarin het India en Engeland zal treffen als tegenstanders. Hopen dat ze dat ook tot een goed einde weten te brengen. Wij houden hier in ieder geval van op de hoogte, want wij zijn jouw sportradio. Ja, vandaag natuurlijk de start van het raceweekend in Zandvoort. De Dutch Grand Prix gaat deze dag van start met de

en Koen Bakker. Alles is live te beluisteren het hele weekend via DHB Plus, landelijk. Maar ook in onze app, online, via ons radiokanaal op je tv. En natuurlijk in de Randstad op 97.6 FM. En kort na elke sessie is het commentaar terug te luisteren in de app van Grand Prix Radio. Klik daarvoor op race gemist. Ja, en komende zondag, net voor de race, is er ook nog een voorbeschouwing met Olaf Mol en Koen Bakker. Zij nemen je in de voorbeschouwing mee in de belangrijkste verhalen van dit raceweekend. Van bandenstrategieën, de stand in het kampioenschap en de laatste ontwikkelingen in het paddock. Vanaf 3:50 is die voorbeschouwing hier bij ons te horen op Grand Prix Radio. Alle sessies dus, de training, de kwalificaties, de sprintrace en de hoofdrace op zondag.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De 59-jarige Kazuyoshi Miura blijft de voetbalwereld verbazen. De oudste profvoetballer ter wereld was opnieuw trefzeker in een officieel bekerduel voor zijn huidige club Fukushima United. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de wedstrijd tegen Oyama benutte hij twee strafschoppen. De wedstrijd eindigde in een 7-0 overwinning voor Fukushima United. Het is een opmerkelijk hoofdstuk in een carrière die al meer dan 4 decennia beslaat. Miura is momenteel bezig aan zijn 42e seizoen als profvoetballer. Eerder dit jaar wist hij al te scoren in een regionaal toernooi, waarmee hij een doelpuntendroogte van 4 jaar beëindigde. Hij staat ermee in de boeken als de oudste actieve speler en de oudste doelpuntenmaker in het internationale profvoetbal. De loopbaan van de Japanner begon al vroeg. Op zijn 15e vertrok hij naar Brazilië om daar in 1986 zijn eerste profcontract te tekenen bij Santos. Gedurende zijn jaren als prof speelde hij onder meer voor clubs als Genoa, Dynamo Zagreb en Sydney FC. Ook was hij jarenlang een vaste waarde in het Japanse nationale elftal, waar hij na 89 interlands en 45 doelpunten afscheid nam. Sinds 2 maanden speelt de aanvaller voor Fukushima United, dat uitkomt op het 3e niveau in Japan. De voetbalwereld kijkt met belangstelling naar zijn prestaties, zeker met het vooruitzicht op februari volgend jaar, wanneer Miura de leeftijd van 60 jaar bereikt.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio met die hele stoere Dua Lipa. Illusion hoorde je op jouw sportradio. Ja, langzaam maar zeker richting 10 uur. Dat wil zeggen tijd voor een bakkie en Danny Elbersen met koffie en classics. En hij gaat het natuurlijk ook uitgebreid met je hebben over de race in Zandvoort. Vandaag namelijk de start van het raceweekend met de training en de sprintkwalificatie. Je hoort er alles over live bij ons. It's

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 10 uur.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Toch geen boetes voor boeren die anderhalve week geleden bij een protest in Friesland met hun trekkers de snelweg opgingen. De politie zou bekeuringen uitschrijven en afgeplakte kentekens achterhalen. Maar nu zegt de politie dat achteraf geen boetes kunnen worden uitgedeeld, omdat onduidelijk is wie precies wat heeft gedaan. Twee Nederlandse Chinook-helikopters die hielpen bij de natuurbrand in België zijn weer vertrokken. Duitse helikopters en Zweedse blusvliegtuigen ook. De brand is nu bijna onder controle. Vannacht luidde die hier en daar nog wel op, maar nu het vaker regent gaat het de goede kant op, zegt de provincie Luik. Na een speedbootongeluk in New York 2 weken geleden is de bestuurder gearresteerd. Hij is volgens de regering illegaal in Amerika. Ook hield hij zich niet aan allerlei regels. Zo zaten er te veel mensen op zijn boot. Hij voer toeristen naar het vrijheidsbeeld, maar de boot sloeg om. Een vrouw en haar baby verdronken. En de oudste mens ter wereld is vandaag jarig, de Britse Ethel Caterham. Ze is 117 geworden. Ze heeft dus nog de ramp met de Titanic in 1912 meegemaakt en de Eerste Wereldoorlog. Ethel viert haar verjaardag met familie en vrienden. Ze is nog niet de alleroudste ooit, dat was een Franse vrouw van 122. Naar het westen trekken buien naar het oosten met kans op onweer. Vanmiddag minder buien en meer zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ah, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, pof jij even?
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten.
3: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
4: Echt bestreekt.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
5: Oei.
6: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: En alle Ariel, ook tweede gratis.
5: Zoei.
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Yes, hamster.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.

0: bereikt de toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Grand Prix Radio.
12: Danny Elbersen. Goedemorgen, Koffie en Classics, de vrijdageditie met heel veel sport. Onder andere heel veel voetbal. Maar we gaan het natuurlijk ook hebben over de Formule 1 hier in Nederland.

Koffie en Classics. Goedemorgen, het is de vrijdageditie vandaag 21 augustus. Ja, veel voetbalcompetities zijn al begonnen. In Frankrijk beginnen ze overigens vandaag in Ligue 1. Daar wordt 1 wedstrijd gespeeld. De eer is aan Marseille, die het namelijk op moeten nemen tegen Strasbourg. Marseille speelt thuis. En die wedstrijd begint vanavond om 9:15. Wordt uitgezonden op Viaplay. Ook op Viaplay vandaag, en dat begint overdag al, de Australian Darts Masters. 8 topspelers van de PDC, onder andere Gian van Veen zit erbij, zijn afgereisd naar Australië om deel te nemen aan de eerste ronde van het toernooi. En omdat het natuurlijk in Australië is, zijn ze dus al overdag bezig wedstrijden, zoals gezegd, te zien op Viaplay. Hier zo direct sport in het kort. En we gaan je bijpraten over de Formule 1, want de grote prijs van Zandvoort, natuurlijk meer erover op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Julian Alaphilippe stopt met wielrennen. De 34-jarige Fransman zet per direct een streep onder zijn profloopbaan. Terwijl zijn contract bij de Zwitserse ploeg Tudor Pro Cycling eigenlijk nog tot eind 2027 doorliep. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alaphilippe voelde na de recente ronde van Frankrijk dat hij niet langer mee kan strijden om de zegens. Ondanks dat hij in de vroege vluchten nog wel van zich liet horen. Volgens berichten in de Franse sportmedia kon de coureur zichzelf niet langer identificeren met hoe de wielersport zich op het hoogste niveau ontwikkelt. Ook latere pogingen om de training weer serieus op te pakken leverden niet het gewenste resultaat op. Het betekent dat de Ronde van Frankrijk de laatste koers is geweest van de renner die in 2020 en 2021 de regenboogtrui voor wereldkampioen veroverde. De Fransman stond jarenlang bekend als een van de beste aanvallende coureurs van zijn generatie. Hij boekte in totaal 45 overwinningen in zijn loopbaan, waarvan grote klassiekers als Milaan San Remo en de Waalse Pijl. In de Canadese GP de Quebec en de GP van Montreal zal Alaphilippe niet meer aan de start verschijnen. Hoewel de ploegleiding van zijn huidige team Tudor Pro Cycling vooralsnog terughoudend reageert op het nieuws, is duidelijk dat de tijd van Alaphilippe in het peloton voorbij is.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Zandvoorts één vrije training. Die begint straks om 12:30. Uiteraard natuurlijk live te beluisteren met commentaar hier bij ons op de radio. Vanmiddag om 16:30 ook de sprintkwalificatie voor de sprintrace van morgen. Die wordt morgen verreden. Morgen natuurlijk ook de kwalificatie voor de wedstrijd van zondag. En je weet het, alle sessies, ze worden live uitgezonden. Je hoort natuurlijk gewoon Olaf Mol en Jack Ploy. En die gaan ook nog voorbeschouwen op die wedstrijd. Dat doen ze zondagmiddag van 14:30 tot 14:50. Even de laatste feiten, de laatste nieuwtjes voorafgaand aan de grote prijs van Zandvoort. Lekker man, hebben we zin in. Straks gaan we het hebben over voetbal. Eerst richting 22:30 hier op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
11: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
16: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
17: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
16: Laptops snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
18: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
12: Simpel.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
4: Van Albert Heijn.
20: het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
21: Grand Prix Radio Verkeer.
22: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 20 minuten vertraging in 2 kilometer file.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
23: Danny Elbersen. Met zo direct meer over Europa.

Grand Prix Radio richting Hoofdveld. Goedemorgen. Koffie en classics en heel veel sport, want er wordt heel veel gevoetbald. De competities gaan beginnen of zijn inmiddels begonnen. Onder andere in Frankrijk spelen ze dit weekend al. Maar ook in de Premier League in Engeland. Daar gaat namelijk het nieuwe seizoen van start. Vanavond het officiële openingsduel in Londen. Arsenal neemt het in eigen huis op tegen Coventry City. Die wedstrijd is vanavond om 9 uur. Wordt uitgezonden op Viaplay. Ook om 9 uur voetbal in Spanje in La Liga. Want in Sevilla is het Real Betis die het op moet nemen tegen Real Sociedad. Die wedstrijd dus op Ziggo Sport. En in Duitsland, ook daar moeten ze aan de bak. Preußen Münster speelt tegen Karlsruhe om 6 uur. Sint-Teunis tegen Eintracht Frankfurt om 6 uur. Waldhof Mannheim tegen Kaiserslautern om 6 uur. En om 9:15 ook nog de wedstrijd tussen Hansa Rostock en Stuttgart. En dat zijn 4 wedstrijden die gespeeld worden in de eerste ronde van de Duitse beker. Dat begint ook nu al, zeg. Goed, tot zover het voetbal. Straks meer sport hier in

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisser Carlos Alcaraz maakt zijn lang verwachte rentree op de US Open. De Spanjaard zegt dat hij er weer helemaal klaar voor is. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De nummer 2 van de wereldranglijst stond maandenlang aan de kant vanwege een hardnekkige polsontsteking. Door die blessure moest hij eerder dit jaar grote toernooien zoals Roland Garros en Wimbledon aan zich voorbij laten gaan. Zijn laatste officiële wedstrijd speelde hij in april op de baan in Barcelona. Inmiddels is zijn herstel zo ver gevorderd dat Alcaraz zijn pijlen richt op het hardcourt toernooi in New York. Op het Grand Slam toernooi kan de Spanjaard zijn titel verdedigen. Hij schreef het toernooi in het verleden al 2 maal op zijn naam. Naast de komst van Alcaraz verschijnen er meer grote namen aan de start in de Verenigde Staten. Onder meer Jannik Sinner, Novak Djokovic en Alexander Zverev reizen eveneens af naar het slotstuk van het Grand Slam jaar. De organisatie verwacht de komende dagen meer duidelijkheid te geven over het speelschema en de loting. Voor Alcaraz betekent het optreden in New York in ieder geval zijn lang verwachte terugkeer op het allerhoogste niveau, na een lange periode van revalideren en rust.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: 11 uur en dat betekent dat we nog een dikke anderhalf uur verwijderd zijn van de eerste en enige vrije training van de Grote Prijs van Zandvoort. Die wordt dus straks verreden. Kun je natuurlijk live volgen het commentaar hier op de radio. Tot die tijd onder andere nog een uur koffie en classics met erin straks meer over de keukenkampioen divisie voetbal. En we gaan het ook nog hebben over het wereldkampioenschap hockey.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 11 uur.
4: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusten. Het was al vroeg druk in de trein naar Zandvoort met Formule 1-fans. Tussen 7 en 9 uur namen al 10.000 mensen de trein uit Amsterdam. Die rijdt elke 5 minuten. In Zandvoort is dit weekend de laatste Grand Prix van ons land, met vandaag de eerste vrije training en de sprintkwalificatie. Een man die werd gezocht voor de dood van een vrouw in Lelystad is zelf doodgevonden. Hij lag bij een zwemplas bij Zeewolde. De politie zegt dat het sowieso geen misdrijf was. De dood van de vrouw wel. Eergisteren werden foto's van de man verspreid. Moordenaar Joran van der Sloot wordt in de gevangenis in Peru dagelijks met de dood bedreigd. Hij zegt dat het voor hem een doorlopende psychische marteling is en wil worden overgeplaatst. Een rechter moet dat goedkeuren. Van der Sloot zit een lange straf uit voor de moord op studenten Stephanie Flores en voor drugsmokkel. Hij vermoordde ook een Amerikaanse, Natalie Holloway, op Aruba. En in Noorwegen staken de luchtverkeersleiders en daarom vallen veel vluchten uit. Op Schiphol zouden er vandaag 20 gaan van en naar Oslo. Het is niet bekend of ze allemaal uitvallen. Naar het westen trekken buien over het land met kans op onweer. Vanmiddag minder buien en meer zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw buien in de kustgebieden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 11 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meren door spoedreparatie een kwartier vertraging. A50 Zwolle Arnhem een kwartier vertraging bij Afrit Schaarsbergen. En op de A58 Vlissingenbergen op Zoom door een ongeluk bij knooppunt Markiezaat 4 kilometer file.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
7: Aldi.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
8: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
7: Aldi.
11: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel
12: kippie.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend!
13: Wat is die mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
18: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
12: Wat dan?
18: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
12: Oh, mag ik mee?
18: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
22: Chris?
23: Ja?
22: Hoef jij niet te werken vandaag?
23: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
22: Dus, heb je nu...
23: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
22: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
24: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
25: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
26: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
27: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
28: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
3: Grand Prix Radio.
0: Danny Elbersen. Veel voetbal in het buitenland. Engeland, Duitsland, Frankrijk, maar ook in Nederland. Want vanavond

0: uur geweest in Koffie en Classics. Dit is jouw sportradio en wat hebben we een boel sport te doen, zeg. Een dikke anderhalf uur moet je nog geduld hebben. Dan begint de eerste en enige vrije training voor de Formule 1. In Zandvoort natuurlijk. Het is een sprintweekend, dus daarom maar één vrije training. Straks om 12:30 het commentaar live te beluisteren hier op de radio. Verder vandaag onder andere de Australian Darts Masters. De 8 PDC topspelers met onder andere Gian van Veen. Die spelen overdag al in verband met het grote tijdsverschil. Want het is natuurlijk in Australië. En verder een wat minder groot tijdsverschil. Gelukkig maar, of eigenlijk geen tijdsverschil. Voor het wereldkampioenschap hockey, want ook dat gaat verder. Na de eerdere groepsduels spelen de Nederlandse vrouwen vandaag verder in de beslissende tweede groepsfase. En ze komen vanavond in actie in hun pool om 6:00. En de Nederlandse mannen die hebben vandaag een dagje rust en bereiden zich voor op het vervolg van het wereldkampioenschap. Ze gaan zaterdag verder. En zij spelen dan in de arena in het Belgische Waveren. Weet je dat ook vast even? Straks hier Sport in het Kort. We gaan het ook nog hebben over de keukenkampioendivisie. Wie spelen er vanavond? Eerst richting Sport in het Kort met Sam Hunt en Sister Sledge op Grand Prix Radio.
1: I don't know if you were looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Karim El Amadi neemt het op voor Wout Weghorst. De spits krijgt de laatste weken veel kritiek op zijn spel bij FC Twente. Maar volgens de oud-Feyenoorder ligt het probleem vooral bij de spelers om hem heen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. El Amadi stelt dat er onterecht alleen naar Weghorst wordt gekeken. Volgens de voormalig Marokkaans international loopt de spits zich namelijk telkens goed vrij. Maar krijgt hij simpelweg niet de juiste ballen aangespeeld. Hij noemt de wedstrijd tegen PEC Zwolle als voorbeeld, waar Weghorst volgens hem talloze momenten miste waarbij hij de bal had moeten krijgen. De kritiek op het meevoetballende vermogen van Weghorst noemt El Amadi niet terecht. Hij wijst erop dat zijn speelstijl al 10 jaar bekend is en dat Weghorst vooral moet worden beoordeeld op zijn afwerking. Als vergelijking haalt hij NEC aan. Volgens El Amadi krijgt spits Kai Sierhuis daar wel ballen op maat door spelers als Dusan Tadic en Robert González. Hij is ervan overtuigd dat Weghorst bij een club als NEC moeiteloos zou scoren. Het verschil tussen Twente en de subtopper uit Nijmegen zit hem volgens El Amadi vooral in de creativiteit van de rest van het team. De roep om Sam Lammers bij Twente neemt daardoor toe. Maar El Amadi benadrukt dat de focus op Weghorst op dit moment te eenzijdig is.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Sport aan tafel. Elke woensdag hebben we een nieuwe aflevering voor je. Presentatie is in handen van Rick Winkelman. En mocht je ze terug willen luisteren, dat kan natuurlijk gewoon in je favoriete podcastkanaal. Je kan ze ook bij ons op de website vinden. En we hebben natuurlijk ook nog Formule 1 aan tafel. Iedere maandag en vrijdag een nieuwe aflevering. Dus ja, er staat weer een nieuwe aflevering op. Die kun je gewoon lekker terugluisteren. Wordt natuurlijk ook vooruitgeblikt op de grote prijs van Zandvoort. Want zondagmiddag om 3:00, de laatste Formule 1 in Nederland. Althans voorlopig. Want 35 jaar voordat we hier weer terugkwamen in Zandvoort, zeiden we ook, we hebben nooit meer Formule 1. En uiteindelijk is het toch nog gelukt. Dus wie weet, hè, over een aantal jaar, misschien komt het gewoon weer terug. Laten we in ieder geval genieten van deze editie. Zondagmiddag om 3:00 is dus de wedstrijd. 3:50 tot 3:50 gaan Olaf Mol en Jack Ploy ook nog voorbeschouwen. Alles weer live te volgen, gewoon hier op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. AHA verse pasta's, noedels en sauzen. Tweede gratis.
4: Boeie.
5: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes. Hamster.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
9: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
21: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
22: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
23: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
0: aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
8: Verkeer.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat door een spoedreparatie 11 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meer. De rechterrijstrook is dicht. A28 Groningen-Zwolle, 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Hogeveen en de Wijk. De weg is weer vrij. A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij knooppunt Markiezaan, 2 kilometer file, ook daar is de weg vrij.
24: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
25: Danny Elbersen. Wie

toch een beetje dubbel gevoel. Gek, hè? Ja, de laatste keer Formule 1 in Zandvoort. Ja, het is toch jammer aan de ene kant. Maar het was wel een uniek evenement om het weer in Nederland te hebben. Straks om 1:30 vrije training. Om 4:30 hebben we de sprintkwalificatie. En dan weten we wie er dus morgen om 12:00 tijdens de sprintrace vanaf Pol mag vertrekken. Ja, en terwijl je dat weet, kun je vanavond voetbal kijken. Want de keukenkampioen-divisie komt in actie met 6 wedstrijden. Inmiddels is het de 3e speelronde. Welke wedstrijden hebben we dan vanavond? Nou, Den Bosch speelt tegen Eindhoven. Dordrecht ontvangt Roda JC. Emmen krijgt Jong AZ op visite. Helmond Sport moet het opnemen tegen RKC Waalwijk. En de mannen van Volendam, die moeten een eind reizen. Die spelen tegen MVV in Maastricht vanavond om 8:00. En tot slot ook om 8:00 natuurlijk Vitesse tegen Almere City. En alle wedstrijden vanavond natuurlijk weer te zien op ESPN. Zo direct hier hebben we Sport in het Kort voor je. Eerst hoor je Panic at the Disco op

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 1-coureur Lando Norris laat weten dat hij flink teleurgesteld is over het verdwijnen van de Dutch Grand Prix. De race in de duinen staat na 6 edities voor de allerlaatste keer op het programma. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wereldkampioen vertelt dat hij de unieke sfeer enorm gaat missen. Volgens hem steekt dit evenement met kop en schouders boven veel andere races op de internationale kalender uit. Hij stelt dat de Nederlandse fans buitengewoon enthousiast en gepassioneerd zijn. Ook al komen de meeste fans op de tribunes volgens hem hoofdzakelijk voor Max Verstappen. Norris geeft aan dat hij het evenement direct zou behouden als het aan hem ligt. Hij vermoedt bovendien dat een groot deel van zijn collega-coureurs op de grid er precies hetzelfde over denkt. De McLaren-coureur kijkt daardoor met gemengde gevoelens naar het slotweekend op Nederlandse bodem. De organisatie neemt na deze editie afscheid van de Grand Prix in Zandvoort. Hoewel de toekomst van de race op het circuit hiermee voor nu eindigt, blijft de herinnering aan de vele fans nog lang hangen volgens de coureurs.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio met koffie en classics. Iedere dag tussen 10 en 12. En ja, ook in het weekend. Dus morgen om 10 uur gewoon Rob van Zomeren met lekker 2 uur lang classics. En heel veel sports. Straks om 12:30 natuurlijk Formule 1. Vrije training komt eraan. En om 16:30 de sprintkwalificatie voor de laatste Grand Prix van Nederland. Heel veel plezier. En zo direct naar 12. Meer muziek en meer sport.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio nieuws.
3: 12 uur.
5: Goedemiddag, het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Bij extra controles zijn scheuren in dijken ontdekt. Maar er is nog geen reden tot paniek, want er zijn geen gevaarlijke situaties, zeggen twee waterschappen. In Utrecht is een lekkage bij een kering aan de Montfoortse dijk direct gerepareerd. In Friesland worden op 3 plekken dijken hersteld. Minister Heijnen zegt dat hij nog tijd genoeg heeft om steun te vinden voor zijn begroting. De steun hoeft niet per se rond te zijn voor Prinsjesdag. We stemmen tot in december, zei hij voor de ministerraad. Heijnen wil graag steun van links en van rechts, maar Pro en Ja 21 vinden zelf dat ze te ver uit elkaar liggen. Door een staking van Noorse luchtverkeersleiders is het vliegverkeer in Noorwegen ontregeld. Het is nog onduidelijk of het ook gevolgen heeft voor Nederland. Op Schiphol staan vandaag 20 vluchten van en naar Noorwegen gepland. KLM zegt dat hun vluchten tot nu toe allemaal doorgaan. En het racecircuit van Zandvoort stroomt vol met toeschouwers voor de eerste training. Die begint om 12:30. Het was al vroeg druk in de trein naar Zandvoort. En er stond ook een fietsfile op de boulevard, meldt NH Nieuws. De toegangsweg is sowieso afgesloten voor auto's. Naar het westen trekken buien oostwaarts met kans op onweer. Vanmiddag minder buien en vaker zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in de kustgebieden opnieuw buien. Vanaf morgen droger.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar 4 kilometer file tussen Badhoevedorp en knoop het Rotterpolderplein. De vertraging is een kwartier. A12 Den Haag-Utrecht 11 kilometer tussen Nieuwebrug en de Meren. Een kwartier vertraging door een spoedreparatie. En een half uur vertraging op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en Afrit-Schaarsbergen 18 kilometer file.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
7: Aldi.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
12: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Of het nu wandelen,
2: klussen of sporten is? Soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
21: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
22: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
23: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
24: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
22: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
24: Oh, Otrium?
22: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
25: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
26: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
27: Simpel.
28: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch en Soda en Guess.
29: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
30: Get ready for the OG.
31: All y'all bitches wanna look like me.
32: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
33: Grand Prix Radio.
34: Alexander Stevens.
1: Vrijdagmiddag met zometeen Formule 1. Maar eerst even nieuws van Memphis Depay, de voetballer die uiteindelijk een goede rentree beleefde bij zijn club Corinthians in Brazilië. Gisteren scoorde die en ze wonnen. Zo meer.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is vandaag de 21ste augustus, de aftrap van het Formule 1 weekend in Zandvoort. Zometeen hier de eerste en enige vrije training met Björn Smit en Koen Bakker. Je hoorde net al, de Nederlandse voetballer Memphis Depay heeft een goede rentree gemaakt. Het leek er even op dat hij eruit lag bij Corinthians, zijn club in Brazilië. Maar dat is allemaal weer rechtgetrokken. Hij zou minder salaris hebben gekregen en is daar weer aan het voetballen. Gisteravond de eerste wedstrijd, een nieuw contract, een nieuwe start en direct van waarde. Want in de wedstrijd gaf Depay, uiteindelijk ingevallen, de enige en meest belangrijke treffer van de wedstrijd. 1-0 eindigde de wedstrijd, ze wonnen. En dankzij zijn bijdrage wist het uiteindelijke tiental, want er was ook nog een rode kaart bij, van Corinthians zich te plaatsen voor de kwartfinale van het Zuid-Amerikaanse toernooi, waaraan ze op het ogenblik deelnemen, de Copa Libertadores. Het was trouwens zijn eerste optreden op de velden sinds 3 maanden alweer. Dus Depay lekker bezig daar. Zometeen, hier de eerste vrije training. Een bijzonder weekend. Natuurlijk naast Max Verstappen Liam Lawson, geen Isaac Hadjar. Dat betekent dat er wat zaken zijn veranderd. Over dat Liam Lawson verhaal hoor je straks bij Koen Bakker en Björn Smit natuurlijk nog veel meer. Want er zijn heel veel parallellen met 3 jaar geleden. Hè? Liam Lawson, die toen ook inviel op Zandvoort voor iemand met een probleem met zijn hand. Nou, afijn, dat verhaal vertellen ze je straks. In de tussentijd maken wij het nog even vol, voordat we gaan schakelen met de commentaarpositie en je meenemen naar het circuit in Zandvoort. Eerst Anouk op de radio. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Radio, jouw sportradio. Het is vandaag vrijdag, trekken buien over het land. Soms met onweertemperatuur 21 graden. Aan de kust in Zandvoort frisser. Daar is het echt een paar graden minder. Morgen buien trouwens. En vanaf dinsdag wordt het weer warmer. Donderdag, hou je vast, jazeker, tropische temperaturen zijn terug. Vanaf donderdag. De wielrenner Joshua Tarling staat morgen aan de start van de Ronde van Spanje, de Vuelta. Maar dat is bijzonder. Morgen trouwens start de Vuelta met een tijdrit in Monaco, maar dat even terzijde. Joshua Tarling is één van de favorieten trouwens morgen voor de tijdrit van 9,4 kilometer. Maar zijn deelname is vrij bijzonder. Vorige week verloor hij zijn broertje Finlay Tarling, 19 jaar. En ondanks dat verlies heeft Joshua besloten om toch deel te nemen aan de Vuelta. Hij wordt trouwens gezien als een van de grootste talenten tijdens het tijdrijden. Dus morgen dat hij hem op zijn naam schrijft is groot, die kans. Maar het verliezen van zijn broertje vorige week heeft hem niet gehinderd. Het schijnt hem te inspireren, zegt hij. Hij zegt, ik voel dat ik met hem in mijn gedachten hem kan eren als ik deelneem aan de Vuelta. Morgen dus de Ronde van Spanje. Die start met een tijdrit in Monaco. Zometeen hier de eerste vrije training en ook de enige vrije training van Zandvoort. Het commentaar met Koen Bakker en Björn Smit. Lekker hier blijven, je mist niks. We nemen je zometeen mee naar Zandvoort. Lekker hier blijven, lekker luisteren, je hoort alles.
1: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose, flapping like a hummingbird. I'm nervous 'cause

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
11: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering.
11: CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.

0: groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
1: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu!
1: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: Nu?
1: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
1: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
5: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
7: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: beste autosportliefhebbers, goedemiddag. Van harte welkom voor het verslag van de Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Het is, jawel, de tweede seizoenshelft. En het is sowieso de laatste hier voor nu op het circuit in Zandvoort. Dus aan de kust in Nederland. Ja, zeer zeker de thuiswedstrijd van Max Verstappen. Het circuit, het is 4,2, of eigenlijk als je hem echt afrondt, 4,3 kilometer lang. 72 rondes gaan we hier rijden op de zondag. Met uiteraard allerlei iconische bochten. De Tarzanbocht, de Hugenotsbocht, het schijfvlak achterop het circuit. En dan uiteindelijk komen we uit bij de Arie Luijendijkbocht. De laatste bocht, bocht 14 is dat, van dit circuit. De banden die Pirelli heeft meegenomen, dat zijn de C4, C3, C2. De middelste die men kan kiezen. En ja, het staat er zeker bij. Also available, ook beschikbaar, de Intermediate en de Wet. Maar daar kan Björn misschien meer over vertellen. Björn Smit, moet ik dan eigenlijk zeggen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Koen.
0: Dit is er sowieso wel eentje. Maar er zit ook wat water in de lucht.
1: Ja,
0: in
1: wij
0: de
1: kijken
0: buurt.
1: Net even op de buienradar. En er hangt mogelijk een klein buitje in de lucht. Zo rond 1 uur, iets na 1 uur. Maar of die echt gaat vallen, dat is natuurlijk altijd nog maar de vraag. Het staat hier ook, als we kijken naar de weekendwetter, als je meekijkt, kans op lichte regen tijdens de eerste op de vrijdag.
0: In principe wordt het verder gewoon droog. En ja, ergens zou het wel leuk zijn, hè? Een natte training en dan de rest van het weekend droog. Want ja, het is ook een sprintweekend. Het is de eerste keer dat er een sprintweekend is in Zandvoort. En het is de 5e van 6 van dit seizoen. Waarschijnlijk gaan we hem wel ophogen in de toekomst hier in de Formule 1. Maar voor nu blijft het bij 6 dit seizoen. Alleen in Austin hebben we er nog eentje later dit jaar. En dat zijn ze dan. Dan hebben we er meteen 5 dus gehad. Als we zo op het halverwege punt zitten van de kalender. Ja, en sowieso veel nieuws. Het grootste nieuws is misschien wel hetgeen wat gisteren kwam. Max Verstappen verlengt zijn contract tot en met 2030. Ergens zagen we hem aankomen, ergens niet. Ja. Wat was jouw gedachte?
1: Nou ja, sowieso wel dat hij bij Red Bull zou blijven. Dat leek mij wel vrij duidelijk. Hij had een contract tot 2028, heeft hem opengebroken. Ja. 2 jaar verlengd tot 2030. Misschien dat hij hem verlengd had tot 2030. Had ik eind 2030 had ik hem niet helemaal verwacht. Omdat, ja, je wilt toch misschien je kansen openhouden. Maar ja, hij heeft ook gezegd, Red Bull is mijn familie. Ik wil hier blijven. En het liefst zijn hele carrière er natuurlijk bij volmaken.
0: Ja, zeer zeker. En dan is er ook nog nieuws dat hij dit weekend een andere

0: teamgenoot heeft. Want ja, Isaac Hadjar, polsblessure, met het boksen opgelopen zijn de verhalen. En Liam Lawson mag dus instappen. We zagen net, mocht u al meekijken, Yuki Tsunoda zitten. Die vervangt dan uiteindelijk Liam Lawson weer. Want die komt natuurlijk van Kvyat over. Eigenlijk het tweede team van Red Bull Racing. En zodoende, het zal een lastig weekend zijn voor Liam Lawson, denk ik zelf.
1: Ook voor Tsunoda, denk ik.
0: Ja, zeer zeker. Het is echt geen makkie, hoor. Een sprintweekend, je moet er eigenlijk vanmiddag echt meteen staan. En zeker ook omdat de V-Carb doet het best goed. Dus je moet Q2 halen.
1: Voor de zomer stopt natuurlijk regelmatig met z'n tweeën in de punten.
0: Ja.
1: Maar ja, Tsunoda die heeft naar mijn weten niet tot bijna niet in fysiek in deze auto's al gereden met de nieuwe reglementen. Dus voor hem zal het ook wennen zijn. Hoe gebruik ik die batterij het best? Dus ik denk dat we ook niet te veel kunnen verwachten van Tsunoda, eerlijk gezegd.
0: Nee, zeker niet. Nou ja, Hadjar vorig jaar hier nog het podium. Nu dus gemist sowieso, dat weten we. En dan kijken we hiermee bij Kimi Antonelli, waar het een en ander ook gesleuteld wordt. Ja, gaan de jongens meteen naar buiten? Gaan ze op intermediate? Gaan ze gewoon meteen op volle bak richting de wat zachtere banden? Ik verwacht niet dat ze meteen op hard naar buiten gaan. Maar dat gaan we ook allemaal wel zien. En hier Butkowski. Ja, ze zeker. Nieuwe teambaas daar bij Cadillac. Vorige week kwam dat nieuws naar buiten. Eigenlijk een hele nieuwe organisatie binnen dat team. En dus ook een nieuwe teambaas.
1: Ja, Graham Lawton, die eerste teambaas was tot de zomerstop. Die is er uitgeflikkerd door... Ja.
0: Licht op groen trouwens.
1: De CEO van Cadillac, Dan Towers, heeft hij ook aangegeven. Het was mijn beslissing om hopelijk de tweede seizoen zelf toch een stuk beter voor de dag te komen. Natuurlijk weinig van ze gezien nog, de eerste seizoen zelf. Hadden eerst een puntje Monaco. Ja. Die is toen afgepakt. Dus ze staan nog als enige team op 0 punten.
0: Zeer zeker. En natuurlijk het 11e team. En dat is natuurlijk ook een verhaal in Zandvoort. Als in, er moest een pitbox zeg maar bijkomen. Wat dat betreft. Nou, de klok loopt. En dus is de eerste auto op de baan. Dat is op intermediate. Dat is Hulkenberg. En voor de gelijkleggers onder ons. Daar komt hij 59 minuten 21. 20, 19, 18, 17, 16, 15... 14, 13, 12, 11. En ja, mochten we daar later nog aan toekomen... Nou, dat gaan we sowieso doen trouwens. Om gelijk te leggen, dan let op. Dan zal ik daar de attentie zeker voor vragen. Ja, veel proefstarts dus daar aan het einde van die pitstraat. Want ja, je hebt er in principe niet zo heel veel. Straks heb je gewoon sprintkwalificatie. Daarna is in principe geen moment voor een eventuele proefstart. Morgen moet je er gewoon echt meteen bij zijn. Want ja, de sprint is natuurlijk morgen meteen op dit circuit te vinden. Die begint om 12 uur. Daar is Grand Prix Radio. Daar zijn wij natuurlijk gewoon bij. Dan zitten hier Jack en Olaf en Max Hubel. Jack
1: Precies.
0: Ergens zal die hier ergens rondlopen. Ja, sowieso veel getalen. Ergens gedurende dit weekend. In totaal komen er 315.000 man op het circuit af aan de kust.
1: Iedereen gelijk het circuit op de intermediates, toch? Dus eerst veilige keuze op de intermediate band. Circuit nog wat nat, Hulkenberg.
2: Pretty dry already.
0: Ja.
2: Make it slicks. Ja.
0: Dat is wel een beetje wat ik op basis van de beelden al dacht. Maar ja, goed. Er zullen af en toe echt nog wel plekken zijn.
1: Ja, er zitten een paar donkergrijze plekken. Dat is wat natter natuurlijk. Maar hij rijdt nog even een ronde extra door. Maar ik denk dat het niet lang duurt voordat ze naar de droogweerbanden gaan.
0: Juist. Nou, rondje Zandvoort dan. Lekker dan. Met Nico Hulkenberg hier de hoge lijn bij Huguenots. In het begin, weet u nog, in 2021 was het de vraag. Ja, welke lijn is nou de snelste lijn hier op het circuit in Zandvoort? Dat was uiteindelijk de hoge lijn. En nu is het dus de redelijk normale lijn daar bovenin. Eigenlijk raak je die hele apex dus, om het zo te zeggen, niet. Wat dat betreft is het wel een hele unieke bocht op de kalender die dus helaas gaat verdwijnen. Want ja, na dit jaar geen circuit Zandvoort meer op de kalender. Maar ja, zeg nooit nooit. Na 1985 dachten we ook dat het nooit meer terug zou komen. Dus ja, wat dat betreft moeten we misschien altijd hoop houden. Maar ik denk dat het voorlopig wel even klaar is. Dan gaat Hulkenberg richting wat vroeger de Audi S was. De chicane is nu de Hans-N-chicane. Zagen we ook zeker in het verleden best wel wat momenten dat jongens daar rechtdoor schieten. Zullen we ook, ik denk, straks al gaan zien. Dan de Kumo. En dan de banking op richting de Arie Luijendijk. Die het circuit toch echt wel wat... ja, personificatie, om het even zo te zeggen, gegeven heeft. En 1.26.5 is de openingsronde van Nico Hulkenberg.
1: Er is zo gelijk weer naar binnen gegaan. Op dit moment inmiddels zijn er meerdere mensen naar binnen. Ook Ocon, Lindblad, Antonelli weer naar binnen. Die gaan misschien wel gelijk voor de droge weerbanden.
0: Juist, die gaan meteen naar Slicks, denk ik.
1: Ja. Piastri heeft al een mediumband onder zitten.
0: Ja, dat is de eerste die in principe... Piastri, ja precies, ja, medium compoundband. Dus dat is de eerste en de enige die dit heeft aangedurfd meteen om op Slicks te gaan. Verder op dit moment nog binnen. Gabriel Bortoletto, Liam Lawson, Valtteri Bottas en Max Verstappen. Hier kijken we mee met de winnaar van vorig jaar. En je zou bijna vergeten dat dat zijn laatste overwinning is in de Formule 1. Oscar Piastri won vorig jaar met overmacht. Dacht, denk ik, na het uitvallen van Norris, nou, die titel die heb ik eigenlijk wel binnen, denk ik. En niets bleek uiteindelijk minder waar. Werd zelfs nog derde in natuurlijk de WK-stand. Want en Max Verstappen, maar natuurlijk ook de kampioen Lando Norris kwamen uiteindelijk er voorbij. Liam Lawson.
1: Hamilton ondertussen naar de snelste tijd gaan. 1.25.5. Voor Colle Pinto, die zit er 2/10 achter. En Hulkenberg is inmiddels de derde tijd gekomen. Rijdt Piastri op de mediumband dus, als enige nog steeds. Die gaan van de Hugo Bolts bocht.
0: Juist die hoge lijn, ja, daar is het nog wel wat zoeken naar grip. Logisch ook, want ja, het is het begin van het weekend. Het is in principe allemaal weer schoongespoeld. Dus er moet weer het een en ander aan rubber op de baan komen. Het moet weer een beetje inrubberen, zeg maar. Maar goed, Zandvoort wordt natuurlijk eigenlijk heel veel gebruikt dit weekend. Geen Formule 2, geen Formule 3. Wel de F1 Academy die hier is. Hetzelfde geldt trouwens voor de Porsche Supercup.
1: Ook een heleboel Nederlanders die daar aan meedoen natuurlijk.
0: Ja, echt.
1: Vooral de Porsche Supercup.
0: Wat een inschrijflijst wat dat betreft inderdaad.
1: Flint Schuring die daar het kampioenschap leidt. En in de F1 Academy natuurlijk Nina Gademan en Esmee Kosterman. Terwijl Piastri al snel onderweg is. Twee keer paars in de eerste twee sectoren. Dus de mediumband, de droogweerbanden zijn toch al wel de snellere band.
0: Ja,
1: en ook Russell is overgestapt naar een medium.
0: Pakt in sector 2 bijna 2 seconden. Piastri. Dus dit gaat een tijd worden richting de 1.21, denk ik. Net niet. Oké, 1.23.3. Toch nog wel wat rustiger aan dan gedacht. Wellicht. Maar feit is wel dat hij inderdaad ruim 1,5 seconde in sector 1. Sector 3 valt mee qua wat hij daar wint.
1: Zelfs Japanse fans op de tribunes in Zandvoort.
0: Ja, ik had begrepen dat bijna 40% is niet Nederlands wat dit weekend naar het circuit komt. Ja, het is natuurlijk ook wel mooi, hè? We hadden het van tevoren al even over. Wat doe je als buitenlandse fan? Ja, je vliegt op Amsterdam.
1: Ja.
0: Je komt donderdag waarschijnlijk aan. Ja, ik denk dat je helemaal tot gaatje gaat in nachtleven in Amsterdam op donderdagavond. En dan op vrijdag pak je de sprintkwalificatie mee en dan heb je gewoon een heerlijk Formule 1 weekend.
1: Ja, want ik zei net tegen jou van waarom komen die mensen nu pas allemaal het circuit op? Want ik zou gelijk voor VT1 klaar willen zitten. Ja. Maar dus jij, nou...
0: Björn, dat komt omdat ik die tactiek ongeveer 10 jaar geleden in Hongarije een keer heb toegepast. Dus zeker. Goed, men is een gaatje aan het zoeken. En dus ook deze Kimi Antonelli. Antonelli vorig jaar niet per se hele goede herinneringen overgehouden aan het circuit hier in Zandvoort. Want ja, crashte toen met Charles Leclerc, die toen uitkomen van de pitgaat kwam, eigenlijk zijn undercut probeerde te beantwoorden. Ging er met z'n tweeën af, heeft uiteindelijk een straf daarvoor gekregen. Dus het was niet het allerbeste weekend van de Italiaan.
1: Had eigenlijk heel veel pech dat Norris stilviel en er in de laatste paar ronden een safety car kwam. Want daardoor viel hij helemaal terug door die straf natuurlijk. Omdat het hele veld in elkaar zat.
0: Ja, zeer zeker.
1: Het was sowieso geen goed weekend voor Ferrari, want ook Hamilton haalde de finish niet.
0: Ja, beide jongens crashten trouwens in de Hugenotse bocht. Dus dat is nog wel een interessante om in de gaten te houden. En Antonelli meteen 3/10 onder de tijd van Oscar Piastri in sector 1. Toch wel een van de meest spectaculaire sectoren, durf ik wel te zeggen, op de kalender. Als je het bekijkt onboard, dan richting de chicane. Eigenlijk een soort stadiongedeelte. Want ja, hier zit het zeker op zondag helemaal ramvol met, als het goed is, allemaal oranje shirts. Al heb ik ook heel veel Ferrari shirts gezien vandaag. Echt bijzonder veel. Maar goed, als het goed is zit dat echt ramvol en wordt dat een hele mooie voor op de zondag. Dus heel benieuwd ook wat ze gaan doen voor wat betreft alle vieringen eromheen. Want ja, het is de laatste en Antonelli gaat dus naar 1.18.2.
1: Russell ondertussen ook naar de derde tijd gegaan. 2,5 seconden wel achter die tijd van Antonelli. Zien we aan boord bij Yuki Tsunoda. Die is wel voor de harde band, heeft hij gekozen. Want jij zei van, nou dat zal me nog wel benieuwen of er voor de harde band wordt gekozen met deze temperatuur. Het is 18 graden. De baantemperatuur van 25 graden. Het is aan de koele kant.
0: Het is aan de koele kant. Aan de andere kant kun je het ook zo zien. De soft werd vorig jaar uitvoerig gebruikt in de wedstrijd. Die zul je nodig hebben in de sprint. Dus die wil je eigenlijk het minst gebruiken nu. En wat dat betreft kun je de hard misschien wel het beste missen.
1: Springt ondertussen naar de vierde tijd. Verstappen is nog steeds de enige die nog niet naar buiten is geweest. De teamgenoot Liam Lawson inmiddels wel. Die is net begonnen aan zijn rondje. Die is weer Peter Beyer. Die natuurlijk Tsunoda zou moeten coachen een beetje dit weekend.
0: Ja, Lauren Mackies. Ik denk dat die heel veel te doen had de afgelopen twee dagen. Logisch ook. Hè? Heel veel teams kiezen ervoor als ze een contractverlenging de wereld inbrengen. Dat ze dat vaak doen voorafgaand aan een thuis Grand Prix. Als het net even kan, zeg maar. Daarom zou je misschien... als Antonelli dat zou doen. Monza lijkt dan misschien wel de uitgelezen mogelijkheid.
1: Ook voor, wordt er ook al gesproken voor Hamilton. Dat hij zijn optie tot nog een jaar gaat invullen. Maar dat wil ze natuurlijk groots aanpakken. Van ja, hij tekent voor nog een jaar. Want dat zullen we bijna vergeten. Bij Williams is het natuurlijk ook hebben Sainz en Albon ook verlengd. En Albon heeft daar eigenlijk ook zijn optie ingelost. Om daar te blijven. Sainz heeft een meerjarige deal getekend.
0: Ja, voor 30 miljoen.
1: 30 miljoen schijnt het, ja. Dat is hier een van de betere betaalde coureurs van de grid, volgens mij. Ja. Ik denk alleen Alonso, Verstappen en Hamilton misschien? Norris inmiddels?
0: Nee, zeker. Ja, daarom. Hier kijken we mee met de eerste meters van Liam Lawson in de Red Bull dit jaar. Want ja, heeft er natuurlijk al wat ervaring mee. En springt naar 6. Antonelli, Piastri, Russell. Dan dus de twee vierkarts met Lindblad, Tsunoda. En dan dus Lawson. Kijk, luister hier mee met Charles Leclerc onboard. 49 minuten, 1 seconde, 49 blank. 48, 59, 58, 57, 56 te gaan. En Leclerc doet het logisch nog wat kalm aan. Probeert wat meer ritme op te bouwen. Want vergeet niet, hier op Zandvoort, een foutje is zo gemaakt. En als je hem maakt, je hangt hem ook snel in de muur. Ofwel in de bandenstapels.
1: Leclerc springt naar de zevende tijd. 4 seconden achter Kimi Antonelli. En ook Lindblad is bezig op de harde band. Die staat nu vijfde, terwijl Hamilton naar de vierde tijd springt. Kimi Lindblad ook aan verbeteringen bezig.
0: Juist. Ja,
1: verbetert zijn tijd niet. Uiteindelijk 1,1 seconde langzamer. Verliest dus heel veel in de laatste sector. Momenteel een 1-2'tje voor Mercedes. Dus
0: kijken wat hij meemaakt.
1: In de Hans Ernst-chicane.
0: Ziet
1: hij te ver door.
0: En dan komt hij uiteindelijk niet op dat soort vastgeplakte grind wat daar ligt. Er komt wel wat grind op de baan op, maar over het algemeen valt het redelijk mee.
1: Verbaast mij nog steeds dat ze dat niet op andere circuits
0: doen. Ja, echt bijzonder. Want we zagen het nog in de laatste, in Hongarije bijvoorbeeld, geloof ik dat we het gezien hebben. Ja, Spa, dan denk ik... Ja, kijk af, leer, weet je wel. Het is niet voor niets dat heel veel circuits bij elkaar op bezoek gaan om te kijken van oké, wat doen jullie? Maar ja, neem dat dan over. Aan de andere kant zal het misschien ook wel heel prijzig zijn, who knows. Terwijl Russell naar de tweede tijd gaat, 1.16.5. Komt ermee 14e achter Kimi Antonelli. Kijk hier mee met de Williams, met Carlos Sainz. Op de rode band is daarmee de enige. Ja, Albon nog. Die is nu net naar buiten gedoken. Die is net begonnen aan zijn ronde. Dus de twee Williamsen gaan voor soft. Interessant. Onthoud hè, straks de sprintkwalificatie. Daar moet je medium gebruiken in Q1. Moet je medium gebruiken in Q2. En soft in Q3.
1: Sainz springt naar de zevende tijd. Terwijl ook Verstappen in zijn outlap zit. Antonelli verbetert zijn eigen snelste tijd.
0: 1.15.3. dat is lekker. Logisch, daar gaan we niet aankomen. De tijd van vorig jaar. Snelste tijd van Norris in de eerste vrije training 1-10-2. Maar 1-15-3 is 1,2 seconden sneller dan George Russell. Kijk hiermee met de thuisrijder, met Max Verstappen. Wat Floof is daar aan de rechterkant. Het applaus. Ja, of eerder geklapt, ritmisch geklapt. Nou ja, goed. Noem het hoe je het noemen wilt. Maar hij is buiten. Het heeft iets minder dan een kwartier hoeven duren. En logisch dat de regie hem even vol in beeld neemt. Uiteraard meteen gegaan voor Slicks. Hij op de harde band. Hier Lando Norris, die er ook voor is gaan zitten. Richting schijfvlak. Over de slotenmaker. De hunze rug. En dan rechtsaf. Blijft een hele mooie bocht, vind ik. Je gaat naar 6, je stuurt gewoon in. En je hoopt dat er niemand op de apex zit. Want dat zie je gewoon niet.
1: Leclerc ondertussen naar de tweede tijd gegaan. In 1:15.7, 14e achter Antonelli. Klein overstuurmomentje van Lando Norris bij het uitkomen van bocht 10. Richting de Antwerp-chicane. Zit redelijk dicht op de tijd van Antonelli. Klein blokkerend wieltje recht voor, leek het. Ook druk op de baan. Het is een kort circuit. Het één na kortste circuit van de kalender na Monaco. Dus verkeer zal ook wel een rol spelen. Zeker tijdens de kwalificatie. Sprintkwalificatie helemaal. Als het natuurlijk nog korter duurt.
0: Dat gaan we straks wel zien.
1: Klein slipstreamje van Antonelli. Richting de start-finish-streep. Tweede tijd voor Norris.
0: 15-5. Lassen. 15-6. Kijk. Nou, dat moet hij doen. Even kijken wat Verstappen dan rijdt. Ja, hij rijdt nog 1,5 seconden te langzaam relatief gezien ten opzichte van Antonelli. Maar dit is dus zijn eerste ronde. En we weten dat in principe, ook vaak bij softs, de band net even een ronde meer nodig heeft om op te warmen. Dus het zou kunnen zijn dat Verstappen juist deze ronde aan gaat zetten. En dat niet per se dit zijn push-ronde, om het even zo te zeggen, was 1:17.7.
1: Dat ook Russell weer aangesloten is bij Antonelli voor een tweede tijd.
0: Ah, maakt hij een foutje? Verstappen? Ah, kleine lokken. Ah,
1: dit was volgens mij nog in die ronde daarvoor. Zag ik een klein wit rookje.
0: Zou goed kunnen. Ja, op zich, dit vind ik heel spannend. Als het met lage snelheid. Het is aan de binnenkant. Het is, ja, op het langzaamste punt van het circuit. Hè. Dus ik heb niet het idee dat dat mega ding is erbij. Liet hem vrij snel weer rollen. Oscar Piastri. Ook hij dus op medium. Heel veel jongens op medium, maar de Red Bulls dus op hard. 14e sneller. Ja, en dit is dus verkeer.
1: Alonso.
0: Ja.
1: Nou, hij zit ook wel in het drukgedeelte van de baan. Komt nu wel in een wat rustiger gedeelte. Het is alleen Hamilton en Lindblad voor zich.
0: Hier heb je zoveel last van.
1: Ja. Ja, iedereen is ook buiten. Iedereen is ook buiten, behalve Perez. Op dit moment is het enige die in de pitstraat staat. Terwijl Piastri naar de vierde tijd springt in 1:15.6.
0: Maar geen verbetering in sector 3. Dat komt door het verkeer. Dus ik denk dat Piastri de snelste tijd zeker in handen had gehad. Maar goed, het is wel McLaren Mercedes. Kijk hier dat moment. Met Alonso dus voor de deur. Maar ook die andere twee. Hè, want hiervoor zit Russell of Antonelli. Kijk wie dat dan nog meer geweest zou zijn. Sainz, denk ik.
1: Ja.
0: Ik denk dat Sainz of Hamilton. En we weten ook van Hamilton. In
1: Hamilton
0: training,
1: zat er nog
0: kijk
1: voor.
0: Niet altijd.
1: Ja. Zijn er boord bij Hamilton. Momenteel 7e op de mediumband.
0: Ja. Dit zou wel eens kunnen zijn. Bijna 1/10 onder de tijd van Kimi Antonelli. Korte baan, dus ja, verschillen zullen ook weer wat kleiner zijn. Ten opzichte van bijvoorbeeld Spa. En geel. Geel wie wat waar waarom.
1: Maar uit de Sainz langzaam uitkomen van
0: Russell.
1: Bij de Kimo Box.
0: Ah, het is wel Sainz.
1: Het grint op de baan.
0: Maar kan zijn weg vervolgen. Ik denk gewoon achterstevoren gegaan. In de Kumo.
1: Dat is een verleidelijk bochtje. In het verleden natuurlijk ook wel wat coureurs afzien gaan. Vooral de achterkant uitbreekt bij het insturen.
0: Ja, het is echt een lastige. om die perfecte... Want de Apex is ook een soort of camber.
1: Russel ondertussen naar de snelste tijd gaat. Een 1.14.9. Een tiende voor Hamilton. Terwijl we meerijden met Sainz. Kijken we naar de herhaling.
0: Ja, daar gaan we.
1: Hier een onbalans bij het uitkomen van de Hans-Ernst-chicane. Ingaan van de Q-bocht. Ja, kontje die uitbreekt.
0: Ja, dat pakt er wel goed op. Met, oh, maar dan kom je in zeg maar het stuitergedeelte. Hè? Dan wordt je auto echt een soort stuiterbal. Ja, al dat grintig de baan op.
1: Ja, ook zo naar beneden.
0: Maar inderdaad, ja, ook dat. Een keer goed blazen en het ligt beneden, inderdaad. Maar goed, Sainz kan dus wel zijn weg vervolgen. Hier Max Verstappen. Heeft op dit moment de tiende tijd in handen. Een 1.16.2. Maar ik heb zomaar het vermoeden dat hij zich in ieder geval bij die, nou laten we zeggen, top 4 gaat voegen. Want daar zit ongeveer een halve seconde. Maar we gaan even kijken wat Verstappen kan. Juist, geeft de anderhalve tiende toe ten opzichte van Russel.
1: Hij zit er wel goed bij,
0: snelste tijd heeft op dit moment. In 14.9.5.1 is de snelste tijd van Russel. Ik denk dat Verstappen daar niet aan gaat komen. Maar gaat hij dan wel richting de top 4? Het antwoord is ja zeker. 1.15.3.8.1. Oeh, geeft wel veel tijd toe in de laatste sector. Verliest daar 14.
1: Terwijl Leclerc naar de snelste tijd gaat. Russel gaat even aan de kant voor een aantal jongens. Onder Antonelli, die is hem voorbij gegaan.
0: Ja, verloofde Russel. Vreet het niet,
1: ja,
0: hè? Leuk voor hem. Misschien wel het persoonlijk grootste nieuws de afgelopen weken. Voor wat betreft George Russel. Even kijken of hij er ook harder van gaat rijden. Want ja, in de stand... Ja, I hate to bring it to you. Maar staat hij derde. Niet eens tweede, maar hij staat derde. 9 punten achter Lewis Hamilton. Nou, dan denk je, oké, dat valt te overzien. Maar het zijn er 59 ten opzichte van Kimi Antonelli. En dat is flink.
1: Dat is zeker flink.
0: Dus hij moet aan de bak.
1: Natuurlijk hebben we vorig jaar gezien dat zelfs een gat van 100 punten dicht gereden kan worden. Maar het moet altijd nog wel gebeuren.
0: Van mijn gevoel was dat wel echt een ander verhaal. Maar goed.
1: Norris is snel onderweg. Hamilton gaat zich ook verbeteren. Het komen van de kombocht. Tsunoda springt naar 13. En Hamilton naar de snelste tijd. Nee, 14-7. Bijna 2/10 sneller dan zijn teamgenoot Leclerc. Maar Norris zit daar alweer onder. Terwijl hij een groot moment heeft bij het ingaan van de Hans-Ernst-chicane. Komt daar toch op dat grind terecht. Hij heeft ook weer last van verkeer. Dat is Colapinto die voor hem rijdt. Maar krijgt hij dan wel weer een slipstream. Richting start-finish. Kijken of hij dan toch nog kan verbeteren in de derde sector. Het antwoord is nee. 2/10. Ja, hij verbetert zich tijd wel. Maar niet in de laatste sector. Het vierde tijd voor hem.
0: Dan gaan we kijken naar George Russel. Want Russel heeft ook groen-groen. En heeft een soort dubbele toe. Eens kijken of hij in de weg is gezeten. Door Liam Lawson en Charles Leclerc. Ja, een beetje. Maar gaat naar de tweede tijd. Op ruim 1/2 tiende van Lewis Hamilton. Met een 1.14.9. Dus is het nu Hamilton, Russel, Leclerc. Dan Norris op 4. Antonelli op 5. En Verstappen op plaats 6.
1: Verstappen wel de beste man op de harde band. Lawson zit maar 2/10 achter hem. Dat is toch wel goed om te zien. Zit er gelijk goed bij, terwijl we meekijken met Carlos Sainz. Wat gebeurt er met hem?
0: Eens kijken wat er dan gebeurt inderdaad met de Spanjaard. Kijken of ze ook een keer uit Q1 kunnen geraken. Oeh, Lokhem rechts voor. En dat
1: wederom
0: wordt dan
1: grind.
0: Uiteindelijk de grindbak van de Hans-Ernst-chicane.
1: Tweede maal al voor Sainz. Terwijl Verstappen de paars in de eerste sector heeft gereden op die harde band. Is ook een 0.5 tiende sneller dan Hamilton in de tweede sector. De derde sector blijkt voor veel mensen toch wel een pijnpunt. Maar Verstappen heeft wel een vrije baan voor zich.
0: Ook hier is natuurlijk het idee, of tenminste de discussie. Ja, waar zet je je batterij in? In principe verwacht ik dat heel veel jongens dat hier doen. Ja. Op het rechte stuk. Waar Verstappen nu is, heeft paars in de eerste sector. En komt dus uiteindelijk wel nog tekort.
1: Wederom, veel in de derde sector. Dat zien we toch wel bij veel jongens.
0: Ja, zeker. Ik ging helemaal uit de reflex kijken wie wat waar. Want je zegt geel, derde sector. Het is inderdaad gele tijd wat dat betreft voor Max Verstappen. Eens kijken wat hij meemaakt dan in die chicane. Rechterknik. linkerknik. Wow, oké. Achterkant breekt daaruit. Mid-corner. Vangt hem wel goed op, maar dit is inderdaad niet snel. Luisteren. Op het terugschakelen. Krijgt die bak wielspin achter. Moet dat opvangen. En vandaar de slide. Het is mooi voor de plaatjes. Maar inderdaad, dat had weinig geschild. Of hij had daar links in die bandenstapel gestaan. Yuki Tsunoda nu. Ja, daar kijken we toch ook met grote ogen naar. Al ik denk als hij vandaag SQ2 kan halen, heeft hij het gewoon heel goed gedaan. En komt uit op plaats 14. Voor de Cadillacs, voor de Williamsen, voor de Alpines en de Hazen. Want ja, vergeet niet, die Aston Martins. Ja, sinds die update, en ook nu hebben ze weer het een en ander meegenomen.
1: Nieuwe Honda-motor het weekend. Juist. De lang verwachte nieuwe Honda-motor waar ze zoveel problemen mee hebben gehad.
0: En wat er na 1, 14-2, ga door.
1: Ja, op dit moment 12e en 13e staat er op zich wel goed voor. In Hongarije zagen we ze ook rond die plekken. Maar ja, als ze een nieuwe motor hebben, dan komt er hopelijk nog even een paar tienden bij. Dan kunnen ze richting de punten toch gaan werken. Antonelli snel onderweg, Russell snel onderweg. Antonelli met paars in de eerste sector. Kunnen ze de tijd van Hamilton aanvallen die 16e harder was gegaan? Nee, Russell komt 2,5 tiende tekort.
0: Antonelli dan, die kleine toe heeft daar van een van de Cadillacs. Het is Perez. En gaat naar 2 op een 100ste van een seconde. Dus wat dat betreft zitten we weer heerlijk dicht bij elkaar. Ik heb het idee, McLaren staat al een tijd binnen. Dus vandaar dat we die al een tijd niet genoemd hebben. Ik heb het idee dat die ook wel mee zouden kunnen doen. Nou, vlak Verstappen niet uit. Ik denk dat we van Lawson heel weinig kunnen verwachten. Maar goed, dan heb je wel 7 man die mee zouden kunnen gaan doen. Om een hele goede startpositie.
1: We zagen net aan het begin van de training nog dat er heel veel mensen richting de tribunes aan het gaan zijn. Ik kreeg net een foto van Ronald Molendijk. En die staat gewoon vast bij de ingang tussen een massa aan mensen. Dus die is voorlopig nog niet bij zijn plekje op de tribune. Veel mensen die dus wat later richting het circuit komen. Waarschijnlijk dus voor die sprintkwalificatie, wat jij zei. Hebben ze gisteren even lekker doorgehaald.
0: Ja, maar Ronald heeft dan weer geen excuus. Want ja,
1: die woont heel dichtbij.
0: Al jaren in Nederland. Dus wat dat betreft. Maar goed, dat is hij. De Leclerc, groen. Zelfs tijd van zijn teamgenootje. Eens kijken wat hij daar tegenover kan zetten. Ja, 2,5 tiende te langzaam. Wat dat betreft, Hamilton wel echt een stap gemaakt ten opzichte van vorig jaar. Hè? Lawson dan. Komt hij in de buurt van de tijd van Verstappen. 1:15.3. Wat heeft Verstappen nu staan? Die heeft staan 1:14.8. Dus dat is wel een halve seconde. En weer geel. Antonelli is het geweest. Deze keer. Niet in de muur of wat dan ook. Dus schrik niet. Maar heeft wel vlakke kantjes. Dus wat er gebeurt bij de Italiaan.
1: Het uitkomen van bocht 10 is dat gebeurd, denk ik. Gaan we hier zien. Laat eerst iemand voorbij. Nee, niet. Hij ging wat langzaam.
0: Hey.
1: Oh, hij spint gewoon.
0: Ja. Dit is gewoon te weinig temperatuur, volgens mij. Wordt hij... Nee, hij was niet afgetikt. Nee.
2: I don't know what the heck happened there.
0: Ja.
3: We'll have a look at that.
0: Komt te hoog in toeren. En op een gegeven moment is er gewoon geen grip meer. Dat idee heb ik. Maar gaan zien. Gasly ook daar met een moment uitkomen van diezelfde bocht 10. Toch wel een van de scherprechters hier. Dan richting Kumo. Twee auto's voor zijn neus. Dat zijn Verstappen. En dit lijkt me Leclerc.
1: Ja.
0: Verstappen duikt naar binnen. Gasly gaat wel door, maar heeft ook weer wel, nou laat ik zeggen, een tiende last gehad van het verkeer voor de neus. 1:16.1. Ja, dit gaan we gewoon heel veel zien. Q1 wordt gewoon overleven. Dan moeten de 6 auto's in ieder geval uit. Dan heb je in ieder geval iets meer ruimte.
1: Antonelli nu wel weer goed onderweg. Zit een tiende onder de tijd van Hamilton. Ook hij heeft weer wat verkeersstrol. En Ocon heeft hij voor zich. En Ocon gaat ook niet aan de kant, hè?
0: Ja, houdt die binnenkant daar.
1: Ja, hij gaat gelijk de pits in.
0: Ja, zou ik ook maar doen. Dan maar erachteraan.
1: Antonelli weer vorig jaar al vroeg in die eerste vrije training het grind in. Einde sessie voor hem toen al. Bortoletto naar de 7e tijd springt. Albon ook bezig. 17e tijd. 2 seconden langzamer op die softband. Dat is toch wel opvallend.
0: Ja, al 11 ronden houdt die softband het vol. Maar ja, wat je zegt. Antonelli had vorig jaar echt een weekend om te vergeten. Ja. Hier is gesleuteld bij de Aston Martin van Fernando Alonso. Staat al een tijdje binnen. Ja, misschien is dit wel de next big thing. Voor wat betreft de drivers market. Want ja, Verstappen was natuurlijk de talk of the town.
1: Ik ben benieuwd.
0: Daar bleef iedereen maar over praten. Maar ja, ik denk dat nu naar Alonso verschuift. Want ja, tweevoudig wereldkampioen, grote naam.
1: Gaat hij door volgend jaar of niet? Dat is natuurlijk de vraag. Dat hij bij Aston Martin blijft, dat lijkt me wel zeker. Als
0: hij
1: ambassadeursrol wordt van gesproken. Maar ja, als die Honda-motor het goed gaat doen, dan denk ik dat hij toch wel volgend jaar even wil uitproberen. Denk je niet?
0: Ja, ergens wel.
1: Maar ja, hij wordt dan ook alweer 46.
0: Want Alonso is verslaafd aan racen. Kijk, ergens heb ik wel zoiets. Alonso wil ook nog wel wat andere dingen doen. Misschien een Dakar rally. Misschien in die 500 nog een keertje. Nog een lange afstandswedstrijd. Hè? Dan kijken we vooral naar de 24 uur van Le Mans. Maar goed, misschien dat daar Nürburgring bij zit. Zeker nu Verstappen daar een keer mee heeft gedaan. Dus al met al, ja, ik denk dat Alonso ook wel openstaat voor dat soort, ja, sidequests, noem ik het maar eventjes. Andere avontuurtjes.
1: Dat is een teamgenoot. En gaat die door überhaupt?
0: Ja, maar dat ja, dat
1: is altijd
0: ja, daar ga ik wel vanuit.
1: Ja, natuurlijk. Maar dat wordt nooit echt bevestigd of
0: nee.
1: Zo.
0: Ja, multi-year. Ja, wat is multi-year? Maar goed. Dus ik denk terwijl Leclerc naar 1.14.1 gaat. En dus daarmee de snelste tijd. Piastri nog even in zijn kielzog. Gaat naar de 8e tijd. Springt over Lawson heen op die manier. Dus ja, ik zou het wel mooi vinden als Alonso naar iets anders zou gaan grijpen.
1: Ja. Nou ja, wie komt er dan op die plek? Dat is dan de volgende vraag.
0: Volgende vraag. Ja, ook Red Bull heeft gewoon een ding, hè. Want kampioenschapsleider van de Formule 2, Nicolas Zoloff. Ja, wat ga je daar nu mee doen? Stel, Lawson en Tsunoda doen het dit weekend heel goed. Wat ga je doen?
1: Ik verwacht Tsunoda niet meer in een fulltime zitje, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nee, ik ook niet. Maar ja, ergens misschien kun je er toch niet omheen.
1: Nee.
0: En bij Lawson het podium rijdt, ja.
1: En bij Lawson denk je, hoe zien ze zijn toekomst? Na al een keer teruggedegradeerd zijn naar Racing Bulls.
0: Ja.
1: Wat willen ze met hem nog bereiken? Dan kan je misschien beter toch voor de jonge garde gaan. Je hebt Lienblad, die het goed doet. En dan Zoloff daarnaast, die kan mooi leren volgend jaar.
0: Ja, zeker.
1: Ik zie het wel voor me, hoor.
0: Ja, Lienblad had ik zoiets van, ja, dit seizoen had nog wel even door kunnen gaan. Die zomerstop vind ik eigenlijk heel vervelend.
1: Ja.
0: Wel een mooie reactie van hem. Albon, ja, het is allemaal aan het achterveld. Maar is dus bezig gewoon aan meters maken op die zachte band, op die softband. 13 rondes al onderweg. En ook de zachte band onder de auto van Sainz dus. Dus veel data voor wat betreft de rode compoundband. Hier van boven. En dan zien we ook gewoon redelijk veel blauwe lucht. Hier aan de kust ten westen van het circuit.
1: We moeten even draaien, want ten zuiden van het circuit ligt een buitje. Nou, dat zien we daar dus rechts op beeld. Daar schuift een bui het land binnen.
0: Maar daar
1: komt
0: de wind volgens mij niet vandaan.
1: Nee,
0: die komt vanaf zee.
1: Ja. Dus we zitten eigenlijk, het circuit zit net ten noorden van de bui.
0: Het circuit zit goed, wat dat betreft. En alle mensen langs de baan zitten goed. En ja, er staat de eerste vrije training. Maar ja, het is dus echt de enige. Wat dat betreft is het ook wel eens lekker. Het is echt, denk ik wel wat drukker straks. Ten opzichte van andere jaren. Al zien we echt nog wel her en der wat lege plekken. Maar dan gaan we zien. Carlos Sainz. Ah, uitgeschreven board radio. We have damage on the floor. Since when? Since the gravel. Dus, okay. Schade bij Carlos Sainz. Aan de vloer is het verhaal van de Spanjaard.
1: Het is al het derde moment van hem natuurlijk, deze training.
0: Ja, en dat kan een keer gebeuren. Maar we weten van Sainz dat het daar waarschijnlijk ook bij blijft. Zo binnen een half uur. Juist. Voor 30 miljoen per jaar.
1: Ja, ik blijf me toch een beetje verbazen over. Want het is natuurlijk, ja, hij heeft zich in het verleden wel bewezen bij Ferrari, bij McLaren. En dan rijdt hij nu in het achterhoede en dan blijft hij er ook. Hij zei in een filmpje op social media, zei hij, nou, we zijn achter de schermen, zijn we heel druk bezig. Nieuwe mensen, dus nou, ik heb echt veel vertrouwen in de toekomst. Ja. Ik mag het hopen voor
0: van zijn
1: hem.
0: Geld. Oh nee.
1: Ja. Oh nee, toen
0: niet. Ik las ergens ook op Twitter, ja, zorg dan maar dat het hok hard gaat rijden. Ja. Maar goed, dat...
1: Die woorden van James Vels een paar jaar geleden, ja, van... In 2026, daar focussen we ons op. Deze jaren, dat boeit allemaal niet. Ik focus me op 2026 en dan komen ze met dit aan. Toch zonde.
0: Ja, vorig jaar... Eigenlijk altijd wel opschrijven voor, ja, Q1. Exit Q1.
1: Vorig jaar ging het trouwens ook nog wel goed. Albon pakte gewoon een vijfde plek hier ook.
0: Daarom. Achter deze man, achter George Russell. Die ook rustig zijn rondes aan het rijden is. Straks gaan we normaliter wat snellere rondetijden zien. Of dat op medium is, dat durf ik nog niet te zeggen. Of dat het op soft is. Want ja, zoals gezegd, SQ1 en SQ2 moet je op nieuwe mediums rijden. SQ3 zal uiteindelijk op nieuwe softs zijn. Maar de zachte band wordt dus ook veelvuldig gebruikt hier op dit circuit. Vorig jaar 25 rondes langs de stint Liam Lawson toen. En toen was de winnende strategie een 2-stop. Toen ging Piastri van medium naar hard en uiteindelijk nog een keer naar hard. Verstappen deed soft, medium, soft en werd tweede. Om aan te geven dat je hier wel een beetje alles kan gebruiken. Aan boord hier bij Kimi Antonelli, de Italiaan. En kampioenschapsleider, hè?
1: Lijkt toch bezig te zijn aan een wat langere long run. 1,2 seconden langzamer dan zijn snelste tijd. Dus denk ik niet met volle brandstof in de auto. Een beetje op, ik denk dat ze brandstof erin hebben gegooid voor de sprint. Beetje die afstand.
0: Ja, het zou heel, heel goed kunnen. In principe kunnen ze alles wel redelijk goed doorrekenen. Ja. Maar dat zou op zich helemaal logisch zijn. Op zoek natuurlijk naar de 50ste overwinning voor een Italiaan in de sport. Dan te bedenken dat de eerste... Van de eerste 31 wedstrijden werden er 20 door Italië gewonnen. Daarna dus nog maar 30. Ja, exact.
1: Norris ondertussen naar de vijfde tijd gesprongen. Ze Verstappen voorbij gegaan, die ook weer in zijn outlap zit. Nog steeds op de harde band. Als ik het goed heb. 11 ronden gereden. Een van de minste ronden gereden van alle coureurs. Samen met Perez en Bottas, de beide Cadillacs. Degene die de meeste ronde heeft gereden is Charles Leclerc samen met Hamilton. Nee, zeg ik verkeerd. Lienblad heeft 20 rondes. Ook hij op de harde band.
0: Hier vanuit de lucht Fernando Alonso. Dus weer naar buiten op mediums. Op gebruikte uiteraard, want je had de openingstint, noem ik het maar even, ook al op mediums gereden, op deze mediums. En ja, je gaat er dus straks al 2 nodig hebben. In principe, die sets worden wel vaak gebruikt voor of tijdens de wedstrijd of tijdens de sprint. Dan breekt deze ronde redelijk af. Dit was niet op volle race snelheid, durf ik wel te zeggen.
1: 27. Kijk, herhaling richting de Hans Ernst chicane. Toch een foutje, ja.
0: Ja, zeker.
1: Dat hars,
0: dat was
1: zoals ze het zeggen dus. Dat grind dat aan elkaar is geplakt.
0: Ja, hij heeft dus nog een thuiswedstrijd, hè. Fernando Alonso, want ja, we gaan naar Madrid. Ja. Als afsluiter van de Europese kalender.
1: En dan
0: dat
1: zag ik later
0: over 3 weken zijn.
1: Ja, wat foto's. En dan, het ziet er nog niet echt af uit.
0: Nee. Nee, ik ben heel benieuwd. Ja. Ik heb ook hot laps gezien waarvan ik toch denk... weet niet of ik dat heel fijn vind om naar te kijken. Maar we gaan het zien.
1: De baan ligt er, maar alles eromheen lijkt nog, nog opgebouwd te moeten worden.
0: En de inwoners eromheen zijn er ook niet heel blij mee.
1: Nee.
0: Het zal ongetwijfeld nog een staartje gaan krijgen.
1: We hebben wel gezien dat ze snel kunnen opbouwen. We zien het in Zandvoort. Die gaat een maand voor de Grand Prix. Gaan ze helemaal op slot. Wordt er volop opgebouwd met de tribunes. De paddockclub. en alles eromheen.
0: Alle borden, alle lijnen worden nog een keer opnieuw geverfd. Zodat alles helemaal tip-top in orde is. Gabriel Bortoletto, 7e tijd op dit moment. Ja, het is een beetje in de luwte allemaal gebeurd. Maar hij heeft zich toch echt in die top 8 eigenlijk gereden. Is een beetje de vreemde eend in de bijt. Met twee Ferraris op 1 en 2. Dan de twee Mercedes, Antonelli voor Russell. Dan Norris Verstappen en dan dus deze Braziliaan. En de... Ik wilde zeggen eerste softs, maar dat is zeker niet. Want ja, Albon is al even een tijdje buiten. En dat is ook de soft die ik bedoel. Bortoletto. 7e tijd dus. Lekker bezig. Goed jaar heeft hij. Maakt op mij wel echt een hele goede indruk, hoor.
1: Ja, zeker ten opzichte van Hulkenberg. Staat 14 in het kampioenschap, 10 punten. En Hulkenberg die scoorde pas zijn eerste punten in Hongarije. Een 9e plek. Had ik toch ook wel meer van verwacht eigenlijk. Maar vooral Bortoletto aan het begin van het seizoen had hij een paar races waarin hij punten finishte. En Hulkenberg staat aan de andere kant van de streep. Want die had heel vaak pech. Of finishte op de 11e positie. Of kwalificeerde zich op de 11e positie. Ja. Inmiddels heeft hij eigenlijk ook zijn eerste punten binnen.
0: Ja, die traditie heeft hij dus een beetje overgenomen. Hè? Ja. Van de laatste 6 Grand Prix werd hij 4 keer 11e. Deze Gabriel Bortoletto. Maar goed. Eigenlijk kun je hem dus wel opschrijven voor zondag. De wetkantoren zullen denken, wie wordt de 11e? Nou, die weten we. Hè?
1: Nou, de odds van Bortoletto zullen heel laag zijn.
0: Juist.
1: Alonso ondertussen naar de 12e tijd gesprongen. Kleine verbetering. Ging Lindblad even voorbij. Eens kijken wat er bij Hamilton gebeurt. Richting de Hans Ernst chicane.
0: Ja, foutje. En dus rechtdoor. En dan weer over dat geharste grind. Maar de kop spat nog wel het een en ander op, hoor. Logisch.
1: Ja, deze was wel even dieper de grindbak in. Voorlopig Ferrari toch op 1-2. Leclerc snelste tijd. Ja. 14-1 voor Hamilton. Dan de beide Mercedes met Antonelli op 3 en Russell op 4 voor Norris en Verstappen.
0: Ja, nummer 2 van het WK. Je zou het bijna vergeten, Lewis Hamilton. Hij voelt zich beter dan ooit.
1: Ja.
0: We hebben hem shirtloos weer gezien op de social media. ziet er waanzinnig fit uit, vind ik. Mentaal is hij in een hele goede staat, zegt hij zelf. Gisteren op de mediadag. Dus al met al, ik wil het wel zien.
1: Kom maar op.
0: Maar ja, aan de andere kant, ook in zijn geval 50 punten is gewoon wel veel ten opzichte van Antonelli. Gewoon
1: 2 raceoverwinningen natuurlijk. Maar ja, we hebben ook gezien dat het kan snel omslaan. Als Antonelli uitvalt, Hamilton wint, dan is het nog maar 25 punten. En dan is het gat gelijk alweer meer te overzien.
0: Juist, zeker.
1: Nou ja, voorlopig
0: is alles bij elkaar.
1: Zijn ze snel onderweg.
0: Laat maar gebeuren. Ja.
1: We hebben vaak gezien natuurlijk Ferrari die snel is in de eerste training. En dan in de kwalificatie zal het toch wat meer tegenvallen.
0: Hier is Lance Stroll. De Canadees. Die ook zijn meters gewoon maakte. Wat dat betreft is even wachten op de eerste softs. Ofwel kwalificatieruns op mediums. Maar men is nu gewoon data aan het verzamelen. Zorgen dat ze beslagen ten ijs komen voor de rest van dit weekend. Ik zei het al, 5e sprint van dit seizoen komt eraan. Dan hebben we er nog maar eentje. Maar ja, waarschijnlijk worden het er dus veel meer. Veel meer, in ieder geval meer.
1: Ja, dat heeft Domenicali, de CEO, bevestigd van de Formule 1. Naar alle waarschijnlijkheid 9 of 10 stuks.
0: Juist, dus weer een toevoeging van 3 of 4 dan.
1: Wat ik wel goed vond, hij wil het niet de overhand laten nemen. Dus sowieso, het wordt niet meer dan de helft van de racers krijgt een sprintrace. En dat maakt het dan ook wel weer uniek, ook voor de promoters natuurlijk. Die hebben wat unieks om aan te bieden aan de fans in dat land.
0: Ja, en ik denk dat dat wisselen er goed in is. Dus dat je het ene jaar, nu heb je hem aan Zandvoort gegeven. Nu stel, Zandvoort zou op de kalender hebben gestaan volgend jaar. Kies je een ander. En Zandvoort maak je dan weer gewoon een normaal weekend. Ik denk dat dat een goede ontwikkeling zou zijn.
1: Er zijn wel een aantal circuits die ze vaker laten terugkomen. Kota. Miami, Kota, Brazilië hebben we vaak gehad. Vorig jaar volgens mij dan niet.
0: dit jaar ook niet.
1: Dit jaar ook niet, inderdaad. Maar als er een lekkere afwisseling in zit, laat maar komen hoor.
0: Ja, aan de andere kant, en dat is dan weer even advocaat van de duivel. Je moet ook een soort waken voor overkill, om het even zo te zeggen. Maar dat is met alles zo, hè. Te veel is ook nooit goed.
1: Sweet spot vinden natuurlijk.
0: Juist, exact. En daar is de Formule 1 uiteraard hard mee bezig. 1.16.5 Hulkenberg afgelopen ronde.
1: Wat ik wel altijd heb, ik vind de zondagrace dan wel iets minder worden dan... Als we een sprint hebben, dan geeft dat natuurlijk soms ook wel weer
0: juist,
1: al
0: dat
1: wat
0: bedoel
1: weg.
0: Ik, dat bedoel ik met overkill. Dat je dus al ze gezien hebt op racesnelheid.
1: Ja.
0: Maar aan de andere kant, ja, er is ook wel weer actie in de tent, zeg maar. Gedurende zo'n weekend meer actie.
1: En mensen kijken toch wel. Dus commercieel gezien is het natuurlijk een hele goede zet.
0: Ja, commercieel snap ik hem 100%.
1: Ja.
0: 100%.
1: Dus even wachten totdat de eerste rondes kwalificatiesims tevoorschijn komen. Met nog 15 minuten en 47.
0: Geel. Wie, wat, waar, waarom?
1: Verstappen rijdt langzaam in de laatste bocht. Is mogelijk een momentje meegemaakt in de Kummelbocht.
0: Die kans acht ik redelijk aanwezig. Nou, wordt ook nu in beeld genomen. Maar goed, het kan ook gewoon nog voor een gat zijn geweest, hè? Ik zie geen vlakke kanten op zijn banden. Dus misschien was het gewoon geel omdat hij langzaam reed. Zou ook natuurlijk kunnen. Gianpiero Labbiase. Het duo gaat uit elkaar. Terwijl Verstappen dus wel gewoon doorgaat bij Red Bull Racing. Nou, eens kijken. Richting Kumo. Ja, weer die achterkant. Oké. En dan door het grind.
3: Ik was er niet van onderstuur.
0: Ah, klacht over onderstuur. Terwijl ik had juist het idee dat hij hier de achterkant moest opvangen.
1: Een iets minder momentje dan dat Sainz had. Die had hem wat heftiger.
0: Ja, en als dit echt in een snelle ronde gebeurt... want ook in dit geval was het eigenlijk voor het aanzetten... dan ben je het gewoon het bokje.
1: Ja. Was dat nou in 2021 of 2022? Williams, was het Latifi of Albon, dacht ik, of Russell... in de laatste bocht echt hard de muur in ging. In de Kummelbocht. Waar Verstappen dus, waar Verstappen hem opving. En gewoon zijn weg kon vervolgen. We zien hem hier nog steeds in beeld.
0: Ja, dat was in 21.
1: Ja. Beide Williams gingen zelf af, volgens mij.
0: Zeker.
1: Je ziet het ten opzichte van Lawson. Vooral in de derde sector wat sneller is. En in het schijfvak. Schijfvlak. Verstappen zesde tijd op de harde band. Voor Bortoleto. De best geclasseerde coureur op die harde band. Ik denk dat iedereen nu wel een beetje de pitstraat opzoekt om de soft of de medium eronder te schroeven voor een kwalificatierunnetje.
0: Ja, richting het einde zo van die sessie.
1: Ja.
0: Overigens was dat toen Russell volgens mij in de andere Williams. Die crashte
1: sowieso Latifi,
0: uit
1: dat weet
0: schijfvlak,
1: ik wel.
0: Schijfvlak volgens mij. Ja. Ja, sowieso Latifi, ja. Ja, zeker. Ja. Ja,
1: die ging wel vaker af, hè?
0: Ergens mis je hem ook.
1: Ja, hij bracht altijd op het juiste moment.
0: Die chicane in Suzuka, dat ga ik echt nooit vergeten. Dat hij aankomt bij de chicane. En je hebt zeg maar één chicane eerder, om het even zo te zeggen. Of eigenlijk, volgens mij
1: voor
0: het korte layout.
1: Speed, ja.
0: Voor de korte layout. En hij remt aan en hij stuurt in. En hij denkt, wacht even, dit is de verkeerde.
1: Ja. Ja,
0: want de echte chicane die die jongens moeten hebben... is zo'n 100 meter of 150 meter later.
1: Ja. Op Zandvoort kan je natuurlijk ook halverwege afsnijden. Dat gaat Formule E waarschijnlijk doen.
0: Beetje, ja, daar zijn ze nog niet over uit, hoor. Nee, zeker niet.
1: Daarom zeg ik,
0: want die kwamen vandaag met het nieuws... dat ze op het Autodromo Hermanos Rodriguez in
1: Mexico...
0: waar de Formule 1 overigens later dit jaar ook nog gaat rijden... dat ze daar de volledige layout doen. En toen dacht ik, ja, die vind ik interessant. Want dat is een heel lang rechtstuk. Dus als dat kan, who knows? Hier is antwoord.
1: Colapinto, de eerste die na de Williams op softband is begonnen. Aan zijn run. Verder zien we nog veel mensen in de pitstraat staan. Veel coureurs. Twee tienden zit hij, bijna drie tienden zit hij boven de tijd van Leclerc al gelijk in de eerste sector. Alpine dat toch wel een beetje is afgezakt de laatste paar races, heb ik het idee. Ze hadden een paar run waar het heel goed ging met meerdere puntenfinishes.
0: Ja, hadden het momentum doen.
1: Ja, vlak voor de zomerstop werd Racing Bulls scoorde de punten samen met Audi.
0: Met name. Ja, hij is wel betrouwbaar hoor, Colapinto. En sowieso de Alpine heb ik het idee. Colapinto op 2 na meeste rondes gereden dit jaar. In de races. 665. Dat zijn er 8 minder dan Lewis Hamilton. En 3 minder dan Kimi Antonelli. En hij gaat nu naar 6. En ja, dan voor hun is het ook nog een hele belangrijke week eigenlijk. Want ja, het podium in Monaco komt natuurlijk ter discussie te staan. Dinsdag is daar een zitting over in Parijs. Omtrent dat podium. Want ja, Gasly werd van het podium gehaald. Toen een dag later werd hij teruggevoegd eigenlijk, dat podium. Hartje, omdat
1: Hartje
0: na het
1: podium,
0: protest.
1: Ja, ze toen zeker. Werd hij afgehaald.
0: Na protest van Alpine hebben ze dus nieuw bewijsmateriaal aan kunnen leveren. En kreeg Gasly het podium terug. Red Bull en McLaren zijn het daar niet mee eens. En daar is dus die hele zitting over dinsdag.
1: 2 maanden verder.
0: Ja.
1: En dan moet er nog iets beslist worden. Oh,
0: ik denk zelfs 3. Dus moet je nagaan. Ja.
1: Begin juni was die race.
0: Intens. Dus ja, voor wat betreft Alpine. Maar goed, dat zou een slok om borrel schelen natuurlijk in de stand. Colapinto is juist aan 6, maar veel jongens nu op de zachte band naar buiten. Waaronder deze Charles Leclerc. En dus een ronde mee met de Monegasque. De Gerlach bocht door, hoge lijn in de Huguenots bocht. Uiteraard meepakken, niet te veel curbstones daar aan de buitenkant. En dan richting het schijfvlak. De Hunzerug. En dan naar beneden. Schijfvlak blind insturen. Oh, verlies 17e op zichzelf. Dan heeft hij toch iets van een foutje gemaakt. Al meteen. Ja, en ik denk dat deze ronde een beetje wordt afgebroken door hem. En dat hij zo nog een keer ervoor gaat zitten. Maar ook Verstappen. Softband op dit moment. Piastri, softband. Is bezig aan een hele goede eerste sector. Oscar Piastri. Liam Lawson, zachte band. Ocon achterin het veld en ook Stroll. Alles en iedereen, wat ik zojuist noem, op soft. Dus heel benieuwd naar wat Piastri laat zien. Zo 3/10 onder de tijd van Leclerc. Die is lekker bezig. En die weet hoe hij hier hard moet gaan. Want ja, ik zei het al. Eerst, of tenminste, was de winnaar vorig jaar. Deed hij trouwens vanaf pole position. Alle 5 edities sinds we terug zijn hier. Vanaf pole gewonnen. Dus dat is gewoon een heel belangrijke startplaats hier. Op dit circuit.
1: Nou is het in al die 5 edities niet zo eenvoudig geweest dat het gewoon pole vertrekken en makkelijk winnen.
0: Want, zeker niet.
1: Verstappen had een flinke regenbui in 2023. En
0: geweldige wedstrijd.
1: Ja, geweldig. 2024 pakte Verstappen Norris bij de start. En moest Norris zich weer terugvechten. Vorig jaar volgens mij idem dito. Gaan kijken waar Piastri op uitkomt met die softband.
0: 1.13, ja hoor. 1.13.6. Zo, goeiedag.
1: Halve seconde op Leclerc. Terwijl Verstappen bezig is. Dus denk ik de volgende die op de softband een tijd gaat neerzetten, zitten we op 18e bijna boven. Boven de tijd van Piastri. Dat is wel een hele
0: hap. Dat is veel. Dat is veel. Maar goed, trekt hem door. Eens kijken waar die dan daadwerkelijk uit gaat komen. Ook Leclerc is nu weer bezig aan een ronde. Paars onderweg. Die is heel snel onderweg. Charles Leclerc. Eerst Verstappen. Verstappen. Plaats 5. Leclerc geeft toch wat toe daar aan het einde van sector 2. Zijn nu 1/2 tiende boven de tijd van Piastri. Piastri gewoon een hele goede tijd neergezet. Tsunoda naar 1:15.1. Leclerc dan richting de streep. Hulkenberg nog voor hem. Eerst Hulkenberg. Die is met een outlet bezig. Gaat nu beginnen aan zijn ronde. Leclerc, jawel hoor. 1:13.3. Goede laatste sector zeg. Hele goede laatste sector voor Charles Leclerc. Wint daar 4.5 tiende op Oscar Piastri. Lewis Hamilton.
1: Zo bezig. 3/10 onder de tijd van zijn teamgenoot in de eerste sector.
0: Maar nu weten we dat dat misschien wel het zwakke punt is geweest van de ronde van Leclerc.
1: Ja, die had ook een paar grijze mini-sectoren.
0: Dus vanaf nu wordt het verdedigen voor wat betreft de 7-voudig wereldkampioen. Qua tijd uiteraard. Alonso naar de 6e tijd. Zo zeg, halleluja. En Aston Martin in de top 10, dat is lang geleden. Gasly 1:13.9, derde tijd. Hamilton dan 2/10 nog over van die voorsprong. Wow. Hele langzaam rijdende Norris voor de deur. Maar Hamilton komt er voorbij. Heeft misschien iets van een toe van Piastri nu. niet erg, dit. Dit is zeker niet erg. Gaat denk ik naar de snelste tijd. Ja hoor, 1.13.1. Lewis Hamilton.
1: En dus valt de tijd van Verstappen toch erg tegen. Bijna 1,2 seconden langzamer dan de tijd van Hamilton.
0: Ja, waar zit Lawson dan? 1.15.3. Heeft wel al zijn tijd gezet op soft. Is langzamer dan Stroll. Dat zegt ook toch wel wat. Norris, zachte band. Voor hem ook. Heeft de beste tijd nu nog op medium staan. Dus ook hij gaat een poging doen tot een persoonlijke verbetering. Laat maar. 1,5 seconde te langzaam ten opzichte van Lewis Hamilton.
1: Breekt hem ook af, naar mijn idee. Ja.
0: Ja, dit is niet volle oorlog. Te langzaam ten opzichte van Lewis.

0: Die heeft waarschijnlijk gewoon gedacht van... Eerst dit probleem. Maar eens even tackelen. En ook Bortoletto naar 6. Ook op mediums.
1: Die staan er goed bij.
0: Ja, en Gasly dan op plaats 5. En waar is Kimi Antonelli? Is hij wel buiten op de zachte band? Ja. Dus die zal nu denk ik nog een poging gaan doen. Als hij straks over de streep komt.
1: Iedereen is op het circuit behalve Verstappen. Ocon duikt ook net de pitstraat in.
0: Binotto die keek alsof hij dit weer maar niks vindt. En zo is het ook. Norris, ja, dit ziet er beter uit. Wint een 10e ten opzichte van Lewis Hamilton. En is daarmee dus paars in de eerste sector. Snelst van allemaal. Heeft wel wat verkeer voor de deur. Komt zo nog ook Colapinto aan Alonso tegen. En dan een heel groepje met Leclerc en Lindblad. Het is allemaal timing. Hopen dat hij daar geen hinder van ondervindt. Ja, de uitkomen van Dan Zenzicano. Oké, daar zit geen hinder in. Dat is top. Met Leclerc daar ook. En dan gaat hij richting de streep. Komt daar achter Sainz het rechterstuk op. En gaat naar de snelste tijd. 1.13.1 is 34.000ste sneller dan Lewis Hamilton. En Russell gaat naar 4. Dat scheelt wat dat betreft weer helemaal niks.
1: Antonelli begon net aan zijn ronde. Was ook goed onder de eerste paar bochten door. Maar heeft hem inmiddels afgehaakt. Gaan hier zien waarom. Er zit een Audi voor zijn neus. En dan denkt hij, nou mooi.
0: Handje. Ja. Uiteraard. Italiaans, hè. Fanfanculo.
1: Het zou denk ik Hulkenberg geweest zijn.
0: Lassen. Dit is zijn tweede run op deze zachte band. Wel bezig aan een persoonlijke verbetering. Ja, lastig zal het echt wel zijn voor hem. Oh, die achterkant. Die wilde alle kanten op, behalve de goede. Insturen daar van de Audi S. Oh, komt daar ook niet helemaal lekker uit ten opzichte van Bottas. Dit is niet de lekkerste derde sector van allemaal. Zeer zeker niet. Waar gaat hij dan uitkomen? Wel op een persoonlijke verbetering? Vraagteken. Ja, 1.14.8. Oké. Is daarmee een half seconde langzamer dan Verstappen? Moet je meer verwachten? Denk het niet. Maar goed, staat ermee wel 14e. En dan gaat Lindblad naar 10 en is daarmee sneller dan bij de Red Bulls.
1: Ja, ze wil niet boffen tot op heden op de softband. Op de harde band leek ze wel goed mee te komen. Dit valt dan nog tot op heden tegen.
0: Hulkenberg. Op dit moment 6e tijd in handen. Geeft maar een paar duizendste toe ten opzichte van zichzelf. Sector 1.
1: Antonelli wel snel onderweg hoor. Paars in sector 2 zit 29.000ste onder de tijd van Lando Norris. Kijken of hij dat door kan trekken in de derde sector. Ook Leclerc bezig aan een verbetering.
0: Is hij dan weer de snelste? Is hij dan weer degene die sneller is dan George Russell? Zo'n tendens dit jaar. Antonelli, ja hoor, 1.12.9. De eerste 1.12 van het weekend. En is daarmee de snelst van allemaal. Leclerc nog bezig.
1: Een wat matige middensector. Zie hem ook geel. 14e boven de tijd van Antonelli. Maar zit hij eigenlijk een beetje boven op zijn eigen tijd.
0: Sainz is de langzaamste. Is ook onderweg naar een persoonlijke verbetering. Uiteraard dan testen op die mediumband. Een kortere lijn voor Leclerc. Springt van 4 naar 4 met de snelste laatste sector van allemaal. We geven nog wel een 10e toe ten opzichte van Lewis Hamilton voor zich. En Sainz is met die schade aan de vloer. Dus in hoeverre je deze tijd daadwerkelijk serieus kan nemen, geen idee. Maar is dus de langzaamste van allemaal. Bortoletto. Oh, verkeer. Ja, verkeer. Stroll. Zeker, hier heeft hij last van gehad. Bortoletto, maar goed, doortrekken. Want ja, in principe kunnen ze hem doorrekenen. Aan de pitmuur, ook bij Audi. Inderdaad, geen persoonlijke verbetering. Geeft, 59.000ste toe ten opzichte van zichzelf, 61. Ja, dat is allemaal oké.

0: Lassen dan. Ja. Oh. Ah. Ja, precies. dit is geen hele lekkere laatste sector, hoor. Fluisteren.
1: I have no idea what they were doing. Extra 12.
0: Dat is waar. Maar je moet ook een beetje naar jezelf kijken. Je was echt aan het worstelen in sturen van de Hanze en Chicane. Maar Verstappen, ja, dat had daar echt last van Bottas.
2: Verstappen gaat niet nog een poging wagen op de softband. Hij is weer naar buiten op de harde band.
0: Proefstartje.
2: Ja. Dus vindt het wel best zo. Zelfde tijd. Die gaat hij naar alle waarschijnlijkheid niet verbeteren.
0: En de vlag hangt. En dat betekent het einde van deze training. Dat betekent het einde hier op Grand Prix Radio van de vrije training van de Grand Prix van Nederland. En het is de enige. En dat is een primeur. Terwijl Norris nog naar 2 gaat. Geeft iets meer dan een 10 toe. Even kijken wat Russell dan nog doet. Laatste bocht. Naar die Luindijk bocht. Ja hoor, 1.13.0 ook. Ja, het zit lekker dicht bij elkaar.
2: Momentje daarvan.
0: Top 5 binnen 3 tiende.
2: Bij het uitkomen van bocht 10. Weer een matige middensector. Ja, nog een moment. Nou, dan breekt hij hem waarschijnlijk af.
0: Ja, zeker. Of doortrekken en...
2: Een goede tijd wordt het in ieder geval niet.
0: Nee, en ook de laatste. Ja. Of de Kumo was ook niet helemaal schoon, deze. Het is wel qua wat betreft het rubber, denk ik, op. Ja. Voor Charles Leclerc en zijn Ferrari. En P5 blijft dus P5. En dan is, even kijken, iedereen klaar voor wat betreft deze sessie.
2: Kijk,
0: hier nog
2: mee.
0: Een keer luisterend bij
2: hier
0: Leclerc.
2: Het al. De tijd kwam van bocht 10 en dan richting de Hanser chicane. Nog een moment. Nou ja, tenminste wel die tijd gaat hij niet meer verbeteren.
0: Oh,
2: dat zijn mooie plaatjes.
0: Inderdaad. Voor de plaatjes. Echt geweldig.
2: Je ziet hier wel hoe weinig grind eigenlijk het circuit op gaat. Hè?
0: Ja, die eerste meter. Dat is dus die harsstrip. Om het even zo te zeggen. En dan verder in de grindbak, zeg maar. Dat is... waar dat niet ligt, waar niet vastgeplakt zit. Ja, anders kun je, net als in Spa, gewoon blijven vegen. Deze is in Spa ook, hè. Goed, einde van deze training dus. Met Antonelli op 1. Met een 1.12.9. De rest zit allemaal in de 1.13. Met Norris voor Russell. Dat verschil is maar 0.004 van een seconde. Ze zitten gewoon bij, de twee Britten. Ook Hamilton zit erbij. Op plaats 4, Leclerc op 5, Piastri op 6. En dan moeten we concluderen, waar zijn de Red Bulls? Nou, die staan niet eens in de top 10. Want als we de top 10 afmaken, dan krijgen we Hulkenberg, Gasly, Bortoletto, Lindblad. En dan Verstappen op 11. En zijn teamgenoot dit weekend, Liam Lawson, op 14. Want ja, Hadjar is er dus niet bij vanwege die polsblessure. Alonso op 12. Dat is denk ik heel erg goed voor Aston Martin. Het is al heel eventjes in top 3 gestaan, Björn. Dat is...
2: Ja, dat hebben we een lange tijd niet gezien.
0: Champagne kan open.
2: Echt, hè? Feest vieren vanavond. Nou, eerste sprintkwalificatie nog maar. Nog even positieve verrassingen bij de Audi's. 7 en 9e. Ja. Komt gewoon goed. Gasly weer terug in de top 10 met zijn Alpine.
0: Ja, wat is dan de negatieve? Ja, toch wel Red Bull, denk ik, hè?
2: Ja, uiteraard. Oh. Williams valt ook weer tegen. Oh. Lindblad wil een proefstart gedaan.
0: Lawson. Die een ander plekje in gedachten had voor deze Lindblad. Ja, Lindblad die links op de baan gaat staan. Staat daar achter Antonelli. Nou ja, goed. Het zijn de proefstarts dus. De starts die in principe volgend jaar ook net zo lang gaan zijn.
2: Kijken hoeveel Tsunoda dan toegeeft op Lindblad. Dat is een kleine 19e. Dat is toch wel een groot gat. Maar ja, voor hem was het natuurlijk de eerste Formule 1-sessie van het jaar. Dus hopelijk kan hij nog wat vinden voor de sprintkwalificatie. Maar voor hem zal het vooral leren zijn.
0: Ja, zeer zeker. Ja, het tijdschema voor dit weekend dus. Hou pen en papier in de gaten. Daar komt hij half vijf. Dan de sprintkwalificatie met Olaf Mol en ondergetekende. Dan morgen om 12:00 de sprint. De kwalificatie is om 4:00. En de race op zondag om 3:00. Heb jij ze ook allemaal goed genoteerd, Björn?
2: Ja,
0: voor de rest van het weekend.
2: Ik heb meegeschreven, hoor.
0: Heel goed. Hartstikke fijn. Nou, fijn ook dat je er was vandaag.
2: Ja, geen
0: voor deze training. Het was een enerverende, dat is altijd op Zandvoort. Het is een hele mooie. Dit weekend sowieso heel bijzonder. Dus blijf vooral hangen hier op Grand Prix Radio. En ik spreek u straks weer om 4:30 met Olaf Mol. Dus tot zo.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
4: Metropool in Druten. 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.

0: Alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.

0: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar 9,99 euro. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: Fluoril wasmiddel voor maar 7,99.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Hands van Fluoril.
16: Aldi.
19: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
18: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
21: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we ook alweer?
21: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
21: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
24: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
25: Grand Prix Radio Verkeer.
26: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Redelijk druk op de weg komt ook door de regen en door vakantieverkeer. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Wageningen en Waterberg 7 kilometer file, 10 minuten vertraging. Vanaf de Duitse grens naar Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven een half uur vertraging en 11 kilometer file. De spitsstrook is dicht nog steeds op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en afrit Schaarsbergen 12 kilometer file, een half uur vertraging.
25: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
27: Alexander Stevens.
28: Wij zijn meer dan alleen Formule 1, dus blijf hier. Ik praat je zo bij.

Country Radio, jouw sportradio. Het is je vrijdagmiddag, buien trekken over het land met soms onweer. Temperatuur rond de 21 graden. Morgen worden de buien wel wat minder. Vanaf dinsdag is het warmer. Donderdag komende week tropisch. Het was de eerste vrije training zojuist met Koen Bakker en Björn Smit. Zij zijn nu richting de kantine, straks om 16:30. Dan is er weer live vanaf Zandvoort. Namelijk te volgen de sprintkwalificatie met het commentaar van Olaf Mol en Koen Bakker. We zijn meer dan alleen maar Formule 1 Grand Prix Radio. We zijn jouw sportradio. Je hebt het misschien gisteravond gezien. FC Twente, slechte start gisteren in de playoffs voor de Conference League. De ploeg van John van den Brom verloor in Enschede van Karabach uit Azerbeidzjan met 0-1. Ja, dat is dan een tegenvallende prestatie. Met een dieptepunt, ook voor spits Wout Weghorst. Die zorgt ervoor dat de Tukkers moeten gaan vrezen voor het mislopen van Europees voetbal. En John van den Brom nam het na afloop op voor zijn spits, Wout Weghorst, stellende dat hij meer aanvoer nodig heeft. Huiswerk dus voor de Twentenaren, dat is één ding wat zeker is. Ook in het voetbal heeft het Engelse Arsenal de defensie verder versterkt. Het is natuurlijk transferseizoen. De Engelse landskampioen heeft een akkoord bereikt met Aston Villa over de transfer van Esri Konsa. En met de overgang is volgens de Engelse media een bedrag gemoeid van, hou je vast, 65 miljoen euro. De komst van deze verdediger is een belangrijke stap voor de club uit Londen in de ambitie om de selectie te versterken voor het nieuwe seizoen en de jacht op nieuwe prijzen, zowel in de Premier League als in Europa. Zometeen nog even praten over voetbal als het gaat over Matthijs de Ligt, de verdediger. Die is namelijk weer aangesloten bij de groepstraining van Manchester United in Engeland. En we gaan natuurlijk nog even vooruitblikken op het Formule 1 seizoen. Wat nu wordt afgetrapt in Zandvoort. En zoals gezegd om 16:30 met de sprintkwalificatie live hier bij Grand Prix Radio.

middag met buien en 21 graden. En Matthijs de Ligt, de verdediger van Manchester United, is weer aangesloten bij de trainingen daar. De international van Oranje was afwezig, vrij lang. En dat had alles te maken met de rugblessure. En volgens de trainer van Manchester United, Michael Carrick, is het goed om Matthijs er weer bij te hebben. Al komen de eerste competitiewedstrijden van het seizoen nog eigenlijk te vroeg voor hem. Die wedstrijd is tegen Hull City. Die is misschien nog te vroeg voor Matthijs de Ligt, maar hij is er wel weer bij om te trainen. En de coach is positief over de vooruitgang en het herstel van de Nederlander die op het ogenblik plaatsvindt. Het is een belangrijke stap in zijn revalidatie die hij heeft ingezet bij Manchester United. Het is het weekend van de Formule 1. Die wordt hervat, het seizoen na de zomerstop hier in Nederland in Zandvoort. Straks om 16:30 de kwalificatie voor de sprintrace. Wat kunnen we daar gaan meemaken? Die eerste vrije training die was eerder vandaag. Praten we hier zo over bij. En straks dus de kwalificatie voor de sprint. Met het commentaar hier met Olaf Mol en Koen Bakker om 16:30. Tot slot nog even het nieuws dat Sontje Hansen komend seizoen speelt in de Turkse competitie. Hij speelde in Middlesbrough in Engeland, deze Nederlander. En is nu verhuurd voor een seizoen aan Gaziantep. En Sontje Hansen, die in het verleden deelnam aan het WK, onder andere zal in Turkije proberen meer speelminuten te maken en daarmee zijn carrière een nieuwe impuls te geven. De overstap naar Turkije biedt hem een nieuwe omgeving en natuurlijk ook een kans om zich verder te ontwikkelen na de periode die hij heeft meegemaakt in Engeland bij Middlesbrough. Wij zijn Grand Prix Radio. Het is je vrijdagmiddag richting inmiddels 2:00. Wij zijn jouw sportradio.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 2 uur.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusten. Er is weer ingebroken in brandweerkazernes. Dit keer in het Drentse Rolde en in Maartensdijk, Utrecht. In Rolde zijn spullen meegenomen. Eerder deze week was het raak in Brabant. En dit jaar staat de teller al op ruim 60 inbraken in kazernes. Vaak wordt reddingsgereedschap gestolen om kraken mee te plegen. Na de aardbeving in Groningen is in het dorpshuis van Zanden weer een inloopbijeenkomst. Bewoners in het aardgasgebied werden vanochtend opgeschrikt door een relatief zware beving van 2,8. De inloopbijeenkomst duurt tot 7 uur vanavond en onder andere de Groningse regeringscommissaris Henk Nijboer gaat er naartoe. Een bosbrand bij Venray die ruim 2 weken geleden begon is nu pas helemaal uit, meldt regio Omroep L1. Het vuur was al na 2 dagen onder controle, maar heeft al die tijd nog nagesmeuld. Door de regen is het nu eindelijk voorbij. Toch gaat het bos nog niet open, want het is gevaarlijk. Beschadigde bomen kunnen omvallen. En in de training van de Formule 1 race in Zandvoort heeft Kimi Antonelli de snelste tijd gereden in zijn Mercedes. Lando Norris en George Russell waren 2 en 3. Max Verstappen viel net buiten de top 10. Vanmiddag is de kwalificatie voor de sprintrace. Vanmiddag trekken buien over het land met kans op onweer. Tussendoor ook zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond in het oosten op buien en vannacht in de kustgebieden. Morgen opnieuw buien, maar later meer zon.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat 9 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. De vertraging is 20 minuten. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, een kwartier vertraging bij Afrit Loenen. De spitsstrook is dicht. De A58 Breda richting Tilburg, 8 kilometer file tussen knooppunt Galder en Bavel, een kwartier vertraging. En een kwartier extra op de A325 Nijmegen richting Velperbroek tussen Helden en Presikhaven, 7 kilometer file.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
9: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf €12,99. Bestel hem met een New York-staalbodem, een dunne Italian-bodem... Yeah. Of met een zuurdesem-staalbodem. New York Pizza.
8: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker... welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
10: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
11: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
10: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Geen haar op... op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
23: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
24: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
25: Grand Prix Radio.
26: Robert Delor. Op je vrijdagmiddag, vlak voor het weekend van de allerlaatste Formule 1 race in Nederland. De coureurs vinden dat trouwens erg jammer. Waarom precies, dat hoor je zo meteen hier bij jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio op de beste middag van de week. Zo vlak voor het weekend, de vrijdagmiddag met natuurlijk Formule 1 in Zandvoort. En daar zijn we, zoals je weet, voor de voorlopig allerlaatste keer. En bij de coureurs overheerst vooral teleurstelling daarover, over het verdwijnen van die Nederlandse Grand Prix. Max Verstappen noemt Zandvoort een van de beste circuits op de kalender, vooral vanwege het ouderwetse karakter en de uitdagende bochten. Dat gaat hij missen. Ook Lando Norris gaat het circuit missen en roemt vooral de enorme passie van de Nederlandse fans. En Lewis Hamilton, ja, die heeft gewoon nog een rekening openstaan met Zandvoort. Ondanks zijn 106 Grand Prix overwinningen won hij hier nog nooit. Vanmiddag krijgen de coureurs meteen een belangrijke kans om te schitteren op Zandvoort, want om 16:30 staat de sprintkwalificatie op het programma. En die hoor je natuurlijk live bij ons met commentaar van Olaf Mol en Koen Bakker. Hier bij

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De eerste spits tekent een contract van 5 seizoenen in Sevilla. Met de overgang is een basisbedrag van 16 miljoen euro gemoeid, dat door bonussen kan oplopen tot 20 miljoen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De transfer van de aanvaller hing al enige tijd in de lucht, waar een overstap naar West Ham United eerder deze zomer nog afketste, omdat beide clubs niet tot een akkoord kwamen, handelde de Spaanse club nu wel voortvarend. Real Betis, dat vorig seizoen als 5e eindigde in de Spaanse competitie, komt daardoor komend seizoen uit in de Champions League. AZ hield al rekening met het vertrek van de spits. Zo is Max Meerdink aangewezen als de eerste keuze in de voorhoede. Parrott kwam de afgelopen periode nog wel in actie voor de Alkmaarders. Onder meer in het duel om de Johan Cruijffschaal en de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag. Maar wist in die minuten niet te scoren. Afgelopen weekend ontbrak hij in de wedstrijdselectie tegen FC Utrecht. De club uit Alkmaar nam Parrott 2 jaar geleden over van Tottenham Hotspur voor 4 miljoen euro. De spits wist zich in Nederland snel te manifesteren, met name vorig seizoen. In totaal laat hij een balans achter van 51 doelpunten en 17 assists in 97 officiële wedstrijden voor de Alkmaarders, waarmee hij onder meer de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal op zijn naam schreef.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 2:30 op je vrijdagmiddag. En we doen even een rondje langs het voetbalnieuws van vandaag. En dan beginnen we met PSV, want zij hebben zich per direct versterkt met Geertruida. Lucherel Geertruida. De 26-jarige verdediger wordt dit seizoen gehuurd van Red Bull Leipzig. Met een optie tot koop. En Geertruida staat vandaag al op het trainingsveld bij Peter Bos. Dan FC Twente, die hebben ondertussen een Europese klus te klaren. De Tukkers verloren gisteren thuis met 0-1 van Karabach. En moeten in de return dus aan de bak om de Conference League te halen. De trainer, John van der Brom, houdt desondanks vertrouwen en blijft ook achter spits Wout Weghorst staan. En dan goed nieuws uit Engeland voor Matthijs de Ligt. De Oranje International is na een langdurige rugblessure weer aangesloten bij de groepstraining van Manchester United. De eerste competitiewedstrijd tegen Hull City komt nog te vroeg, maar bij Man United zijn ze uiteraard blij met het herstel van Matthijs de Ligt. En straks kijken we even naar het WK hockey. Dat is in volle gang in Nederland en België. Daarover straks meer hier bij Grand Prix Radio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Nieuw! De Pepperoni di Papa Pizza. Vanaf 8,99. Bestel hem met een New York-staal bodem, een dunne Italian bodem, yeah, of met een zuurdesemstaal bodem. New York Pizza.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Ons CW-fotoboek is er.
13: Spannend!
12: Wat is die mooi geworden?
13: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
12: Het voelt alsof we er weer zijn.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
17: 30 augustus start de week tegen kanker.
18: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
19: Jij waarschijnlijk ook.
20: Iemand die je dierbaar is.
21: Of was.
20: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
21: En de beste zorg.
20: Voor wie geef jij?
22: Doneer op kwf.nl.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: Wie was er aan de beurt?
25: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
24: Hit it!

0: Speelbewust 18+.
1: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
2: Doneer op kwf.nl.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
8: Oei.
9: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: En alle Ariel, ook tweede gratis.
8: Zoei.
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Yes! Hamster!
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
11: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
12: Grand Prix Radio Verkeer.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is vrij druk vanmiddag op de weg. Er staat ruim 250 kilometer file. De meeste oponthoud zien we op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor afrit Hoenderlo een kwartier oponthoud met 9 kilometer file. Ook een kwartier vertraging op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven ook daar 9 kilometer file. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht Oost en Gorkum staat een auto met pech. Hier is de rechterrijst ook dicht en dat kost je 20 minuten. A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Malden 15 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En tenslotte in het zuiden van het land op de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontrole staat bijna een half uur vertraging.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
14: Robert de Loller. Tegen wie spelen de Nederlandse hockeydames vandaag? Je hoort het zo meteen.

Free Radio, jouw sportradio. Je hoort ons door heel Nederland via DAB+. En verder ook online. En we zijn er ook voor je in de Randstad op FM 97.6. Vandaag gaat het WK Hockey verder in eigen land. Want in het Wagenaarstadion in Amstelveen wordt het steeds spannender. De Nederlandse vrouwen zijn aangekomen in de beslissende tweede groepsfase. En mogen vanavond weer aan de bak. Om 6:00, dan is India de tegenstander van de Nederlandse dames. En dus staat er opnieuw een belangrijke wedstrijd op het programma voor de hockeydames. De Nederlandse mannen hebben vandaag juist even geen wedstrijd. Zij kunnen de beentjes omhoog doen en zich voorbereiden op hun wedstrijd morgen. Dan spelen de mannen tegen India. En natuurlijk vandaag Formule 1 in Zandvoort. Om 16:30 is de sprintkwalificatie met commentaar van Olaf Mol en Koen Bakker. Hier te horen bij jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. Yuki Tsunoda spreekt van een aangename verrassing nu hij tijdelijk teruggekeerd is op de Formule 1-grid in Zandvoort. De Japanner laat weten dat het direct voelt als thuiskomen nu hij weer in de kleding van Racing Bulls loopt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tsunoda kreeg het onverwachte nieuws te horen nadat er een stoelendans ontstond binnen de Red Bull-familie door de blessure van Isaac Hadjar en het doorschuiven van Liam Lawson. Zelf kan de coureur zijn enthousiasme amper verbergen. Hij benadrukt dat dit het moment is waarop hij heeft gewacht en dat hij enorm geniet van het feit dat hij zelf weer mag rijden. Ondanks dat de invalbeurt plotseling kwam, voelt Tsunoda zich naar eigen zeggen helemaal klaar voor de uitdaging. Hij geeft aan dat hij zowel fysiek als mentaal in orde is. Mede dankzij extra trainingen en meerdere testsessies met oudere auto's voorafgaand aan het weekend. Toch brengt het rijden op het circuit de nodige uitdagingen met zich mee. Zo noemt hij de aangepaste startprocedure een lastig punt. Zeker met de beperkte trainingstijd die beschikbaar is. Om die reden legt hij de lat voor zichzelf niet te hoog. En wil hij vooral plezier hebben op de baan. Het maakt hem niet uit in welke auto hij zit, zolang hij maar in actie kan komen. Hij is vooral dankbaar voor deze kans en richt zijn blik volledig op het raceweekend.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 3 uur op deze vrijdagmiddag, vlak voor het weekend, dat in het teken staat van de Grote Prijs van Nederland. En bij ons zit je eerste rang voor alle Formule 1 acties op Zandvoort, met vanmiddag om 4:30 de sprintkwalificatie live bij ons te horen. En straks heel wat anders, dan gaan we even kijken naar het voetbalprogramma van vandaag, met flink wat wedstrijden in de keukenkampioendivisie.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 3 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. De politie is een onderzoek gestart naar 6 vermiste mannen die allemaal Lucky zouden kunnen zijn. Dat is een onbekende man die 3 jaar geleden op straat in Amsterdam een beroerte kreeg en niet meer kan praten. Er kwamen deze week honderden tips over hem binnen. Daarbij werden volgens NH Nieuws 6 namen doorgegeven waar de politie iets mee kan. Bijna 50 mensen hebben schade doorgegeven naar de aardbeving bij het Groningse Zandeweer. Bij 2 meldingen zou het gaan om een onveilige situatie. De aardbeving vanochtend was de zwaarste sinds maart. Toen was er een beving in de buurt van Assen met 2000 schademeldingen. Talpa gaat kijkers van de wedstrijd van Ajax gisteravond compenseren. Fans moesten €5 betalen om via Talpa's streamingdienst Kijk de wedstrijd tegen het Zwitserse Sion te kijken. Maar door een storing kreeg een deel de eerste 20 minuten geen voetbal, maar een foutmelding in beeld. Alle kijkers krijgen het hele bedrag terug. En de enige training voor de Grand Prix van Zandvoort is voor Max Verstappen niet zo best verlopen. Hij klaagde over zijn auto, kwam in de grindbak terecht en reed maar de 11e tijd. Kimi Antonelli was het snelst. Om 4:30 is de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Vanmiddag buien met kans op onweer. Af en toe schijnt de zon en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook wat zon en gemiddeld 20 graden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg. Bijna 300 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 om te beginnen naar Eindhoven richting Maastricht. Voor Leende 5 kilometer met 20 minuten vertraging. A12 Duitse grens Arnhem voor Duiven een kwartier op onthoud. Hetzelfde geldt voor de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en Schaarsbergen 10 kilometer file met zoals gezegd een kwartier vertraging. A58 Breda Bergen op Zoom. Bij Heerden is een ongeluk gebeurd zojuist. Er zijn 2 rijstroken dicht, vertraging inmiddels een 1/2 uur. En veel oponthoud op de A348 Doesburg richting Arnhem. Voor knop...

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar

0: Shell.nl/business.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
15: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
16: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
17: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
18: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Grand Prix Radio.
22: Robert Delor.
23: Bij ons zit je eerste rang voor alle Formule 1 actie op Zandvoort. Met vanmiddag om 4:30 de sprintkwalificatie live bij ons te horen. En straks gaan we even kijken naar het voetbal.

Noord Radio. Ik ben Robert. Fijn dat je erbij bent op deze vrijdagmiddag. Vanavond rolt de bal weer volop in de Keukenkampioendivisie. De derde speelronde begint meteen lekker druk. Want om 8 uur vanavond worden er maar liefst 6 wedstrijden tegelijk afgetrapt. Vitesse ontvangt Almere City. Emmen krijgt Jong AZ op bezoek. En Helmond Sport neemt het thuis op tegen RKC Waalwijk. En verder spelen Den Bosch en Eindhoven tegen elkaar. Ontvangt Dordrecht de Rode JC. En gaat Volendam op bezoek bij MVV. 2 van de 3 clubs die nog ongeslagen zijn, spelen dus vanavond. Dat zijn MVV en Emmen. En de derde club die nog geen punten heeft laten liggen dit seizoen is Heracles. Goed, 6 wedstrijden dus in de Keukenkampioendivisie. Vanavond op hetzelfde moment om 8 uur. En alles is vanaf 8 uur live te volgen via ESPN.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Tennissers kunnen de komende US Open meer prijzengeld verdienen dan ooit tevoren. De organisatie in New York heeft het totale prijzengeld verhoogd naar $108 miljoen. Wat neerkomt op een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de winnaars in het enkelspel ligt er $5,5 miljoen klaar. Dat is het hoogste bedrag dat ooit op een Grand Slam toernooi is uitgekeerd. Ook de spelers die direct in de eerste ronde sneuvelen krijgen meer betaald, namelijk $140.000. Voor Nederland zijn Talon Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi. Zij zijn dus verzekerd van dat bedrag. Deze forse verhoging lijkt een direct gevolg van de onvrede onder topspelers. Eerder dit jaar lieten onder andere Jannik Sinner en Ariana Sabalenka via open brieven weten dat zij vinden dat het deel van de opbrengsten voor spelers omhoog moet. Tijdens Roland Garros en Wimbledon voerden zij actie door bijvoorbeeld hun persconferenties en mediadag in te korten. De spelers streefden naar een groter aandeel in de totale inkomsten van het toernooien. Het is nog niet duidelijk of de tennissers de nieuwe bedragen in New York als voldoende beschouwen om hun protestacties te beëindigen. Het enkelspel in New York begint aan het eind van de maand.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

And running, running, and running. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is bijna 4:30 op deze vrijdagmiddag. Tijd voor een rondje langs het sportnieuws. En dan beginnen we met Ajax. Maar daar ging het gisteravond niet alleen op het veld moeizaam van start. Fans die €5 betaalden om de wedstrijd tegen FC Sion via Kijk te zien, keken het eerste kwartier naar een technische foutmelding in plaats van de beelden uit Zwitserland. Na een kwartier kwam er alsnog beeld en uiteindelijk vielen er 6 doelpunten. Presentator Johnny de Mol bood na afloop excuses aan en grapte dat de uitzending, net als Ajax, dat moeite had om op gang te komen. Maar veel supporters kunnen daar niet om lachen en eisen hun geld terug. En inmiddels heeft Talpa ook bekendgemaakt dat de kijkers van gisteravond hun geld terugkrijgen. Dan PSV. Zij hebben zich per direct versterkt met Lucharel Geertruida. De 26-jarige verdediger wordt dit seizoen gehuurd van Red Bull Leipzig met een optie tot koop. En hij staat vandaag al op het trainingsveld bij Peter Bos. En dan goed nieuws uit Engeland voor Matthijs de Ligt. De Oranje International is na een langdurige rugblessure weer aangesloten bij de groepstraining van Manchester United. De eerste competitiewedstrijd tegen Hull City komt nog te vroeg. Maar bij Man United zijn ze uiteraard blij met het herstel van Matthijs de Ligt. Zometeen nemen we het programma van dit Formule 1 weekend met je door. Want we hebben voor het eerst een sprintweekend in Zandvoort. Dus de begintijden van de sessies zijn een beetje anders dan normaal. Wat wel normaal is, is dat je alles met live commentaar kunt luisteren bij ons. Want wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1+1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
3: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
5: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
7: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
8: Kippie.
9: Ons CW-fotoboek is er.
10: Spannend.
9: Wat is hij mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Voelt alsof we er weer zijn.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
17: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
19: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
20: Grand Prix Radio Verkeer.
21: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is behoorlijk druk deze vrijdagmiddag. Ruim 300 kilometer file in totaal. De meeste files zien we in Gelderland en Noord-Brabant. Wat opvalt is om te beginnen de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Leende is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog een kwartier. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar heeft een personenauto zijn fietsen verloren van de fietsendrager ter hoogte van Zoeterwoude. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. De A10 van Amsterdam A, knopen de Nieuwe Meer is het wegdekken. Slechte toestand, de rechterreis ook eens dicht. Vertraging een kwartier ook. Een ongeluk op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem zojuist. Bij knopen Waterberg. De linkerreis ook eens dicht. Vertraging is opgelopen tot ruim drie kwartier. En de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij Wouwse Plantage ook een ongeluk. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging nog wel 10 minuten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Robert Delore.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dit weekend gaan we nog één keer volle bak door de duinen, want de Formule 1 is voor de voorlopig laatste Nederlandse Grand Prix in Zandvoort. En van rustig afscheid nemen is geen sprake, want we hebben een sprintweekend. Vanmiddag om 16:30 staat de sprintkwalificatie op het programma met Olaf Mol en Koen Bakker bij ons achter de microfoon om het commentaar voor je te doen. Morgenmiddag om 12:00, tussen de middag dus, is de sprintrace en om 16:00 op zaterdagmiddag de kwalificatie. En zondagmiddag om 15:00 dan volgt de grote finale, de Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Julian Alaphilippe stopt met wielrennen. De 34-jarige Fransman zet per direct een streep onder zijn profloopbaan. Terwijl zijn contract bij de Zwitserse ploeg Tudor Pro Cycling eigenlijk nog tot eind 2027 doorliep. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alaphilippe voelde na de recente ronde van Frankrijk dat hij niet langer mee kan strijden om de zegens. Ondanks dat hij in de vroege vluchten nog wel van zich liet horen. Volgens berichten in de Franse sportmedia kon de coureur zichzelf niet langer identificeren met hoe de wielersport zich op het hoogste niveau ontwikkelt. Ook latere pogingen om de training weer serieus op te pakken leverden niet het gewenste resultaat op. Het betekent dat de Ronde van Frankrijk de laatste koers is geweest van de renner die in 2020 en 2021 de regenboogtrui voor wereldkampioen veroverde. De Fransman stond jarenlang bekend als een van de beste aanvallende coureurs van zijn generatie. Hij boekte in totaal 45 overwinningen in zijn loopbaan, waarvan grote klassiekers als Milaan-San Remo en de Waalse Pijl. In de Canadese GP de Quebec en de GP van Montreal zal Alaphilippe niet meer aan de start verschijnen. Hoewel de ploegleiding van zijn huidige team Tudor Pro Cycling vooralsnog terughoudend reageert op het nieuws, is duidelijk dat de tijd van Alaphilippe in het peloton voorbij is.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio, jouw sportradio. Met straks na 4 uur een half uurtje Rick van Veldhuizen. Vanaf 4:30 de Formule 1 sprintkwalificatie met Olaf Mol en Koen Bakker. En ik zag ze net al even in de redactieruimte zitten om het een en ander goed voor te bereiden richting die sprintkwalie. Dus dat komt helemaal goed. En als jij ook goed voorbereid het Formule 1 weekend in wil gaan, dan zou ik zeggen, hou lekker de radio aan.
1: Hey, Rick van Veldhuizen hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 4 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. De Zweedse politie heeft een man met een zwaard neergeschoten die daarmee rondliep in een school. De school ligt in een stad ten noordoosten van Stockholm. Een Zweedse krant schrijft dat er meerdere mensen gewond zijn. Andere scholen in de stad zijn voor de zekerheid allemaal gesloten. Een Spaanse vrouw staat voor de rechter omdat ze in Amsterdam haar huisbaas heeft doodgestoken. Tijdens een gesprek over achterstallige huur pakte ze een mes uit de keuken en stak de huisbaas 13 keer. Ze heeft alles bekend. De vrouw heeft een psychische stoornis en daarom eist justitie naast 4 jaar celstraf ook TBS. Nederlandse militairen moeten langer wachten voor ze hun nieuwe gevechtskleding aan kunnen trekken. Die was besteld bij een Duits bedrijf, maar er zijn problemen bij hun toeleverancier in Tunesië. Daar lag de productie een tijd stil door een stroomstoring. Daardoor krijgt Defensie de gevechtsjassen en gevechtsbroeken pas in het nieuwe jaar. En de rechtszaak die prins Harry had aangespannen tegen een Britse krant gaat hem flink wat geld kosten. Volgens hem en andere bekende Britten had de krant gespioneerd en telefoons gehackt om verhalen te kunnen schrijven. Het Hof zag geen bewijs en vindt dat Harry en de anderen de advocaatkosten van de krant moeten betalen. 11 miljoen euro. Buien met kans op onweer, maar ook af en toe zon bij 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook dan schijnt de zon er tussendoor en wordt het gemiddeld 20 graden.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is druk op de weg, bijna 350 kilometer file in totaal. De opvallendste files staan op de A7 om te beginnen, Hoorn richting Zaanstad. Bij Zaandijk is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijst ook dicht met een vertraging 10 minuten. De A10 tussen Watergraafsmeer en Landsmeer, dat is de ring noord van Amsterdam. Hier is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijst ook is dicht, vertraging een kwartier ook. De A12, Utrecht richting Arnhem, tussen Wageningen en Knopend Waterberg, 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. En veel oponthoud op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en Knopend Waterberg is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging ruim 3 kwartier.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
7: Hoei!
8: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
7: Lekker hoor!
8: En alle Ariel, ook tweede gratis.
7: Zoé!
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Yes! Hamster!
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
12: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproef, op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes, met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken, we doen met je mee. Plus.
12: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
14: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
15: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
16: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we er al?
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
24: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
25: Simpel.
26: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
27: nu
26: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
27: Nu houden, hè? Dus niet straks.
28: Hands van voordeel.
26: Aldi.
29: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
27: Nu
29: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
27: nu
29: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
27: Nu halen, hè? Dus niet straks.
28: Hands van voordeel.
29: Aldi.
4: Grand Prix Radio.
5: Rick van Veldhuizen.
0: Nou, de enige vrije training die zit erop. Max Verstappen heeft een serieus probleem. P11, terwijl Kimi Antonelli de snelste was. Over iets minder dan een half uur moet het allemaal gaan gebeuren in de sprintkwalificatie.

0: Bij mij gaat zo meteen ook het licht uit, maar dat voor de sprintkwalificatie.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij heeft geen sixpack, maar wel teamspirit. Rick van Veldhuizen.
0: 2 of 3 plaatjes draaien en dan over naar Koen en Olaf. Eerst even terugkijken naar de eerste en enige vrije training van dit sprintweekend. En voor Max Verstappen was dat bepaald geen droomstart. P11. Kimi Antonelli zette in zijn Mercedes de snelste tijd neer voor Lando Norris en George Russell. Verstappen kwam op zijn snelste ronde niet eens in de buurt van de top. En ook Liam Lawson eindigde met die andere Red Bull slechts als 14e. En dat is juist dit weekend heel vervelend, want er komt geen tweede of derde vrije training meer. Zo rond 4:30 dan beginnen wij met de sprintkwalificatie. Die loopt volgens het officiële programma tot ongeveer 4:15. Maar dat hangt ook af van alle rode vlaggen en zo. Max klaagde vanmiddag opnieuw over een probleem dat we dit seizoen vaker hebben gehoord bij hem. Het terugschakelen van de RB22. Bij downshiften kan de auto volgens Verstappen naar voren worden geduwd of de achteras kan blokkeren. Dat verstoorde balans kan ook invloed hebben op de bandenslijtage. In de Hans Ernst bocht ging het vanmiddag bijna mis toen hij daardoor even de controle dreigde kwijt te raken over zijn auto. Dit is het nadeel van een sprintweekend in één verhaal eigenlijk. Vrijdagmiddag 11e en ja, VT2 heb je natuurlijk niet. En dan mag je het zo meteen gaan uitzoeken. Dan nog iets anders. Om 2:30 kwam dit nieuws nog binnen. Red Bull heeft voor Zandvoort een nieuwe MGUK voor Verstappen ingezet. Oftewel de Motor Generator Unit Kinetic. Dat is het elektronische onderdeel van de hybride aandrijflijn dat energie terugwint bij het remmen. Dit is een derde MGUK van dit seizoen. En 3 is precies het maximum dat Verstappen dus mag gebruiken. Heeft hij er nog eens een keer eentje nodig bij een van de resterende 11 raceweekenden? Ja, dan krijgt hij gridstraf voor een motoronderdeel dat Max eigenlijk gewoon niet zelf gesloopt heeft. Dus het blijft een beetje een vreemd verhaal dit allemaal.
1: De spraakmaker.
0: Doe ik toch ook nog even heel snel. Moeten gridstraffen voor motorwissels en dit soort zaken nou per se worden toegepast? Of kan je niet gewoon een geldstraf geven aan het team of iets anders? Is het niet eerlijk dus dat een Formule 1 coureur een gridstraf krijgt wanneer zijn team een motoronderdeel eigenlijk moet vervangen? Laat eens even weten wat jullie stelling is. Via de app van Grand Prix Radio of anders via rick@grandprixradio.nl. Zo net voor de sprintkwalificatie ben ik toch even benieuwd naar jullie mening.

seizoen het heeft begeven. Ik blijf het raar vinden. Marco van den Berg het Nunspeet zegt, daar ben ik het volkomen mee eens. Als mijn versnellingsbak in mijn auto stuk gaat, krijg ik toch ook geen verkeersboete. Linda Verhoef uit Boekel, nee hoor. Coureur en auto zijn samen één deelnemer. Betrouwbaarheid hoort ook gewoon bij de Formule 1. Erik de Jong uit Dalfsen, ik zou punten afpakken bij de constructeurs. Dan raakt het precies degene die verantwoordelijk is voor de techniek. Saskia uit Burgum zegt, laat die regel maar staan. Anders zetten Mercedes en Ferrari iedere 3 wedstrijden doodleuk een verse motor erin. Ja, dat is natuurlijk ook wel zo. Michel Costa, je moet verschil maken tussen...

0: je toch wat de gemiddelde luisteraar van Grand Prix Radio, ja, Sportradio, zo even bedenkt.
1: Nou, ik zou zeggen, dat was het bijna voor wat mij betreft. Wij gaan ons zometeen opmaken voor de sprintkwalificatie vanaf Zandvoort. En natuurlijk hebben we daar twee commentatoren voor die ons bezig gaan houden. Dat zijn Olaf Mol en Koen Bakker. En zij leiden ons door deze hele sprintkwalificatie door. Met een beetje geluk ben ik er dan rond 16:45 weer. Maar nogmaals, alle rode vlaggen kunnen roet in het eten gooien. Hoe dan ook, ik wens jullie allemaal een hele fijne uitzending.

sprintkwalificatie van dit weekend bij de laatste Grand Prix van Nederland. De laatste Grand Prix die wordt verreden op Zandvoort. Tenminste, ik zeg er altijd maar bij, vooralsnog, je weet het maar nooit, hè. Olaf Mol en Koen Bakker, zometeen zij hier live. En straks om 6:50 hebben wij de minimix met Ben Liebrand. Hoe het ook gaat, wens u veel plezier met de uitzending van de sprintkwalificatie

0: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
4: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: De Melanzane Pizza.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
8: Metro.

0: vrienden, vriendinnen van de sport. Hartelijk welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio op deze nationale vrijdagmiddag gebeurtenis. Oftewel, de sprint van de kwalificatie van de sprint van de grote prijs van Zandvoort op het prachtige circuit in de Duinen. 12e ronde van het wereldkampioenschap op het grijze lint langs de duingrasrand. 24 ronden gaat er gesprint worden, dat is allemaal morgen. Lengte van de baan 4259 meter met een hoogteverschil van 8,7 meter in zijn totaliteit. De overtake detection vlak voor de Kumo-bocht. En natuurlijk het zijn zijn totaliteit 14 bochten die de heren continu gaan doen in ongeveer 1 minuut 8, 9, 10, mag ik voor ze hopen. Hier gaat het allemaal om. Wie gaat er vanaf de pole position vertrekken? Hij krijgt geen pole achter zijn naam. Maar het alfamannetjesgedrag wil toch zeggen van nou, we doen het, we gaan het proberen. Uiteraard zit ik hier niet alleen naast mij, schuin tegenover mij, zo mag je het ook zien, zit Koen Bakker, Koen Hoes met de TPTP, oftewel de temperaturen ter plekke.
1: Ja, goedemiddag. Ja, het is 19,5 graad buiten temperatuur. 34,3 graden is de baantemperatuur. En ja, dus alles waar men van tevoren voor vreesde, water, regen, het is gewoon droog.
0: 10% kans dat het niet gaat, of dat het gaat regenen. Ik wil altijd de andere kant op, hè. 90% kans dat het droog blijft. Er waren wel wat buien vandaag. Vanochtend in de eerste en enige vrije training was het op een gegeven moment toch nog begin wat vochtig. Later kwamen er wat droge lijnen. Intermediates die er door mensen gebruikt zijn, die zijn eigenlijk meteen vrij snel en kort en vlot en rap opgerookt. En dit is de aangepaste pitstraat. De man die het snelste was in die eerste en enige vrije training was Kimi Antonelli, een tiende los van zowel Lando Norris als George Russell. En ook Lewis Hamilton, want die zaten dicht bij elkaar. Russell maar op 4000ste van Norris. Hamilton maar op 65000ste van Hamilton. En Leclerc maar weer op 99000ste van Lewis Hamilton. Dan Piastri, dat was wel een gaatje van 0,3. En Verstappen in zijn totaliteit op 18e. Maar die zat weer een tiende achter de mannen daarachter. Sterker nog, het was, gat was groter. Het was 1,3 seconden. Maar we weten, als hij aan moet, dan gaat hij aan. En dat weten we van de Nederlander.
1: Ja, daarbij had ik het idee dat zijn snelste ronde toch een klein beetje gehinderd. Dat hij daarin gehinderd werd. Dus ik weet niet in hoeverre we die ronde daadwerkelijk serieus kunnen nemen. Je moet er eigenlijk altijd van uitgaan. Verstappen in een kwalificatie, die zit er altijd wel bij.
0: Dat is eigenlijk als hij aangaat. Kijk, en wat ze natuurlijk misschien, en we weten het eigenlijk ook wel, Red Bull is een van de weinige teams die de rust heeft van zeggen, dat heb ik aan die enige vrije training. Als ik hem niet gebruik, en dat klinkt een beetje raar als ik het zo zeg. Nee, wij gebruiken gewoon om daar zaterdag en zondag ons voordeel van te halen. Want deze kwalificatie, die zien we als iets heel los. Daar komt een sprint uit. Die zien we ook als iets heel los. En daarna begint voor hun het weekend waar de big points echt gehaald kunnen gaan worden. Dus ik ga niet zeggen dat hij hem zomaar vooraan plemt. Maar ik ga wel zeggen dat het me enorm zou verbazen als hij ook nu niet in de top 10 zou staan.
1: Nee, zeer zeker niet. Overigens nog één keer het vermelden waard. Zeer zeker vind ik in ieder geval. Het teamgenootje van Max Verstappen is vandaag niet Isaac Hadjar. Vanwege een polsblessure mist hij deze Grand Prix. En dus stapt Liam Lawson in de auto van Hadjar eigenlijk. Lawson laat daardoor weer een plekje vrij bij V-Carp. En die wordt dus weer ingevuld door good old Yuki Tsunoda.
0: Klok loopt inmiddels mee voor de gelijkleggers ter lage landen. En hij staat in SQ1, wat op medium banden gereden moet worden, op 11 minuten en 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 seconden. Er zijn wel wat jongens die ook in dit geval voor dit weekend een nieuwe motor gestoken hebben. Dat zijn Albon, Lindblad, Stroll en Alonso. Dat snap ik, want dat is hun nieuwe Honda-turretje. Hebben we het over een nieuwe turbo voor Albert Lindblad ook en voor Stroll en voor Alonso. Dan hebben we over, en die vind ik wel weer interessant, nieuwe uitlaatsystemen. En die zijn er dus voor George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton en ook Arvid Lindblad. En dan hebben we het ook nog even over de MGUK. De New Motor Generator Unit Kinetic, zoals die officieel heet. Piastri, Verstappen

0: Liam Lawson. En dan hebben we er ook nog eentje. Die heeft over die Power Unit Auxiliary. Dat heeft weer te maken met hoe de motor praat met het batterijtje. Lance Stroll. Kijk,
1: dat is een
0: hardjar. Toch gekomen. Nou, dan krijgt hij natuurlijk het hele weekend van mensen vragen. En hij staat daar ook in die pitbox. Zie je hoe hij erbij staat? Eén hand achter zijn rug.
1: Juist.
0: Hij wil het niet laten zien. Maar vanwege de polsblessure, en of het nou een polsbreuk is of een middenhandsbeetje of iets anders, dat weten we niet, is het zoals het is. Ze beginnen aan deze sprint qualifying met nog overstartfinish. Het opwarmen van de banden, uitkomen van de Tarzan. Er is ook een lijstje van de FIA, dat doen ze niet altijd. Maar dit zijn natuurlijk banen met weinig uitloop aan de zijkant gekomen. Zodat als je auto niet goed loopt of hij een stuk, aan welke kant je aan de kant moet gaan. Holy shit. Ja. En dat moeten ze allemaal leren, hè? Ik heb dat gisteren even zitten bekijken. Dat is, ja, als het hier gebeurt, moet je links. Als het daar gebeurt, moet je rechts blijven.
1: Wat dat betreft altijd wel inderdaad de logistieke opgave, de Grand Prix van Nederland. Want ja, er is gewoon heel weinig ruimte daar langs de kant. Dat betekent dus ook dat als je een foutje maakt, het in principe ook meteen klaar is. Als het een groot foutje is.
0: En dat vinden de coureurs nou weer vet. Want die zeggen, ja, er liggen eigenlijk natuurlijke track limits.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk ook onvoldongen feit. We kijken, als je beeld met ons hebt naar de auto, even kort van Fernando Alonso. Van de week bekend geworden. Pas nu, zeg maar echt afgelopen week, zijn alle mensen die bij Honda ooit aan het Formule 1 project werkten, ze stopten, die moesten binnen Honda allemaal een nieuwe baan krijgen, zijn ze nu allemaal pas weer teruggezet op dat Honda motorproject. Dus vandaar dat ze misschien wel wat meer vertrouwen hebben in de toekomst dan ze tot op heden dit jaar zouden kunnen hebben. We hebben natuurlijk nog de sprint qualifying gehad op Zandvoort. En dus kunnen we ook niet helemaal precies gaan herleiden hoe dat zit met de linker of rechterkant of tijden of andere zaken. Als je dit dan als een tweede vrije training zou willen zien, kwamen ze vorig jaar nog tot 1.098. Ik denk dat de huidige auto's 2,5 seconden langzamer zijn. Dus als we ergens uit gaan komen in de 11...
1: Ja,
0: 12. Dan denk ik dat ze het al heel, heel, heel goed doen. En met je achternaam is de mediumband nogmaals wellicht ten overvloede verplicht in SQ1 en SQ2. En daar kom je dan bovenaan het schijfvlak. Onboordgeluid met Kimi Antonelli, paars in sector 1. Sneller dan door Justin in ieder geval, door die eerste sector. Stroll nog binnen, Colapinto nog binnen, Alonso nog binnen, Gasly nog binnen en Gabriel Bortoleto ook nog binnen. Dan moeten we wel Verstappen gaan zien wat zijn eerste klap zit sinds een outlap op dit moment. Of die eerste klap daar ook een daalder waard kan zijn.
1: Hij pakt eigenlijk Stefas anderhalf tiende per sector nu ten opzichte van George Russell.
0: Oh, en een big moment, sorry dat ik je onderbreek. Maar hij gaat eraf in de Kumo.
1: Zo.
0: Hij is niet de eerste vandaag. We hebben Sainz daar zien gaan. We hebben Verstappen daar zien gaan. En dit kan een schade op zijn vloer zijn. Dus als hij slim is, gaat hij meteen naar binnen. Kunnen ze dat checken. Want hier komt gewoon, ja, geen tijd uit. Russell. 1.13.8.
1: Ja, en het is natuurlijk korter. Dus SQ1 is ook korter.
0: Ja.
1: Je hebt korter de tijd om dit allemaal te laten nakijken.
0: Ja.
1: Het is wel heel vervelend voor Kimi Antonelli, hoor.
0: Ja, dat weet ik. Ja, of dom.
1: Of dom.
0: Want je moet de penkelep neerleggen.
1: Ja.
0: Als je natuurlijk in je eerste getimede ronde eraf vliegt. Dat is dan wel een dingetje. Maar goed, je weet, ik kijk soms anders tegen andere dingen aan. Ik heb nog van niks en niemand gehoord dat ik denk dat en George Russell en iemand bij McLaren best blij is dat Verstappen bijgetekend heeft. Ik ga geen coureursnamen. Nee, maar dat roept niemand. Die hebben geit geroepen. Mooi, die gaat hier niet komen.
1: Ja, en zo is het ook. Ja, klopt, ja.
0: Heb jij het ergens gehoord?
1: Nee,
0: maar
1: ik kan
0: dat
1: me wel
0: speelt.
1: Die reactie heel erg
0: Tuurlijk.
1: Voorstellen.
0: Nou, dat is logica, want dat is allemaal onrust. En onrust wil je niet hebben. Russell, Ocon, Berman en Perez hebben echt een tijd staan. De rest nog niet helemaal. Of de tijd die ze hebben staan zit nog buiten de 107%-regel. Lewis Hamilton is lekker bezig met een paarse sector 1 en een paarse sector 2. Sneller dan wie dan ook. En hij zit 17e. Ja, ik zag hem nog een keer. 0.7 eronder. Eerst Leclerc, bam, daar is die. 0.6 eronder. Maar dan Lewis Hamilton. Ook laag in de 13, dat moet. 13-1, 78.000ste sneller dan Charles Leclerc. Joh, legt er een vloedje tussen. Ocon en Perez hebben elkaar ingehouden. Opgehouden.
1: Leclerc was in de vrije training 2/10 langzamer dan Russell. Maar goed, misschien dat Russell ook in zijn ronde niet helemaal een schone ronde had. Maar goed, Het is wel een flink gat hoor, 17e.
0: Het is gewoon zoeken en zoeken en kijken en zoeken. En voor een man, ah, nou, ze hebben de draaivertrekker aan de gang gekregen. Wat een feest, alhoewel. Is dat zo? Ja, dat is zo.
1: Norris naar 1. 1.13.0. 800ste lang of sneller dan Lewis Hamilton.
0: Lindblad op het randje in de Arie Luijendijk-bocht door de kombocht heen. Je ziet er al de strepen komen van de vloer die raakt. Antonelli vraagt aan zijn team, is de car oké? No damage spotted. Moet je ook zeggen, want anders gaat hij met een ander vertrouwen hierin. Dan moet hij het gewoon proberen. Ik denk dat hij gewoon een nieuwe set banden gehaald heeft. Hij is alweer op de baan, toch? Ja, hij is alweer op de baan. Max gaat een bankerlap neerzetten. Ik denk dat Max brandstof meegenomen heeft om 2 getimede rondes in te zetten. Dat zullen er meer doen. We zitten nu in de situatie met 4 minuten 51, 50, 49, 48, 47 te gaan. Norris, Hamilton, Leclerc 1, 2, 3. Russell, Lindblad, Lawson 4, 5, 6. Dan Tsunoda. En dat is nu Albon geworden. Tsunoda 9e.
1: Antonelli is naar buiten gegaan op diezelfde set.
0: Verstappen naar 5.
1: Dus ja, volgens mij is dat ook verplicht dat je op dezelfde band moet kwalificeren. Dus je krijgt 1 set nieuwe mediums, punt.
0: Oké. Okay. Ja, het was een drift en het was een beetje grind. Dus even Piastri naar 2. 13-1 op 55.000. We hebben Norris, Piastri op 55.000, Hamilton op 800ste. Maar het gaat natuurlijk om de mannen onder de streep. En dat zijn nu Perez, Antonelli, Bortoletto, Alonso en Stroll. Nou, die jongens willen hem licht rijden. Die laten deze mannen het rubber neerleggen. En die gaan het risico nemen. Maar ja, dan heb je risico van gele vlaggen. Dan heb je risico van een foutje van jezelf. Hier nogmaals dat moment van Antonelli richting de Kumo. Kan niemand schuld geven. En daar begint hij te glijden. Dikke drift.
2: Lost the rear very weirdly.
0: Ja, dikke drift.
1: Ja.
0: Hij zegt het op een andere toon, maar dat is wat er gebeurde. Dat is het gevolg. Het is alles vrij simpel, hè. Een drift en overstuur. Overstuur is achterschade en onderstuur is voorschade. Dan weet je een beetje wat er gebeurt met een auto.
1: Beetje van Olaf, beetje Italië dit.
0: Ja. Antonelli wordt natuurlijk gerekend naar de tijd van Esteban Ocon. En Antonelli heeft op dit moment 1 opdracht. Maar ook 1. Door naar Q2.
1: Juist.
0: SQ2. En niks meer. Hij moet nu niet gaan rijden om te denken, ook moet die tijd van Leclerc eraan rijden of whatever. Nee, het zat hem even tegen. Het zit hem even tegen. En dan moet je nu gewoon de schade beperken. Want ja, je zit volledig uit je ritme, hè. Hij had een heel ander ritme willen hebben. Hij had nu gewoon een tijd willen hebben staan, binnen gestaan. Gezegd, nou, veranderen dat ervoor. Oh, wow, foute run. Oké, kut. We moeten nog een keer.
1: En je gaat, ja, heel goed.
0: Heel goed.
1: Je gaat straks ook een nieuw setje krijgen in SQ2. Dus als hij doorgaat in ieder geval. Gaat nu over de streep komen. En noteert in ieder geval plaats 7. Of de 7e tijd. 1.13.6.
0: Pakken.
1: Leclerc zojuist nog naar de snelste tijd dus. 1.13.0.
0: De impeding tussen Ocon en Perez. No further investigation. Was boven op het schijfvlak. Onbordgeluid komt van Charles Leclerc. Hij op dit moment de snelste met een 1.13.0.1.3. Lawson is naar 6 gegaan. Verstappen zijn eerste run. Houdt hem op P9. Daar is hij nu nog op de baan. Ja, dat is hij. Sterker nog. Alleen Perez, Norris
1: Alonso
0: en Piastri zijn binnen. Alonso met
1: flinke lock-up, zeg. Ingaan van de Tarzanbocht. Bocht 1.
0: Zie je niet veel. En ook dan begint de tijd in één keer weer te knorren.
1: Ja, en hier gaat hij misschien wel last van hebben. Want rechtsvoor, dat vlakke kantje. Tenminste, daar ga ik eerlijk gezegd van uit. Daar ga je toch wel hinder van ondervinden, hoor. Zo over zo'n volle ronde.
0: Kijk hem weer met de onboard van zijn teamgenoot, Lance Stroll. Zowel Stroll als Alonso worden gerekend naar de tijd van Sainz, omdat Sainz nu op de wip staat. In de gevarenzone. Ocon, Stroll, Berman, Bottas, Perez en Alonso. Ik hoor geen gekke namen.
1: Nee, dit zijn de usual suspects.
0: Terwijl natuurlijk die jongens van Aston Martin eruit zouden moeten kunnen komen. En Stroll. Ja. 57 seconden en niet.
1: Sector 1 is gewoon echt te matig, hoor. Zowel Stroll als Alonso verliezen daar bijna meer zelfs dan een halve seconde. Ja, en alleen sector 1.
0: Ze moeten alleen maar even door het hebben. Ah, we zijn met een mooi sleepje van Bottas. ja, verbetert wel zijn tijd. Sam en Tita, je komt naar Zandvoort met je nieuwe motor. Roep je, we gaan het even doen. Staan ze op dit moment 21ste en 22ste. Ze lachen zich. Nou ja, goed. Niet helemaal. 21ste. Maar ik wou zeggen, ze lachen zich bij kennelijk helemaal de lazerus.
1: Ja, in de eerste intrekken waren best oké. Okay, de eerste training vanmiddag, eigenlijk eerder vandaag. 12e tijd voor Fernando Alonso. Ja. En voor Lance Stroll de 18e. Dan heb je wel zoiets van, nou, gemiddeld is dat best oké voor de Aston Martins.
0: Ook iets van de 13e. Ocon gaat naar de 14e stek. Hamilton is aan het verbeteren, maar heeft een fout gemaakt of haakt af. Olly Berman is bezig aan de verbetering. En gaat het leven van Colapinto proberen lastig te maken. Verstappen en Hamilton hebben weer een impeding in bocht 5.
1: Is het weer zover?
0: Ja.
1: Dit is een melding, die zien we iedere week.
0: Heeft Max de vlag?
1: Ja. Nee. Nee. Ja, wel.
0: Wel, ja. Hij heeft de vlag. Oké. Kijk, Lawson.
1: Juist.
0: Op 0,4 en Verstappen op 0,7. Ja. Dan gaan al die mensen roepen, zie je wel, als die Red Bull iets te makkelijker te besturen is, dan lukt het ze wel. Kan Bottas nog rare dingen doen? Kan die nog wat geks doen? Nou, hij verbetert zijn tijd. Maar komt niet heel veel verder. En Perez is ook nog wel een beetje bezig, zeggen we dat netjes?
1: Oh, dat zeggen we wel netjes hoor. Is bezig met een persoonlijke verbetering in de eerste sector.
0: Ja.
1: Nu ook een persoonlijke snelste tweede sector.
0: Ja, maar hij zit plus 0,8 op Colapinto. Ja. Dan komt hij 2,4. Dus ja, dan zit hij op de tijd van Bottas. Dan zal hij de tijd van Alonso eraan rijden.
1: Kijken is denk ik op de tijd precies nu van Bottas. Tweede meetpunt.
0: 15,4, 15,5, 15,5. Ja. 15-4, 15-5, 15-4 voor Bottas. En 15-5 voor... Ja, zal Bottas wel blij mee zijn.
1: Ja.
0: Want heeft hij hem eigenlijk weer een keer te pakken.
1: Wat hebben, tijd,
0: nou,
1: ja.
0: Wat hebben ze bij Honda nou gedaan, joh? Hè?
1: Ja. Ik denk dat Alonso ook heel veel last heeft gehad. Sowieso van die vlakke kantjes.
0: Oké, maar los daarvan, 3 seconden.
1: Helemaal waarheid.
0: Je gaat, ik denk na over een keus. Hetzelfde verhaal. Wat is een sprint waard? Wat moeten we ermee? Moeten we ze wakker maken? Morgen, bam. Proberen.
1: Ja, dat zou een logische verklaring zijn.
0: Het eerste deel van de sprintkwalificatie voor de grote prijs van Zandvoort. Oftewel de Dutch Grand Prix. Leclerc, Norris, Piastri 1, 2, 3. Dan Hamilton, Russell en Lawson en Verstappen. Dan zijn we bij 7. Antonelli 8. Bortoletto 9, Gasly 10. Die twee gaan lekker. Die moeten we toch een beetje in de gaten gaan houden. Lindblad dan 11, dan 12, Hulkenberg, Tsunoda, Ocon, Albon, Cola, Pinto, streep. En eruit zijn...
1: Berman op 17, Sainz op de 18e plaats. Dan Stroll voor Bottas en Perez. En dan de laatste plaats voor Fernando Alonso. Is de allereerste keer dat Stroll in een sprintkwalificatie wint van Alonso.
0: Hier komt de impeding van Max Verstappen op Lewis Hamilton. Oei, ja, ging laat.
3: Traffic. I got traffic, man. Someone was holding me up.
0: Maar er is wel heel veel traffic. De vraag gaat zijn, was dit een pushronde? Je ziet Verstappen die ook net over de bult. Hè. Dus even terug. En daar moet dus de steward goed nadenken. Als je over de hunsrug bent en je kijkt in je spiegel... dan zie je Lewis Hamilton dus niet.
1: Nee, exact.
0: En dan komt hij. En als ze dat niet meerekenen... ja, dan krijg je weer opgetrut. Norris is goed in het middengedeelte. En opkomen rechterstuk. En bij het aanremmen van de Tarzanbocht en daarna. En eigenlijk vanaf de Gerlach-Hugenholz combinatie met slotenmaker bovenaan het schijfvlak is Leclerc weer de betere. En Leclerc is ook weer de betere bij het aanremmen van de Hans Ernstbocht. En dan weer richting de Kumo. Ja, het is geen verrassing voor de beide mannen van Cadillac. Die ene Williams, dan heeft Alexander Albon het toch weer goed gedaan. Moet ik gewoon weer aangeven.
1: Ja.
0: Meestal is dat dan weer Sainz. En het fluctueert daar te veel. Je ziet bij de teams die het lastig hebben... dat zelfs binnen lastig hebben... er momenten zijn van het lastiger hebben dan lastig hebben... dan je het zou willen lastig hebben.
1: Ja.
0: Nee, heel makkelijk gezegd. Maar dat is wat.
1: Dat is wel precies hoe het is.
0: Het rammelt alle kanten op. En de ene keer denk je, oh ja, die heeft het wel voor elkaar. Oh nee, die heeft het niet voor elkaar. In de ene wedstrijd met de vrije training denk je, oh nou, daar hebben we wat gevonden. Nou, ze hebben helemaal niks gevonden.
1: Nee, want ook bij Berman en Ocon zie je dat. Ook bij Colapinto en Gasly zie je dat.
0: Ja.
1: En ook zeker bij de Aston Martins heb ik dat gevoel.
0: Ja.
1: Maar
0: goed, bij Aston Martin kun je nog makkelijk roepen dat natuurlijk in de basis Alonso de snellere coureur van het twee is.
1: Juist.
0: Dus dat maakt dat deel weer makkelijker. Bij die andere jongens is dat ook weer een ding wat een beetje doorheen gaat. Ja. Alonso heeft het niet warm, hè? Maar ja, het is 19 graden buiten. Maar het windje aan zee. Ja. Zomer in de zon en de Zandvoort.
1: Lekker naar het Nederlandse strandplaatsje.
0: Ja.
1: Ja, dan wil het ook wel eens gewoon dit weer zijn. Lekker winderig. Een beetje nattig soms. Ja. Nou, nu is dat nu helemaal niet zo. Maar
0: wind valt ook mee, 1,9 meter per seconde.
1: Ja. Ja, het is gewoon fris.
0: En in alle eerlijkheid, ook vanochtend, we hebben toch nog niet de 2026 auto's op de regenbanden zien werken. Ik heb ze zelfs zien rijden.
1: Ja, niet zien inderdaad. Ja.
0: Terwijl de verwachting was, maar dat weten we zo vaak, dat het een drijfzekerd nat weekend zou worden in Zandvoort. De voorspelling is dat het steeds meer droog wordt. Dan kunnen wij alleen maar hopen op een bui, zoals we die een paar jaar geleden hadden.
1: En dat zijn de allermooiste. 2023 blijft een van mijn favoriete Formule 1 edities.
0: Die stond alle ook niet op de radar, die bui. En, want we hadden hem open en je zag wel wat. Ja, het zal toch wel. Het zal. Ja. Ram, bam, rammers.
1: Maar het werd ook in één keer helemaal donker. Dat je echt denkt, hè?
0: Ja, buien hebben dat.
1: Ja, dat schijnt zo te werken inderdaad, ja.
0: Buien doen daar
1: gezellig. Maar dan weet je dat het eraan komt. En dan voel je dat. En dan zit je vlak voor die start. En dan denk je, oh ja, dat gaat zo vallen.
0: En dan gaat de FIA ook gewoon gezellig mee in. Het komt wel eens een nat weekend worden daar. Dus de FIA heeft een systeem aangelegd naast het afwateringssysteem. Waar ze het afwaterwater. Ja, het zijn mooie Nederlandse woorden. Kan je gebruiken vanavond bij het scribbelen. Afwaterwater. Waar ze het afwaterwater opvangen. En dat weer gaan controleren op microbiodingenisme, hutsenfrits. Of daar stukjes van de slijtage van banden, regenbanden in dat water terechtkomen. Microbio, lastige dingen, kleine particles. Dat kan ik makkelijker zeggen.
1: Ja, exact.
0: En dat hebben ze doen samen met de universiteit in Berlijn. Dat hebben ze op een aantal punten hebben ze dat gedaan. Dat wilden ze dus kijken. Maar ja, dan moet er wel genoeg regen vallen.
1: Juist.
0: Het afwatersysteem in het afwatercheck het afwatersysteem komt.
1: Ja, goed, dat zal dit jaar wel al van pas zijn geweest. Want we hebben wel eens een paar keer gehad dat het echt na het vallen van de vlag in de los gaat.
0: Maar toen was het systeem er nog niet.
1: Nee, dat is waar. Nee, dat is zeker zo.
0: En dan zou je het ook weer. Ze willen het meten op het moment dat er ook daadwerkelijk gereden wordt. Hè? Want anders kun je zeggen, we laten dit een half jaar in Zandvoort liggen en dan zien we wel. Wat er allemaal terechtkomt.
1: Voor poespas.
0: Het feest op Zandvoort is er niet minder om. Nederland, met name Nederland en de Nederlandse fans hebben deze Grand Prix worldwide wel op de kaart gezet. Vanuit er meer dan 40% van de bezoekers dit jaar uit het buitenland komen. Die toen dachten, hey, maar wacht even, dat Zandvoort, dat moet ik een keer meemaken. Ja. Nou, dat is precies wat je wil. Want ja, je zal met een of ander land wonen waar ze geen strand en zee hebben. Je ziet de helikoptershots uit Zandvoort. Je denkt, hé man, Copacabana.
1: Dat en dan besef je dat het helemaal niet zo ver weg van Amsterdam is. Kun je het mooi 2-in-1 doen.
0: Ja, dat ook nog een keer.
1: Wat dat betreft inderdaad wel een mooie. 315 bezoekers worden verwacht over het hele weekend.
0: 315, zo.
1: 1000.
0: Oh, sorry. Nee.
1: Ja, je hebt hem gelijk. Nee.
0: Goh, gek
1: 315,
0: huis. Ja. Ik zag een foto vanochtend van collega Ronald Molenberg. En die stond gewoon, stond hij. Maar het grappige was, er gingen mensen ook de andere kant op. Dus ik denk, ja.
1: Wat ga je dan doen?
0: Ja, niet iedereen loopt hetzelfde. Goed, we zijn inmiddels begonnen aan SQ2. 9 minuten en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 seconde is er nog te gaan. We doen dat dus zonder de heren. Mocht je ouderwets meeschrijven, als je dat vroeger thuis deed bij het schaatsen. Die systemen werden afgedrukt in de krant, weet jij dat? Nee, hè?
1: Nee, maar ik heb de verhalen schema's er wel van gehoord.
0: En dan kon je die krantpagina, dan kon je gewoon de tijden in gaan vullen. Nou goed, tegenwoordig hebben we apps.
1: Al voor mijn tijd, apps.
0: Ja, precies. Ik heb dat met mijn moeder nog gedaan. Maar de heren die er niet meer bij zijn, mocht je het bij willen houden. Berman, Sainz, Stroll, Bottas, Perez en Alonso. Pijnlijk voor Aston Martin. De rest, waar weet je van, het is wel een keer een Haas, het is wel een keer een Williams. En het zijn eigenlijk altijd de Cadillacs.
1: Juist. Nou,
0: je zou best een keertje geld op kunnen zetten de loop van dit seizoen een keer, als je een keer iets met gokken wil doen. Ik ben daar zelf niet zo van. Dat er een keer zo'n Cadillac gewoon in de top 10 terechtkomt. Hè? Gekke wedstrijd waar je denkt, nou, misschien een beetje rariteit, een beetje regen. Ja. Ik denk dat er heel veel Mexicanen zeggen, nou, dat kan wel eens gebeuren. Met name de vader van Checo.
1: En met name tijdens de Grand Prix van Mexico.
0: Dat bedoel ik. Ja, dat zie ik ook niet gebeuren, maar ja.
1: Het moment daarvan, Ocon uitkomen van Huguenots. Maar ja, ze waren natuurlijk al heel dichtbij dat ene punt, hè, in Monaco. Toen dat punt werd afgenomen. En dat punt ging uiteindelijk naar Aston Martin vanwege een straf voor Checo Perez.
0: Ik heb het niet over punten. Ik heb het over kwalificeren in de top 10 qualifying.
1: Goed punt.
0: Dat is ook weer een
1: dat
0: punt.
1: Dat zou nog... Ja, inderdaad. Dat zou wel nog gekker zijn.
0: Ja, als we het hebben over sprint... Oh, wat stond er nou weer? Incident Hamilton, no further action. Prima, yes. Goed gezien. Uit de logica dat je, als je net over de hun terug bent... en je kijkt achteruit in je spiegel, zie je alleen maar lucht. Dus, en je zag Verstappen nog naar rechts gaan. Dus het moment dat hij hem zag, klaar, geen gezeik. Even, voorafgaand aan deze SQ2 kon je dus stellen... dat Mercedes, Ferrari's, McLaren's en Red Bulls... de enige auto's geweest zijn die de top 10 qualifying gehaald hebben... in elk van de sprints dit jaar. Dus ja, de enige coureurs die ook vaker in de... top 10 van de kwalificatie, sprintkwalificatie terechtgekomen zijn Gasly en Lindblad. Beiden elk twee keer. Albon probeert een kleine toe mee te pikken van Leclerc.
1: De derde tijd voor hem. Snelste tijd tot dusver is die van Ocon. 1:13.8 is daarmee wel meteen bijna of iets meer dan 16e sneller dan zijn tijd in SQ1.
0: Oké, maar ja, 13:8. De mannen vooraan reden 13:0.
1: Correct.
0: Ga je op 18e van een seconde zitten.
1: Ja, zij gaan ook wel harder.
0: Top 10 binnen 18e van een seconde? Ik weet het niet. Laten we het gaan zien. Laten we het in ieder geval de heren mooi proberen. Blijft natuurlijk een waanzinnige bocht. Hè. Ik bedoel, als je het schijfvlak induikt, maakt niet uit met wat voor auto. Je komt daar gewoon bovenaan, dan wordt dat ding een soort van met van half licht.
1: Ja.
0: Dit zijn downforce auto's, dat is iets anders. En dan duik je gewoon een gat in naar beneden. Waar je niet naar het einde van de bocht kunt kijken. En dat is... blijft een dingetje.
1: Ja, hij is ook heel een soort blind inderdaad.
0: Ja, maar wat ik van Zandvoort ontzettend goed vind... is dat dus net één Marshall Post extra. En ze hebben daar die drie enorme kranen staan. Want wij hebben natuurlijk niet een circuit waarbij we zeggen... ja, we hebben een escape road en dan kun je de auto naast zetten... kun je hem even ophalen met een karretje. Nou, dat gaat helemaal niet hier. Dat kan je vergeten. Er staan drie grote kranen in het schijfvlak. Dat is dit punt waar we nu zo'n beetje zijn. En die kunnen daar waar nodig gewoon die dingen optillen en weghalen. En snel en vlotjes. Beetje onderstuur voor Lando Norris. Richting de hand Ernst Chicane. Binnen een randje van het grind daar vastgelegd met hars. Zodat er niet, als je een heel klein beetje over de curbs komt... meteen keien komen. Als je die grindbak induikt, uiteraard wel. Oh, je moet die opletten met Cola Pinto. Heeft die voordeel? Nee, hij moet binnenlangs. Bijzonder. Maar wel snelste tijd. 12:05. Pakt hij een half seconde van zijn Q1-tijd af. Zijn SQ1-tijd. Nog steeds op de mediumband. Laat dat duidelijk zijn.
1: Komt Piastri alweer aan. Heeft paars. Snelst van allemaal.
0: Winnaar van vorig jaar.
1: Tweede sector. Inderdaad, winnaar van vorig jaar. En ik heb het idee dat hij straks de nieuwe lijstaanvoerder gaat zijn. Maar we gaan het zien. Komt in ieder geval heel uit door de Kumo en de Arie Luijendijk-bocht.
0: Hoe snel. Kijk joh.
1: 12-0.
0: Ja, ik zat te kijken waar die met hoeveel nog te gaan uitkomen van de Arie Luijendijk-bocht zat. Een halve seconde zat joh.
1: 1,1 sneller dan zijn eigen tijd in SQ1.
0: Bizar. Onboard bij Lewis Hamilton.
1: Hamilton dan naar de derde tijd. Sluit aan achter zijn teamgenoot. Leclerc dus op 2. Daar komt Max Verstappen aan.
0: Gaat hij meedoen? Dat is de grote vraag. Wil hij meedoen? Meedoen wil hij altijd. Ja, dit is ook weer 5e. Geeft ruimte. Dat is te veel.
1: 17e.
0: Ja, dat is te veel. Je kunt alleen maar hopen dat hij het beste voor het laatste bewaart. Maar ik heb ook vanochtend in die enige vrije trainingen gezien... dat... Ik moet even nadenken wat ik wil zeggen. Oh ja. Hij was niet straight out of the box snel. De laatste Grand Prix was het vrije training 1. Dan was er nog 2 en 3. Dan was het steeds gewoon rondje 3, 4, 5. Bam, hij stond er. Bam, hij stond er. Bam, hij stond er. En dat is nu niet.
1: Nee, terwijl het wel de condities waren voor Max Verstappen. Wat een beetje gurig was. En een beetje natte baan. Om er meteen te staan. Het duurde ook al wat lang voordat hij überhaupt de box uit was. Antonelli naar de vierde tijd.

0: even aan het stoeien met haar van timing app. Sorry daarvoor.
1: Een soort judo.
0: Ja, het is niet normaal.
1: Die gaan niet.
0: Piastri, Leclerc, Russell, Hamilton, Antonelli, Norris, Verstappen, Lawson. Verschil tussen Verstappen en Lawson. Nog altijd 0,4 van een seconde. Voor nu in het voordeel van de Nederlander. Maar tot op heden gaat dit niet een vrijdag worden waar men in Polonaise het circuit zal verlaten en roepen: morgen gaan we ze even te grazen nemen.
1: Nee, als ook Lawson maar 0,4 toegeeft ten opzichte van Verstappen in dat enige weekend waarin hij instapt in zo'n Red Bull, dan is dat misschien toch ook een teken aan de wand.
0: Ja. Een minuut 49 op de klok. Dan weet je dat er jongens zijn die denken: oké, dit is wat het is. Is dit een risico voor Verstappen op 0,7 van een seconde? Omdat Colapinto op 1,4 staat en Ocon op 1,8, denk ik het niet.
1: Nee, die gaan zijn nog wel redelijk flink.
0: Je ziet ze ook af en toe. Moet je voorstellen hoe je hartslag omhoog gaat als nu Bortoletto zo dadelijk in één keer de vijfde tijd neerzet.
1: Ja, en die kun je daar eigenlijk niet verwachten.
0: Dat zeg ik.
1: Ja.
0: Dus dat zijn ook, we hebben dit jaar al eerder gezien, een keer met Norris en een keer met Verstappen, dat hij op een paar duizendste nog net goed zat. Dat hij ook binnen stond. En het gaat van, oh, zweten.
1: Ja, het mooie aan Audi is, of tenminste het mooie, zij hebben in de training hun snelste tijden op de medium combatband gezet. Juist om ervoor te zorgen dat ze in SQ2 een beetje beslagen ten ijs komen.
0: Nou, let op.
1: Nou, zullen we hebben, Bortoletto.
0: Het is fucking passen. Bortoletto. Zie je het? Los en duwt je plekje naar beneden. Ja, maar dit is het.
1: 15.000ste.
0: Ja, dan hebben ze er nog één, Hulkenberg. Ja, die haalt het niet. Nou, Norris daarachter. Ja, en dan zijn Tsunoda, Lindblad en Gasly allemaal nog bezig, hè? Eerst komt Ocon. Daar verwacht ik geen wonderen van. Dat is, sorry voor Esteban, dat is terecht. Norris van 6, even naar 2. McLaren heeft het goed voor elkaar.
1: Ja, die doen mee.
0: Aanremmend voor de Tarzanbocht zal die denken: yes, oké, deze is klaar. Lossen, 9e.
1: Wel een persoonlijke verbetering.
0: Ja. Maar wacht even. Ik noem ze, hè. Tsunoda en Lindblad en Gasly. Gasly goed. Je Gasly sneller dan Verstappen. Lossen op de wip. Nou, Piastri staat voor hem, dus dat wordt niet spannend. Ik denk dat Tsunoda een goede tijd neer gaat zetten. Kom op, regie. Tsunoda, daar is hij. Uitkomen van de Hans-Ernstbocht richting de Kummerbocht. Rechtsaf, door die banking, op dat schuine deel. Trappen, wat je waard bent. 6, 7, 8. Die gaat in de tijd van Gasly terechtkomen. Die gaat bij de tijd van Gasly terechtkomen. Toch? Nee!
1: 9.000ste.
0: 11e op 9.000. Lindblad dan? Lindblad kan dat wel, hè? Ja, Lindblad die duwt Lawson eruit. Kijk.
1: Vet.
0: Teamgenoot.
1: Ja, precies.
0: Dat is wat. En er staan Lawson en Tsunoda. Tsunoda is ingestapt, Lawson is overgestapt. Die staan 11e en 12e voor de startopstelling van de sprint. Ellen Permain kan er ook wel een beetje om lachen. Verstappen 8.
1: Ja, is dit natuurlijk ook wel weer knap van Tsunoda. Of zie ik dat verkeerd? Als in, de 14, of tenminste 3,5 toegevend. Op Lindblad.
0: 9.000 op Lawson. Ja, eigenlijk is dit weer niet goed voor Lawson. Hoe lullig ik het ook vind. Maar aan de andere kant, als Verstappen 7 staat, Lindblad staat 8. Het verschil tussen Verstappen en Lindblad is een halve seconde. 500ste. Kommetje verkeerd. Niet normaal. Ook
1: kan
0: nu
1: gebeuren.
0: Dus.
1: Ik vergat net 3-0.
0: Lawson.
2: No idea what happened in Q2.
0: Oei. Nooit goed. En deze heb ik vorig jaar ook zo vaak gehoord. Ik heb geen idee. Ja, dat is, hoe wil je dan als ze je helpen?
1: Ja, dat.
0: Ja, ik snap heel goed wat hij zegt. Eigenlijk zegt hij: ik heb alles gedaan wat ik moet doen. En er zou een tijd uit moeten komen, maar die komt er niet uit. Dus zegt hij: I have no idea what happened. Maar ja, zoek niet te snoeien. Hè? Dat dus. Ja, McLaren, en dan hebben we het nog maar over de sprint. Is goed bezig.
1: Ja, en die tijd van Piastri, zeg, 1.12.0. Dus 1,1 precies sneller dan zichzelf in SQ1. Dat vind ik echt opzienbaar. Dat is echt heel veel. Ja. En ook Norris doet een duit in het zakje met iets meer dan 18e.
0: Ja, en dat is 2,2 seconden ten opzichte van wat ze vorig jaar in de tweede vrije training reden. Als je het dus zegt, van het is de tweede keer dat ze op de baan zitten. Dus ja, dat is een beetje in de lijn der verwachting, 2,2 seconden. Als we dat dan meteen brutaal doorrekenen, je mag hem opschrijven. Dan zou de pole position uit moeten komen op 1.
3: Ah, come on boys, well done. Thank you.
1: Leuk, Arvid Lindblad. Sorry, ga door.
0: Pole position zal dan 1:10.8 moeten zijn. Zullen we hem vast opschrijven?
1: Ik vind dat een hele snelle tijd. Of morgen. Morgen pole. Of nu straks. Ja, straks officieel geen pole.
0: Nee, morgen, want de baan moet ook als het niet harder gaat regenen. Ja. 1:10.8 als pole position voor de Grand Prix. Ja, zou kunnen. Het zijn wel stappen hoor. Die Piastri haalt even 16e van zijn tijd van SQ1 af. We zitten met Verstappen. Die gaat van 13.5 naar 12.7. Dat is 17e. Alleen het is niet hard genoeg.
1: Nee. Oftewel, kijk, dat is wat ik net bedoelde. Met anderen gaan ook nog een stap maken. Toen we het hadden over dat Ocon 18e won ten opzichte van zichzelf.
0: Ja, maar Lawson wint maar 13e. Lawson ten opzichte van Q1, 13.4, 13.1. Weet je, Verstappen 13.5, bam, 12.7. Dus ja. Ja, dat is nog een beetje wennen.
1: Tsunoda wint 1,3 seconden ten opzichte van zichzelf.
0: Ja, ik denk dat hij in de laatste sector toch echt nog even ergens iets meegemaakt heeft. Want het zag er eigenlijk best wel okidoki uit. Dat was niet zo heel spannend. Die Cola Pinto, joh. Man, wat een gast. Ik dacht echt dat het hem ging lukken en Yuki Idem Dito. Ik ben blij voor de fans in Zandvoort dat men is niet dom in Nederland. Ze hebben natuurlijk allemaal kaplozen en een paraplu mee, zou je denken. Maar paraplu's mag niet. Is verboden. Dus dan is het regia's rubberen kaplozen, zeg je nu terecht.
1: En ponchootjes.
0: En poncho's, ja.
1: Toch vond ik mensen vanmorgen echt ambitieus, hoor. Ik heb iemand in een Ferrari-polo met korte broek zien lopen zonder tas bij zich. En dat ik dacht, oké, dit, ik ben heel benieuwd naar vandaag voor jou.
0: Ponchootje kun je wel ter plekke ergens nog
1: dat
0: halen
1: is waar,
0: in
1: dat
0: de aanloop. En aan de andere kant, ja, omslagpunt korte lange broek is 14 graden.
1: Bij jou ligt die op 12 of niet?
0: Nee, 14 graden. Ja, 14 graden.
1: Ja, bij mij toch wel een graad of 10 warmer. Nou, 23 denk ik.
0: Jawel, maar als jij een korte broek aan hebt, dan gaan ze vragen wanneer het gips eraf gaat als ze naar je benen kijken.
1: Ja, dat is wel echt hoor.
0: Ja, en dat heb ik niet. Dat terzijde. Antonelli was tot op heden elke grid, elke SQ van de sprint qualifying, elke keer stond hij tweede op de grid. Russell heeft 2 keer een pole gepakt dit jaar. En 3 keer op de eerste startrij gestaan. Norris en Verstappen hebben wel een mooi 4-0 record staan erop zitten van hun teamgenoten. Oftewel 4 keer in alle sprints tot op heden. Beter dan hun teamgenootjes. En ja, Gasly heeft nu, en daar mag hij wel blij mee zijn, voor het eerst in een sprint qualifying weer een auto in het laatste deel van deze sprint qualifying gezet sinds Monaco. En die Lindblad, het verschil met Verstappen, ik zei op 500ste, 14.000ste. Dan moet je even achter de comma doorrekenen, dan wordt het heel veel cijfers, dan wordt het allemaal weer een grote brei in mijn hoofd. Maar het feest in Zandvoort is er wat dat betreft niet minder om. Wat doe jij dit weekend? Ja, ik heb een groot podium met een DJ-boot. Staat er iemand voor? Nee, maar er zitten wel heel veel mensen aan de zijkant. Als je het luchtschild zou zien, dan staat er zo'n soort, ja, het is net een soort goofy met een lange tong, uitgelekte tong waar ze overheen lopen.
1: Ja, het is het soort stadiongedeelte, hè? Die Harms Ernst chicane.
0: Nou ja, als je het paddock van Zandvoort bekijkt, nu ook hoe dit allemaal weer staat, joh, hoe ze het er in godsnaam in krijgen en weer uitkrijgen. Ja. En we zitten gelukkig niet met een week op week Grand Prix. Hè? Want in het verleden was het gewoon dinsdagochtend. Moest zootje gewoon in Italië staan.
1: Bij Monza. Nu zit er inderdaad een week tussen. Is de doubleheader Monza Madrid geworden.
0: M&M.
1: Ja. Zeker.
0: Nou, ze hebben wel ontheffing gekregen in Madrid, heb ik begrepen. Om het circuit af te maken. Want in principe is augustus bouwvak. Ja. Maar echt serieus bouwvak. Hè? Als je thuis met een boormachine buiten gaat staan, dan staan ze ook aan de deur te bellen. Het laatste deel zit eraan te komen. Dat is in zijn totaliteit 8 minuten. Dat zal voor heel veel mensen gewoon 1 run zijn.
1: Ja, dit is wel de tendens dit jaar.
0: Met 2 rondjes, hè?
1: Ja, wachten.
0: En wellicht met 2 minuten. Ja, ja, denk ik ook.
1: En ik denk dat ze met 5 minuten op de klok een beetje zich klaar gaan maken om richting het circuit te gaan.
0: Precies. Het is druk en het is nog drukker. Het is heel druk. Het is oh zo druk.
1: we hebben
0: er nog maar 10. En we gaan dit doen met Gabriel Bortoletto, ook knap. Arvid Lindblad, idem dito. Verstappen, Gasly goed. Antonelli, Hamilton, Russell, Leclerc, Norris en Piastri. Oftewel de Big Four. Op het idem lossen dan. Nou, zitten er gewoon in. En dan heeft Bortoletto eens goed bezig hoor. Zo leuk allemaal.
1: Ah, zeker.
0: Het gaat dat worden in Brazilië met die gastje.
1: Ja, die strategie heeft toch voor vandaag het uitbetaald door op mediums de snelle runs te doen in de training.
0: Ik ben een beetje verbaasd dat er in die zin zoveel reuring is rondom Colapinto en een Grand Prix in Argentinië. En dit, nou, hebben we natuurlijk wel een Grand Prix in Brazilië.
1: Ja.
0: Maar ik moet toegeven, maar dat is meer persoonlijk. Ik vind dat Bortoletto meer indruk maakt dan Franco Colapinto.
1: Helemaal waarheid, want Bortoletto staat er weer voor rondom Hulkenberg.
0: Ja.
1: En Colapinto geeft toch wel weer toe ten opzichte van Pierre Gasly. En ook in dit geval is het gewoon 17e, weet je wel. Het zijn ook geen kleine gaten die hij toegeeft. Dus en hij verliest op 2-10.
0: En wij hebben hier ook natuurlijk wel Red Bull Powertrains. Allemaal goed gedaan en knap en dit en zus en zo. Audi, hetzelfde verhaal, hè?
1: Want je, maar het
0: is, maar dat het dan Audi is, denk je, maar dat is Audi, die kunnen... Nee, dit is echt fucking knap.
1: Ja, 100%.
0: En dat is natuurlijk bijzonder. Daar moet Cadillac volgend jaar nog even aan gaan wennen. Is die dit jaar dat chassis niet een beetje beter krijgt. Die rijden gewoon notabene met een Ferrari motor op dit moment. En alles wat je daar mag van gebruiken en aanhangen. Dan moet je dus zo zeker van je zaak zijn als je volgend jaar zegt... Ja, nu hangen we even ons eigen torretje erin. Als ik toch die baas bij Cadillac was, dan had ik toch heel slim gekeken van... Joh, die kleppendeksels, om het maar even gek te noemen. Die kleppen, kunnen we daar niet even gewoon... Kleppendeksels van maken. Ja. Verleden ook gebeurd, hè? Met de Renault-motoren die ineens een Supertech werden. Stond gewoon geen Renault meer op. Geen andere klepdeksel op. Supertech, oké, prima, geregeld. Maar goed, dat zal tegenwoordig te maken hebben met intellectual property. En wat je moet doen als constructeur. En wat je moet doen als motorleverancier. Waar je uiteindelijk mee kunt in de pool. En wat je dit en dat is en zo.
1: Ze hebben daar achter de schermen bij Cadillac natuurlijk wel heel veel nu veranderd voorafgaand aan het tweede seizoen zelf.
0: Ja, die Marcin Wilkowski.
1: Butkowski.
0: Bij de VIA gezeten. Dat is een man die zoveel geprobeerd heeft om er maar te komen, dat hij nu eindelijk ergens is waar hij mag komen.
1: Ja, bij Prost gezeten, Ferrari gezeten, McLaren, VIA en uiteindelijk ook nog bij Renault.
0: Ja.
1: Dus dat is een
0: aardige. Hij is echt zo goed dat ze hem nergens hebben willen houden.
1: Nou zo kun je het inderdaad formuleren.
0: Nee, zo kijk ik daarnaar.
1: Ja.
0: Ik sabel die man daar niet mee af, maar dan denk ik, aan de andere kant, de man die hier zat, ik kom even niet heel snel op zijn naam, Graham Loudon.
1: Ja.
0: Dat is ook een dwaas, jongen. Dat is echt een vent. Die heb ik als vliegveld gesproken. Dus ik zeg, waar ga je toe? Hij zegt, ik ben even klaar voor nu. Dus ik ga even lekker naar Papua Nieuw-Guinea. Ik zeg, wat ga je daar doen dan? Hij zegt, ik ga daar huisjes bouwen. Ik zeg, leuk hoor. Met luciferhoutjes. Maar gewoon kleine huisjes. Dus nee, gewoon dat er één iemand kan slapen. Huisjebouw met luciferhoutje. Dus succes, joh.
1: Ja, inderdaad. Sterkte.
0: Bij dat manor,
1: daar ga ik ook naar huis. Ja.
0: Bij dat manor is dat natuurlijk ook niet gelukt.
1: Nee.
0: Ja, en hier is hij natuurlijk ook gewoon. Die lijkt niet de makkelijkste man te zijn. Maar goed, dit is wel. Ik vind wel oké hoe ze het gedaan hebben. Omdat ze zeiden. We hebben het op deze manier moeten doen. Door in één keer te roepen: oké, bam, er is een change. Hij is weg, hij is er nu. Want als ik die Marcin Bysowski een paar keer op het paddock aan het rondkopen. Dan krijg je geruchten, geklooi, gedrut, gedoe. En daar, dat vind ik wel echt oké. Goed, soft eronder, glimmend, shiny en new. Met nog 3 minuten, jij zei het al. En 30 seconden op de klok te gaan. Helemaal niet voor 2 rondjes brandstof. Het is gewoon een rambam knallen met die hap. Wat we natuurlijk nog even niet hebben meegenomen, jij en ik niet, is dat er gisteren naar buiten kwam op media dat Verstappen niet helemaal lekker was.
1: Correct.
0: Zou natuurlijk ook nog
1: niet genoemd
0: kunnen zijn dat hij nog steeds niet helemaal lekker is. En dat dit schadebeperkend is. Maar goed, laten we het hopen. Aan de andere kant, en niet omdat, dat is geen oranje bril. Je mag hem nooit afschrijven. Je mag niet zeggen, dit gaat hem niet meer worden.
1: En zeker hier niet.
0: Ik ben bang dat het niet makkelijk wordt. Laat ik dat voorop stellen. Maar afschrijven kun je niet doen. Want hij heeft ons zo vaak, en ook de andere coureurs, Nou, op de grazen genomen wil ik niet zeggen.
1: Oh, wel maar, een beetje toch?
0: Ja, maar het zijn natuurlijk nu wel gaten. 13-5 naar 13-0 in SQ1. 12-0 naar 12-7 in SQ2. Dat zijn gewoon, dat is een halve seconde en 17e. Ja. Nou, dan zal hij nu op 14e komen. Ja, dan kom je dus op 12-4 uit. Ja, dan sta je 5 of 6e.
1: Ja.
0: Nou, we kunnen ermee ophouden, weet het.
1: Nou, precies. Fijne middag. Nee, zeker niet. Want Pol is hier natuurlijk heel belangrijk. Altijd is de editie in Zandvoort gewonnen
0: van
1: hier Pol.
0: De Pol. Want het is geen Pol. Correct. Het is de Pol position.
1: Ja. Ah, zie je. Ook we zijn wel aan boord. We zijn bij Norris. Ja. Norris is ook nog duidelijk heen en weer aan het bewegen. Dus hierna komt pas zijn pushronde. Precies zoals wij het al besproken hadden.
0: Ja. Ja, het kan zijn. Het kan goed in lasten. Ze hebben zo'n beetje 10 minuten binnen gestaan. Hamilton heeft 15 minuten. Ja, maar ja, die Lennon Norris. Ja, precies. Kijk maar. Eerste ronde. 19-2. Nou, dat kan sneller.
1: Dit is hem.
0: Maar dit moet hem nog worden. En dan zou je... Ja, je zou er twee achter elkaar kunnen doen. Maar dat zien we ze tegenwoordig niet vaak gebeuren. Ook omdat je met het opladen niet zo wegkomt. Lekker ook. Hebben we nog hele weekend niet gehad over clipping. Ho, momentje. Uitkomen van de Gerlachbocht. Begon de McLaren wat te slingeren. Maar hij weet hem aan te remmen voor de Hugenotsbocht. En hier duiken we omhoog richting het schijfvlak. Met Gasly die wat mij betreft keurig aan de kant ging. Terwijl Norris aan het stampen is. Daar inmiddels de Mastersbocht induikt. En Lando Norris dus nu een 1.19 heeft staan als snelste. Stel hè, dit gaat niet gebeuren, gaat nu regenen. Dan is dit gewoon de poltijd hè?
1: Correct.
0: Al is hij 7 seconden langzamer dan dat hij was. Wie is er bezig met paars? Verstappen ook nog niet, maar die heeft ook nog tijd. Die heeft nog 50 seconden bij start-finish te komen. Dat gaat hem zeker lukken, want hij begint nu zo'n beetje uit te accelereren. Hij verdwijnt net daar voor de neus bij Lando Norris. Het is de eerste auto die voor hem rijdt.
1: Twee Mercedes zijn snel onderweg. Pakken ten opzichte van Norris 2/10 in de eerste sector.
0: Het is Tombla. Let maar op, hier gaat die gebeuren. We gaan nu gewoon van ram, bam, wie, wie, wie, bam. Norris, 1:11:06.
1: Oké.
0: Okay. Andaya. Spaans voor, kom maar op met de geit.
1: Antonelli, matige tweede sector gehad. Hoor. Geeft een halve seconde toe ten opzichte van Norris. Dit gaat hem niet worden, denk ik. Geen eerste tijd. Nee hoor. 1:11:07 is ermee 2/10 langzamer dan Norris.
0: Ja, bijna. 0.18. Nou, kijken naar George Russell. Boom, Russell snelst. George Russell met 41.000ste van een seconde. Dan hoop je toch op het kwalificatiebeest Charles Leclerc. Want die gaat de vlag krijgen, hè? Die gaat de vlag krijgen. Boom, Leclerc op de vlag naar 3. Voor nu. En dan heeft Verstappen 1 paarse minisector. Daar komt Piastri. Piastri 4. Russell, Norris, Leclerc, Piastri. Dan nu Lewis Hamilton en Verstappen onderweg. Verstappen op 2/10. Oeh, dat is P5. Als beste.
1: Eerst Lewis Hamilton over de streep naar de zesde tijd. Dat is ook tijd. Teleurstellend. Ja, hoor. Dat is een goede zaak in het kampioenschap so far.
0: Daar gaat Hamilton last krijgen bij Verstappen in de buurt. Denkt hij er precies tussen past bij Hamilton en Antonelli. Klang, 12-0. Wel weer een stap hoor, even van 12-7 naar 12-0. Maar de zesde tijd. En klaar. En over. En uit. Niemand meer.
1: En Gasly gaat nog Lindblad aanvallen. Ah, sterker nog, ook sneller dan Bortoletto. Dus Gasly nog naar 8/5000ste van een seconde sneller dan Bortoletto dus.
0: Ja, die jongens achter de top 7 is echt wel heel knap hoor. Alpine, Audi en Racing Bull, allemaal met 1 auto. Pwah.
4: Nice one.
5: Beautiful.
4: Must be a bit light around that engagement ring.
0: Het is over de verlovingsring. Hij is natuurlijk in de zomerweek verloofd. Maar het is wel grappig, want ik zei nog eerder. Russell staat in een sprint dit jaar of op pole, tweede. Of op de derde rij van die sprintgrid. Nou, dan is het nu dus weer de pole die aangesloten is.
1: Kijk. Ja, en zijn concurrenten. Antonelli 5e, Hamilton 7e. Maar het is goed, het is natuurlijk qua punten. Het wordt niet allemaal verdeeld, zeker niet morgen. Maar goed, de eerste klap is een daalder waard.
0: Ja, je kan het maar hebben. En we weten vaker, hè, dat hebben we uit het verleden ook wel gezien. Is je hebt jongens die helemaal bijkomen van zo'n zomerbreak. En dan gewoon het tweede deel aanvallen met verse energie. Alsof het allemaal niet uitmaakt. En je hebt jongens die zijn na de zomerbreak... begin al van, moet er nog zoveel? En daar zit wel een dingetje in. En ik weet niet of Antonelli dat heeft, dat zeg ik ook niet. Maar ik vind Antonelli hier nu, as we speak of... Morgen kan alles anders zijn, hè? Want dan hebben we het over de kwalificatie voor de Grand Prix. Maar het is George Russell in zijn Mercedes die hem gewoon binnenhamert in 1:11:05. Lennon Norris, 1:11:06. Charles Leclerc, 1.11.6. Dat zit ook wel dicht bij elkaar. Ja. 41.000, 55.000. En dan komt Piastri nog een keer op 99.000. Dan wel echt een gat naar Antonelli. Naar de kop dan, 2/10. Verstappen 15e, Hamilton 16e. Gasly op een seconde, Bortolet op een seconde. En Lindblad op 1.1. Al met al een redelijk probleemloze sprint qualifying.
1: Het enige moment wat we gezien hebben was Antonelli. Volgens mij.
0: Ja, als groot moment. Ja, zijn natuurlijk mensen allemaal wel hun moment.
1: Tuurlijk.
0: Antonelli kijkt in de camera en haalt zijn schouders op van ja. Ik kan er ook niet meer van maken. Ja, dit zijn toch. Maar dit zijn wel ook weer die dingen in zo'n jong hoofd. Van oké, wacht even. Waarom nu dit? Weet je? Je zal zo'n dag hebben dat je passwords niet werken en allemaal andere shit, weet je. Dan heb je Antonelli zitten en dat je denkt, hey, waarom gaat het even vandaag? Dat je echt gaat zitten malen, weet je. Dat je er niet vrolijk van wordt.
1: Soms gaat het gewoon niet, Olaf, op een dag. Soms heb je gewoon echt je dag niet.
0: Misschien ligt hij ook wel gewoon tot 3:30 vannacht in zijn bed te malen. Links, rechts, links, rechts.
1: Het is bijna alsof je het zelf hebt meegemaakt.
0: Ooit. Russell haalt alle stickertjes los van zijn helm. Heeft een vrij vrouwelijk haarbandje om.
1: Ja, nou.
0: Om de grote lokken weg te houden. En als Russell een pole heeft, dan heeft hij die blik.
1: Ja.
0: Jij weet wat ik bedoel.
1: Ja.
0: Dan kijkt hij zo van, ja. Logisch.
1: Ik kom hier elke dag. Ja.
0: Maar dat is wat ik ook zei. Wij kunnen denken, het gaat om de sprint. Maar dat alfamannetjesgedrag, ze proberen het echt wel. Grappig is dat ze hier nu Oscar Piastri en Kimi Antonelli als stopt aangeven. Maar dat kan zijn omdat de pitstraat niet zo groot is. En, nou goed.
1: Ik denk dat ze daar nog voor de ingang van de pitstraat eigenlijk staan.
0: Naomi Schiff gaat babbelen met George Russell.
5: Well, we are fresh off the back of the summer break. George Russell, this is your third sprint pole. Congratulations, how are you feeling in this moment?
6: Yeah, it's great to be back here after the break. It's a circuit I really love and need a lot of commitment. And yeah, it was obviously a tough end to the first half of the year, but really happy to come back. It's been a little while since I've done one of these interviews, so yeah, it's nice.
5: Well, we're glad to see you back up here. As you say, it's a circuit that requires a lot of commitment. It's tough to put it all together. Just how was it out there in conditions?
6: The lap felt really good, to be honest. It was, it all came together nicely. It's always difficult with these sprint qualifiers when you just got one shot on the soft tyre. The track always takes a step, the grip takes a step, but it all came together nicely and the McLarens look quick, Ferrari look quick, but really glad to pull it off when it mattered.
5: As you say, it's a circuit that favours your competitors, particularly McLaren and Ferrari. How happy are you to see that you have been competitive, both you and Kimi, today?
6: Yeah, it's been great. Obviously, it's just a sprint qualifying and the big points are on Sunday, so just try and carry this momentum into tomorrow.
5: We just have to say one last word to the fans out here because this is the last edition of the Dutch Grand Prix. So how much are you going to miss racing around here?
6: Yeah, I mean, thanks to the fans. It's you guys always give us a great race and it's a very unique circuit. So is it Dankerville? I don't know if that's right or not, but if it is, thank you.
5: Congrats, George. Good luck tomorrow.
0: Goed geprobeerd, lauwe reactie. Goeiedag, zeg. Is het denk je wel... Ik hoorde nog een paar man die wat riepen. Denk je, joh, Russell, laat lekker gaan.
1: Ja, joh.
0: Maar ja, aan de andere kant. Ja, hij heeft wel allebei de sprintraces die dit jaar vanaf Paul begonnen is. In Shanghai en Montreal heeft hij wel gewonnen. Het is voor Leclerc zijn beste sprintkwalificatie van dit jaar. De top 4 zit dus binnen 0,099. En dat, als je dan weer doorrekent, doe ik dan ook even snel. Verstappen, P6 is 3/10 langzamer dan de volledige top 5. Dus hij staat er helemaal niet ver vandaan. Omdat die anderen zo dicht bij elkaar. Maar het is wel P6.
1: Ja, exact.
0: Dat is wel het dingetje.
1: Mooi,
0: Hamilton. Ga je morgen naar Zandvoort?
1: Jazeker.
0: Leuk, man. Wat ga je doen?
1: Het, heerlijk bivakeren daar. En ik hoop dat het weer een beetje mee zit, Olaf. Ik ben bij Ziggo Sport bij de uitzendingen daar.
0: Okay.
1: Dus dat wordt mooi.
0: Nou, veel plezier dan al daar. Succes met het komen en het wegkomen in dat geval.
1: Ja, hartstikke bedankt.
0: Precies, wij gaan natuurlijk gewoon morgen ook lekker mee aan de bak. En met de sprint om 12 uur. Maar goed, tot die tijd gebeurt er nog ontzettend veel bij Grand Prix Radio. Als je nog met ons meekijkt, dan zie je dus Russell, Norris, Leclerc, Piastri, Antonelli Verstappen in de top 6. Dan Lewis Hamilton, Gasly, Bortoletto en Arvid Lindblad maakt die top 10 compleet. Dan zeg ik hier vanuit de Grand Prix Radio Studio dank voor dit moment. Maar nog heel veel plezier met onze collega Rick van Veldhuizen.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
8: Metropool in Druten. 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
9: Grand Prix Radio.
10: Rick van Veldhuizen.
11: Bedankt aan Olaf Mol en Koen Bakker voor het afgelopen uurtje Grand Prix bij natuurlijk Grand Prix Radio. Maar het is jouw sportradio, dus zometeen meer over een Nederlandse captain bij een grote Engelse voetbalclub.

0: met A Kind of Magic. Ja, vaak ook in de sport, ook in dit geval.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij heeft geen sixpack, maar wel teamspirit. Rick van Veldhuizen.
0: Namelijk zo dat dit nieuws vanmiddag binnenkwam. Dat meldde dat Mickey van der Ven de nieuwe aanvoerder is van Tottenham Hotspur. Manager Roberto De Serbi heeft namelijk de 25-jarige Oranje International benoemd nadat Christian Romero naar Atletico Madrid is vertrokken. En van der Ven was vorig seizoen ook al de vice-aanvoerder, maar krijgt dus nu definitief de band. En daarmee schrijft hij geschiedenis. Van der Ven is de eerste Nederlandse captain ooit van de Spurs. Wauw! De voormalige speler van FC Volendam en Wolfsburg ligt inmiddels tot 2031 vast in Londen. En volgens Engelse berichtgeving gaat hij ongeveer 15 miljoen euro per seizoen verdienen. Wow, daar zullen ze heel erg van opkijken daar op de dijk in Volendam. Er zit alleen een kleine anticlimax aan. Morgen begint Tottenham tegen Brentford aan de Premier League, maar Van de Ven kan door een blessure nog niet spelen. Pedro Porro en Ben Davies zijn wel de vice-aanvoerders, dus die zullen het dan moeten worden. Van FC Volendam naar captain van Tottenham Hotspur. En dat op je 25, dat is een behoorlijk Nederlands mooi voetbalverhaal. Wauw. En dat maakt ook de toekomst van Oranje interessant, hè? Met Virgil van Dijk, die inmiddels 35 is. Hij heeft aangegeven eigenlijk niet meer verder te willen gaan als speler van Oranje. Maar je weet het nooit. En als je nu alvast moet gokken wie over een paar jaar de aanvoerdersband van Oranje draagt, ik zeg, dan staat Mickey van der Ven heel nadrukkelijk op het lijstje. Wat een prachtig nieuws voor de voetbalband van Oranje draagt. Ik zeg, dan staat Mickey van der Ven heel nadrukkelijk op het lijstje. Wat een prachtig nieuws voor deze gozer die echt heel klein begonnen is bij Volendam en nu bij een hele...

0: maker van Samber. Moeten we Samber zijn, omdat Max Verstappen uiteindelijk op P6 is geëindigd bij de quali, was zojuist. Morgen dus start hij vanaf P6. George Russell was de snelste. En ook morgen zijn wij er van Grand Prix Radio gewoon weer bij. Je weet hoe het werkt. Grand Prix Radio, maar ook jouw sportradio. Zometeen nog veel meer interessante nieuwtjes.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
8: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel.

0: geldgeluk.
1: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
0: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
4: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
5: Oei.
6: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
5: Zoei.
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Yes. Hamster.
7: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
11: De kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten. Kippie.
12: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
14: Nu halen, hè, dus niet straks.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Nu
13: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
18: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
19: Dit is Grand Prix Radio.
20: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
21: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. De aardbeving bij het Groningse Zandenweer vanochtend is door veel mensen verschillend beleefd. De burgemeester sprak vanmiddag een aantal bewoners van het dorp en sommigen hadden er gewoon doorheen geslapen. Anderen zaten met huilende kinderen in de keuken. Het kan nog weken duren voordat er weer bezoekers mogen komen in het natuurgebied in Venray, waar begin deze maand een grote brand was. Er kunnen nog verzwakte bomen omvallen en die moeten eerst worden weggehaald. En Max Verstappen start morgen vanaf de 6e plek in de sprintrace op het circuit van Zandvoort. George Russell pakte in de kwalificatie pole position voor Lando Norris.
20: Grand Prix Radio Verkeer.
22: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Opvallende files op dit moment nog op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Voorthuizen 6 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maarhees ook nog 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg 7 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En tenslotte nog de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor Schaarsbergen een klein kwartier oponthoud.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
23: Rick van Veldhuizen.
24: De FIFA heeft keihard geoordeeld. Na de WK-finale zijn er nu straffen.

Lekker hoor, op deze vrijdagmiddag. Daar word je vrolijk van, heb je zin in het weekend. Dit bericht kwam een uur geleden binnen. De FIFA heeft de straffen bekendgemaakt naar aanleiding van de enorme vechtpartij na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Daar hebben ze wel even over gedaan. Maar het oordeel is daar. En vooral Leandro Paredes, die krijgt een enorme straf. Hij krijgt 10 interlands schorsing aan de broek. En ruim 75.000 euro moet hij persoonlijk betalen. Molina krijgt 7 wedstrijden. Ayala 3. Thiago Almada en de Spanjaard Gabi krijgen allebei 1 wedstrijd. En Paredes had tijdens dit opstootje Gabi geprobeerd te slaan. Het werkte hem naar de grond. Molina was eveneens nadrukkelijk betrokken bij die ongeregeldheden. Molina dus van Argentinië. En Argentinië zelf als team krijgt ook nog eens een keertje een ton boete. Onder meer omdat spelers na afloop poseerden met een politieke beladen spandoek over de Falklandeilanden. Maar dat is waarschijnlijk vanwege die wedstrijd tegen Engeland. Ja, 10 interlands voor Paredes. Dat klinkt misschien minder spectaculair dan 10 competitiewedstrijden. Maar bij een nationaal elftal kan dat betekenen dat je er misschien wel een heel jaar uit bent. Ja, in het geval van Paredes, hij is 32 jaar... kan dat op zijn leeftijd dus zelfs betekenen dat een flink stuk van zijn resterende interlandcarrière ineens gaat verdwijnen. En hij misschien wel moet overwegen om te gaan stoppen. Maar niet meer dan terecht. Wat heb ik me daar ongelooflijk overlopen verbazen. Want het is niet de eerste keer dat Paredes als een depiel over het veld gaat. Daar weten we alles van. We hebben daar zelf als Oranje ook mee te maken gehad. De man is af en toe gewoon knettergek en het slaat dan in zijn bol. En hij is dan ook niet meer te sturen. Paredes dus. 10 interlands schorsing, ik denk niet meer dan terecht.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Tennisser Carlos Alcaraz maakt zijn lang verwachte rentree op de US Open. De Spanjaard zegt dat hij er weer helemaal klaar voor is. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De nummer 2 van de wereldranglijst stond maandenlang aan de kant vanwege een hardnekkige polsontsteking. Door die blessure moest hij eerder dit jaar grote toernooien zoals Roland Garros en Wimbledon aan zich voorbij laten gaan. Zijn laatste officiële wedstrijd speelde hij in april op de baan in Barcelona. Inmiddels is zijn herstel zover gevorderd dat Alcaraz zijn pijlen richt op het hardcourt-toernooi in New York. Op het Grand Slam-toernooi kan de Spanjaard zijn titel verdedigen. Hij schreef het toernooi in het verleden al 2 maal op zijn naam. Naast de komst van Alcaraz verschijnen er meer grote namen aan de start in de Verenigde Staten. Onder meer Jannik Sinner, Novak Djokovic en Alexander Zverev reizen eveneens af naar het slotstuk van het Grand Slam-jaar. De organisatie verwacht de komende dagen meer duidelijkheid te geven over het speelschema en de loting. Voor Alcaraz betekent het optreden in New York in ieder geval zijn lang verwachte terugkeer op het allerhoogste niveau, na een lange periode van revalideren en rust.
0: Dit is jouw sportradio.

Palmer en UB40 en I'll Be Your Baby Tonight. Dit bericht kwam vanmiddag ook nog binnen. Vond ik wel leuk. Shaquille van Persie. Ja, inderdaad, de zoon van. Heeft voor zijn interlandcarrière niet twee, maar zelfs drie mogelijkheden. Nederland, Marokko en Engeland. De 19-jarige Feyenoord-spits kan uiteraard voor Nederland gaan spelen. Maar via zijn familie heeft hij ook de mogelijkheid om voor Marokko uit te komen. Want zijn moeder is Marokkaans. Maar omdat Shaquille in Engeland werd geboren en daar zijn eerste levensjaren doorbracht toen zijn vader Robin nog speelde voor Arsenal en Manchester United, kan hij dus ook nog voor Engeland kiezen. En gevraagd naar wat het gaat worden, dan zegt Shaquille, ja, ik weet het oprecht nog niet. Hij zegt verder nog dat hij daar nauwelijks mee bezig is. Hij zegt, eerst volledig fit worden, minuten maken bij Feyenoord en dan zie ik wel wat er op mijn pad komt. Heel verstandig. Maar dat eerste is ook belangrijk, hè? Hij komt net terug van een knieblessure en Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Feyenoord, doseert zijn speeltijd daarom bewust. Van Persie erkent zelf dat hij daar soms vrij ongeduldig in is, maar hij wordt daarin geleid door Van Bronckhorst en waarschijnlijk ook zijn vader. Vader Robin speelde 100.

0: Country Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Een man uit het Zeeuwse Breskens die zijn vriendin van 17 had verkracht, heeft een veel lagere straf gekregen dan geëist. 4 in plaats van 9 jaar. Volgens justitie had de man niet alleen het meisje zelf misbruikt, maar liet hij haar ook verkrachten door zijn vrienden. Maar de rechter vindt niet alles bewezen. Niet iedereen uit het Groningse Zandeweer heeft de aardbeving van vanochtend hetzelfde meegemaakt. De burgemeester sprak op een bijeenkomst met een aantal bewoners. Veel mensen waren emotioneel. Ze vragen zich af wanneer het ophoudt. Na de beving hebben tot nu toe bijna 50 mensen schade gemeld. Fusiepartij PRO sluit zich in Europa waarschijnlijk aan bij de Sociaaldemocraten en dus niet bij de Groenen. Een commissie adviseerde dat al en partijleider Klaver vindt het ook. In het Europees Parlement is PRO nu nog verdeeld over 2 groepen. Ex-PVDA'ers zitten bij de Sociaaldemocraten, oud-GroenLinksers bij de Groenen. En Max Verstappen heeft in eigen huis niet kunnen zorgen voor veel spektakel tijdens de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Hij reed in de duinen van Zandvoort de 6e tijd. Eerder op de dag klaagde hij al over zijn auto en ook nu kwam het er niet uit. George Russell start morgen van pole position voor Lando Norris. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon bij 18 tot 21 graden.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter of lossen op. De meeste vertragingen op de volgende wegen. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knoop het Waterberg 6 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor Schaarsberg een kwartier extra reistijd. En de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontroles met Duitsland een klein kwartier oponthoud.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
12: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

0: Unibet-membership vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
4: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
12: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
13: Rand? Nee.
12: Fair enough.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
13: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
18: Rick van Veldhuizen.
19: Er is gedoe rondom Frenkie de Jong bij Barcelona. Hansi Flick, de trainer, heeft hem persoonlijk uit de aanvoerdersgroep gezet. Volgens Spaanse media heeft dat alles te maken met Oranje en met de blessure van Frenkie.

0: Grammar. En The Thing I Love. Goedenavond en vooral, eet smakelijk allemaal.
1: Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Wij schakelen sneller dan je koffiezetapparaat. Met Rick van Veldhuizen.
0: Vanmiddag rond 3:30 werd dit bericht naar buiten gebracht. Frenkie de Jong is dit seizoen geen aanvoerder of vice-aanvoerder meer bij FC Barcelona. En volgens het Spaanse radiostation Cadena Ser heeft trainer Hansi Flick daar persoonlijk zelf voor gezorgd. Rafinha is de nieuwe eerste aanvoerder. Daarna volgen Pedri, Gavi en Eric García. De Jong, vorig seizoen nog de derde captain achter Araujo en Ter Stegen, zit daar dus niet meer tussen. En waarom? Flick, de trainer, zou behoorlijk kwaad zijn over hoe de Jong afgelopen zomer met zijn knieblessure is omgegaan. De Nederlander speelde tijdens het WK wel voor Oranje, terwijl hij dus klachten had. En zou Barcelona pas na zijn vakantie volledig over zijn problemen hebben geïnformeerd. En dat is bij trainer Flick natuurlijk heel erg slecht gevallen. En dat wordt extra interessant omdat Barcelona deze zomer ook nog eens een keertje Rodri heeft overgenomen van Manchester City voor heel veel geld. De concurrentie op het middenveld is dus sowieso fors toegenomen. Frenkie heeft bij Barcelona jarenlang moeten vechten om zijn plekje. Werd uiteindelijk één van de leiders van het team. En dan begint het dit seizoen ineens zonder aanvoerdersband. En met Rodri erbij op het middenveld.

eerlijkheid. En dat schijnt de jong toch wel heel ernstig te hebben beschaamd. Frankie heeft dingen om over na te denken. Of misschien om uit te kijken naar een nieuw team.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Karim El Amadi neemt het op voor Wout Weghorst. De spits krijgt de laatste weken veel kritiek op zijn spel bij FC Twente. Maar volgens de oud-Feyenoorder ligt het probleem vooral bij de spelers om hem heen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. El Amadi stelt dat er onterecht alleen naar Weghorst wordt gekeken. Volgens de voormalig Marokkaans international loopt de spits zich namelijk telkens goed vrij. Maar krijgt hij simpelweg niet de juiste ballen aangespeeld. Hij noemt de wedstrijd tegen PEC Zwolle als voorbeeld, waar Weghorst volgens hem talloze momenten miste waarbij hij de bal had moeten krijgen. De kritiek op het meevoetballende vermogen van Weghorst noemt El Amadi niet terecht. Hij wijst erop dat zijn speelstijl al 10 jaar bekend is en dat Weghorst vooral moet worden beoordeeld op zijn afwerking. Als vergelijking haalt hij NEC aan. Volgens El Amadi krijgt spits Kai Sierhuis daar wel ballen op maat door spelers als Dusan Tadic en Robert González. Hij is ervan overtuigd dat Weghorst bij een club als NEC moeiteloos zou scoren. Het verschil tussen Twente en de subtopper uit Nijmegen zit hem volgens El Amadi vooral in de creativiteit van de rest van het team. De roep om Sam Lammers bij Twente neemt daardoor toe, maar El Amadi benadrukt dat de focus op Weghorst op dit moment te eenzijdig is.
0: Sportradio.

0: Theater Know-It-All. Teddy Swims bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio. En natuurlijk ook de zender waar je op vrijdagmiddag de minimix hoort van Ben Liebrand. Normaal gesproken om 5:50. Maar daar zat vandaag nog iets tussen. En dat noemden wij de sprintkwalificatie. Daarom een uurtje uitgesteld. Om er meer ruimte en tijd voor te hebben. Voor de enige master mixer van Nederland. Onze eigen Ben Liebrand. Ben, wat is het vandaag geworden?
1: Ja, er zijn van die momenten. Dan zit je op de bank en dan krijg je in één keer een idee. Dan heb je zoiets van Supermax, Love Machine, zo'n fantastische track. Zou dat ook werken in een 6/8 maat? In een je weet wel, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zo'n soort feel. Nou, studio in, drums gepakt, synthesizers gepakt, sequencers gepakt. Maar het heeft natuurlijk ook vocalen nodig. Ja, en dan ga ik niet aan de AI, maar dan ga ik helemaal terug naar, wat is het, begin jaren 70, spraaksynthese. Dat heeft Kraftwerk destijds ook gebruikt. En het is eigenlijk dat er met losse soundjes en losse geluidjes spraak wordt gegenereerd. En die spraak kun je ook laten zingen. En dat hoor je vanavond allemaal bij elkaar in deze versie van Love Machine.

0: mooie brainwave die Ben Librand kreeg op de bank. Prachtig. Je moet vaker op de bank gaan zitten, man.
1: Helemaal top. Ik spreek je weer volgende week.
0: Ja, sommige mensen kunnen heel productief denken als ze op de bank zitten en even naar B&B vol liefde zitten te kijken. Ik weet niet of dat het geval was, maar goed. Hoe dan ook, we hebben er weer een prachtige minimix aan overgehouden van Ben Librand. En volgende week is er weer een nieuwe minimix, dus daar kijk ik nu al naar uit.
2: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.

0: bolido.nl. Mis niks en sla je slag. Bolido.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
5: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Het was weer druk in de treinen richting het circuit van Zandvoort vandaag. De NS vervoerde 50.000 racefans van en naar de duinen. Flink meer dan vorig jaar, toen er 33.000 mensen de trein namen op vrijdag. Er is 4 jaar cel opgelegd aan een man uit het Zeeuwse Breskens die zijn vriendin had verkracht. Hij zou haar ook hebben laten misbruiken door zijn vrienden. Maar daar is volgens de rechter te weinig bewijs voor. En degene die vanmiddag een school in Zweden binnendrong met een zwaard zou een oud-leerling van 18 zijn. Hij verwondde 3 mensen en werd uiteindelijk door de politie neergeschoten.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan nog slechts een paar files. Wat nog opvalt is de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West staat een auto met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging een kwartier. En de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontrole start 20 minuten oponthoud.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Rick van Veldhuizen.
8: Toch zometeen nog even hebben over de Conference League en de bijdrage van zowel FC Twente als Ajax.

0: De Shapeshifters. En back to basics.
1: De Spraakmaker.
0: Ja, we moeten het nog even gaan hebben over de Conference League van gisteren. Twee teams uit Nederland deden daar aan mee. Dat waren FC Twente en Ajax. Ik kan beginnen met FC Twente. En het dan heel kort laten. Want ik weet zeker dat die gasten toen ze teruggingen naar de kleedkamer daar in Enschede, dat ze na afloop dachten van waar zijn wij in hemelsnaam mee bezig geweest. Dat wordt nog een hele lastige opgave om nog Europees te kunnen blijven voetballen. Volgende week moeten ze dus gaan winnen, overtuigend. Het was gewoon niet best. Laat ik het daar maar bij houden. Voor de rest het positief houden. Want Ajax won uiteindelijk wel, alhoewel. Dat ging ook niet makkelijk. Ajax heeft gisteren in Zwitserland met 2-4 gewonnen van FC Sion uit het kanton Wallis in Zwitserland. Nou, uiteindelijk hebben ze nu wel een uitstekende uitgangspositie. En vooral interessante nieuwe spelers maakten het verschil. Julian Brandt, Marcos Leonardo, eindelijk scoorde hij. En invaller Tolu Arkodare, die scoorde. Tegenwoordig wilde hij alleen nog maar Tolu genoemd worden. En Davy Klaassen maakte de vierde voor Ajax. En Ajax hoeft volgende week thuis alleen te voorkomen dat het bij meer dan 2 doelpunten verschil gaat verliezen van dit FC Sion om de competitiefase van de Conference League te gaan bereiken. Ajax stond wel voor rust nog met 1-0 achter. En als je hebt gezien hoeveel kansen ze hebben gemist, ja, dat is gewoon weer echt typisch Ajax. Daarna maakte Brandt een werkelijk prachtige gelijkmaker. Leonardo eindelijk. Daar is hij dan het doelpunt 1-2. En nadat Sion een vrij makkelijk gegeven strafschop benutte, stond Arkodare amper nog een minuut in het veld. En toen maakte hij alweer 2-3. En Ajax heeft deze zomer heel veel nieuwe namen gehaald. Gisteren zag je voor het eerst een avond waarop je daadwerkelijk kon zeggen. En daarom hebben ze deze jongens dus gekocht. En met name de spitspositie wordt nu interessant. Leonardo scoort.

ja, die je graag hebt. Ja, laat ik wel zijn. Wie kies je dan? Nou, je weet in ieder geval dat wie je er ook in zet, het gaat lonen. Dat ziet er wel zo naar uit.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Formule 1-coureur Lando Norris laat weten dat hij flink teleurgesteld is over het verdwijnen van de Dutch Grand Prix. De race in de duinen staat na 6 edities voor de allerlaatste keer op het programma. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wereldkampioen vertelt dat hij de unieke sfeer enorm gaat missen. Volgens hem steekt dit evenement met kop en schouders boven veel andere races op de internationale kalender uit. Hij stelt dat de Nederlandse fans buitengewoon enthousiast en gepassioneerd zijn. Ook al komen de meeste fans op de tribunes volgens hem hoofdzakelijk voor Max Verstappen. Norris geeft aan dat hij het evenement direct zou behouden als het aan hem ligt. Hij vermoedt bovendien dat een groot deel van zijn collega-coureurs op de grid er precies hetzelfde over denkt. De McLaren-coureur kijkt daardoor met gemengde gevoelens naar het slotweekend op Nederlandse bodem. De organisatie neemt na deze editie afscheid van de Grand Prix in Zandvoort. Hoewel de toekomst van de race op het circuit hiermee voor nu eindigt, blijft de herinnering aan de vele fans nog lang hangen volgens de coureurs.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

Madonna en Express Yourself bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mijn aandeel voor deze week zit erop, maar daarmee is nog niet gezegd dat we hier stoppen. Allerminst zelfs. Het blijft doorgaan, laatste sportberichten hoor je altijd hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lekkerste muziek evenzo. Vanavond om 8 uur kan je ook nog kijken naar voetbalwedstrijden in de keukendivisie. Den Bosch tegen Eindhoven, Dordrecht tegen Roda, Emmen tegen Jong AZ, Helmond Sport tegen Waalwijk, MVV tegen Volendam en Vitesse tegen Almere City. En voor de mensen die er graag bij willen zijn, morgen voor uiteindelijk de sprintrace. Die begint om 12 uur. Dus je moet er vrij vroeg bij zijn, van 12 tot 1. En de kwalificatie voor de echte race, die is morgen tussen 4 en 5 uur. En de feitelijke race, die is aanstaande zondag om 3 uur. Voor de laatste keer op het circuitpark van Zandvoort. En ik zeg er iedere keer bij, vooralsnog de laatste keer. Ik kan me niet voorstellen dat je zo'n mooi circuit onbeheerd laat liggen voor Formule 1. Lijkt me gewoon heel onverstandig. En ik weet dat heel veel coureurs er ook zo over nadenken. Hoe dan ook, ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. En jou spreek ik aanstaande zondag weer. Tussen 10 en 12, want van zomer is druk op het circuitpark van Zandvoort. Dus ik neem zijn programma heel even waar, tussen 10 en 12. Dus wat mij betreft, tot dan!

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. De NS heeft vandaag weer veel racefans naar Zandvoort gebracht. Het waren er met 50.000 veel meer dan vorig jaar. Toen namen 33.000 mensen de Max Express op de eerste dag van het Grand Prix weekend. Verstappen kon trouwens niet veel laten zien vandaag. Hij werd maar zesde in de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. De man uit het Zeeuwse Breskens is veroordeeld tot 4 jaar cel omdat hij zijn vriendin had verkracht. Aan het begin van hun relatie was ze 17. Het meisje zegt dat de man haar ook liet misbruiken door zijn vrienden. Maar volgens de rechter is daar te weinig bewijs voor. In Zwolle zijn twee nepagenten opgepakt, waarvan er eentje erg jong was. 14 jaar, meldt RTV Oost. Samen met een man van 27 wist hij bij mensen geld en sieraden mee te nemen. Omdat ze waren gefilmd, kon de politie de twee oppakken. Ze zitten vast en de slachtoffers hebben hun spullen weer terug. Er is meer bekend over de aanval met een zwaard vanmiddag op een school in Zweden, in een stad ten noordwesten van Stockholm. De dader zou een oud-leerling van 18 zijn. Hij verwondde met het zwaard zeker 3 scholieren en werd uiteindelijk door de politie neergeschoten. Wat de jongen bezielde is nog een raadsel. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14, morgen buien met soms wat zon bij 18 tot 21 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog een drietal korte files. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar 10 minuten oponthoud bij de grens. De A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo is nog altijd de spitsstrook dicht. Vertraging 5 minuten. En de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles nog 20 minuten oponthoud.
5: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Hey, ben je er weer?
12: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
11: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
12: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
11: Ja, lekker. Je
13: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
10: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
14: Ons CW-fotoboek is er.
15: Spannend!
14: Wat is die mooi geworden?
15: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Het voelt alsof we er weer zijn.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
18: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
19: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
20: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
21: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we ook alweer?
22: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
25: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
26: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
27: nu
26: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
27: Nu halen, dus niet straks.
28: Hands van voordeel.
26: Aldi.
29: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
26: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
28: Fans van voordeel.
26: Aldi.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De eerste spits tekent een contract van 5 seizoenen in Sevilla. Met de overgang is een basisbedrag van 16 miljoen euro gemoeid, dat door bonussen kan oplopen tot 20 miljoen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De transfer van de aanvaller hing al enige tijd in de lucht, waar een overstap naar West Ham United eerder deze zomer nog afketste, omdat beide clubs niet tot een akkoord kwamen, handelde de Spaanse club nu wel voortvarend. Real Betis, dat vorig seizoen als 5e eindigde in de Spaanse competitie, komt daardoor komend seizoen uit in de Champions League. AZ hield al rekening met het vertrek van de spits. Zo is Max Meerdink aangewezen als de eerste keuze in de voorhoede. Parrott kwam de afgelopen periode nog wel in actie voor de Alkmaarders, onder meer in het duel om de Johan Cruijffschaal en de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag, maar wist in die minuten niet te scoren. Afgelopen weekend ontbrak hij in de wedstrijdselectie tegen FC Utrecht. De club uit Alkmaar nam Parrott 2 jaar geleden over van Tottenham Hotspur voor 4 miljoen euro. De spits wist zich in Nederland snel te manifesteren, met name vorig seizoen. In totaal laat hij een balans achter van 51 doelpunten en 17 assists in 97 officiële wedstrijden voor de Alkmaarders, waarmee hij onder meer de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal op zijn naam schreef.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: gebruikt de MKB Brandstof Tankpas. Zo krijgt hij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB Brandstof, dat is pas handig.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
4: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snack Van. Wat is jouw favoriet?
5: Kippie.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
14: Yes!
13: Esso, omdat elke rit telt.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
20: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Yuki Tsunoda spreekt van een aangename verrassing nu hij tijdelijk teruggekeerd is op de Formule 1-grid in Zandvoort. De Japanner laat weten dat het direct voelt als thuiskomen nu hij weer in de kleding van Racing Bulls loopt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tsunoda kreeg het onverwachte nieuws te horen nadat er een stoelendans ontstond binnen de Red Bull-familie door de blessure van Isaac Hadjar en het doorschuiven van Liam Lawson. Zelf kan de coureur zijn enthousiasme amper verbergen. Hij benadrukt dat dit het moment is waarop hij heeft gewacht en dat hij enorm geniet van het feit dat hij zelf weer mag rijden. Ondanks dat de invalbeurt plotseling kwam, voelt Tsunoda zich naar eigen zeggen helemaal klaar voor de uitdaging. Hij geeft aan dat hij zowel fysiek als mentaal in orde is. Mede dankzij extra trainingen en meerdere testsessies met oudere auto's voorafgaand aan het weekend. Toch brengt het rijden op het circuit de nodige uitdagingen met zich mee. Zo noemt hij de aangepaste startprocedure een lastig punt. Zeker met de beperkte trainingstijd die beschikbaar is. Om die reden legt hij de lat voor zichzelf niet te hoog. En wil hij vooral plezier hebben op de baan. Het maakt hem niet uit in welke auto hij zit, zolang hij maar in actie kan komen. Hij is vooral dankbaar voor deze kans en richt zijn blik volledig op het raceweekend.

0: Grand Prix Radio is jouw
1: sportradio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 8 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Maarten van der Weijden is nu echt gestopt met zijn zesdaagse zwemmarathon voor het goede doel. Hij heeft weer buikgriep, waar hij eerder ook al last van had en toen zijn zwemtocht een dag voor onderbrak. Maar nu houdt Maarten er dus definitief mee op. Met de zwemtocht wilde hij geld ophalen voor onderzoek naar kinderkanker. Weer een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Na het internationaal strafhof wil nu ook Turkije dat hij wordt aangehouden. Dit keer voor het oppakken van activisten die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Ze zeggen te zijn gemarteld. Netanyahu noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. De Oranjevrouwen zijn lekker bezig op het WK hockey. Ze hebben de halve finale bereikt. In de tweede ronde waren ze met 2-0 te sterk voor India. Jibby Jansen en Frederike Matla scoorden allebei uit een strafcorner. Dit weekend speelt Oranje nog tegen China, maar ze eindigen sowieso als eerst in de pool. En Max Verstappen kon niet voor spektakel zorgen op het circuit van Zandvoort vandaag. De auto had te weinig grip om te kunnen concurreren, zei Max na de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Hij werd maar zesde. En in de training zagen tienduizenden racefans ook niet de Verstappen waarop ze hoopten. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon en 18 tot 21 graden.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.

0: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het Zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring... ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
11: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus... AHA verse pasta's, noedels en sauzen, tweede gratis.
11: Boeie!
12: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
11: Lekker hoor!
12: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
11: Zoé!
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Yes! Hamster!
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
15: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Tennissers kunnen de komende US Open meer prijzengeld verdienen dan ooit tevoren. De organisatie in New York heeft het totale prijzengeld verhoogd naar $108 miljoen. Wat neerkomt op een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de winnaars in het enkelspel ligt er $5,5 miljoen klaar. Dat is het hoogste bedrag dat ooit op een Grand Slam toernooi is uitgekeerd. Ook de spelers die direct in de eerste ronde sneuvelen krijgen meer betaald, namelijk $140.000. Voor Nederland zijn Talon Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi. Zij zijn dus verzekerd van dat bedrag. Deze forse verhoging lijkt een direct gevolg van de onvrede onder topspelers. Eerder dit jaar lieten onder andere Jannik Sinner en Ariana Sabalenka via open brieven weten dat zij vinden dat het deel van de opbrengsten voor spelers omhoog moet. Tijdens Roland Garros en Wimbledon voerden zij actie door bijvoorbeeld hun persconferenties en mediadag in te korten. De spelers streefden naar een groter aandeel in de totale inkomsten van het toernooien. Het is nog niet duidelijk of de tennissers de nieuwe bedragen in New York als voldoende beschouwen om hun protestacties te beëindigen. Het enkelspel in New York begint aan het eind van de maand.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: 20% bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Nu nog voordeliger bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
8: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk,

0: bestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Het zit wie is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Julian Alaphilippe stopt met wielrennen. De 34-jarige Fransman zet per direct een streep onder zijn profloopbaan. Terwijl zijn contract bij de Zwitserse ploeg Tudor Pro Cycling eigenlijk nog tot eind 2027 doorliep. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alaphilippe voelde na de recente ronde van Frankrijk dat hij niet langer mee kan strijden om de zegens. Ondanks dat hij in de vroege vluchten nog wel van zich liet horen. Volgens berichten in de Franse sportmedia kon de coureur zichzelf niet langer identificeren met hoe de wielersport zich op het hoogste niveau ontwikkelt. Ook latere pogingen om de training weer serieus op te pakken leverden niet het gewenste resultaat op. Het betekent dat de Ronde van Frankrijk de laatste koers is geweest van de renner die in 2020 en 2021 de regenboogtrui voor wereldkampioen veroverde. De Fransman stond jarenlang bekend als een van de beste aanvallende coureurs van zijn generatie. Hij boekte in totaal 45 overwinningen in zijn loopbaan, waarvan grote klassiekers als Milaan-San Remo en de Waalse Pijl. In de Canadese GP de Quebec en de GP van Montreal zal Alaphilippe niet meer aan de start verschijnen. Hoewel de ploegleiding van zijn huidige team Tudor Pro Cycling vooralsnog terughoudend reageert op het nieuws, is duidelijk dat de tijd van Alaphilippe in het peloton voorbij is.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: All position.
2: Meer sport, meer muziek.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 9 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Forum voor Democratie moet 66.000 euro terugbetalen aan de gemeente Amsterdam, meldt de Telegraaf. Ze hadden het geld gekregen om de lokale fractie te ondersteunen, maar het werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne. Vorig jaar organiseerde Forum van het Geld meerdere borrels en etentjes op toplocaties. Rond een vijver in Beverwijk worden al 3 weken lang dode vogels gevonden. Het gaat om een gans, 4 eenden en 4 kauwen. En volgens regionale media zijn ze waarschijnlijk doodgegaan door rattengif. De politie wil nu weten of dat het werk is van een dierenbeul. Oekraïne zegt dat Rusland een winkelcentrum heeft aangevallen. Dat staat in de geboorteplaats van president Zelensky. Er zouden 14 doden en ongeveer 100 gewonden zijn. Volgens Zelensky waren het 2 aanvalsgolven. De tweede kwam een half uur na de eerste en was volgens Zelensky gericht op hulpverleners. In Frankrijk worden 100.000 onveilige condooms teruggeroepen, maar zo'n waarschuwing komt er niet in ons land. De inspectie zegt dat het gaat om een Frans onderzoek dat hier geen gevolgen heeft. De condooms die worden teruggeroepen kunnen scheuren of er kunnen gaatjes in zitten. Vanavond in het oosten en zuidoosten nog buien, op andere plaatsen droog. Vannacht regent het vooral aan zee. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het maximaal 21 graden. Zondag minder buien.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In de Westerschelde-tunnel in de N62 van Borselen naar de Belgische grens staat een auto met pech. Daar is de rechterreis ook dicht. Hou rekening met een kleine 10 minuten oponthoud.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Hands van voordeel.
11: Aldi.
14: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
12: Nu
11: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Hands van voordeel.
11: Aldi.
15: Wie was je aan de beurt?
16: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
15: Hit it.
17: Voor die 2 euro.

0: 18+. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
2: Kippie.
3: Pas je eigen...

0: potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor 85 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 570 euro welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een tweejarig internet- en tv-abonnement.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Tennisser Carlos Alcaraz maakt zijn langverwachte rentree op de US Open. De Spanjaard zegt dat hij er weer helemaal klaar voor is. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De nummer 2 van de wereldranglijst stond maandenlang aan de kant vanwege een hardnekkige polsontsteking. Door die blessure moest hij eerder dit jaar grote toernooien zoals Roland Garros en Wimbledon aan zich voorbij laten gaan. Zijn laatste officiële wedstrijd speelde hij in april op de baan in Barcelona. Inmiddels is zijn herstel zo ver gevorderd dat Alcaraz zijn pijlen richt op het hardcourt toernooi in New York. Op het Grand Slam toernooi kan de Spanjaard zijn titel verdedigen. Hij schreef het toernooi in het verleden al 2 maal op zijn naam. Naast de komst van Alcaraz verschijnen er meer grote namen aan de start in de Verenigde Staten. Onder meer Jannik Sinner, Novak Djokovic en Alexander Zverev reizen eveneens af naar het slotstuk van het Grand Slam jaar. De organisatie verwacht de komende dagen meer duidelijkheid te geven over het speelschema en de loting. Voor Alcaraz betekent het optreden in New York in ieder geval zijn lang verwachte terugkeer op het allerhoogste niveau, na een lange periode van revalideren en rust.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: www.omgaan.nl. Er is altijd een weg.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van Voodoo.
3: Aldi.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
4: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
9: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
16: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
15: We leven een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
17: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
19: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
20: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
19: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
20: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
25: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
26: Kia. Movement that inspires.
27: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Karim El Amadi neemt het op voor Wout Weghorst. De spits krijgt de laatste weken veel kritiek op zijn spel bij FC Twente. Maar volgens de oud-Feyenoorder ligt het probleem vooral bij de spelers om hem heen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. El Amadi stelt dat er onterecht alleen naar Weghorst wordt gekeken. Volgens de voormalig Marokkaans international loopt de spits zich namelijk telkens goed vrij. Maar krijgt hij simpelweg niet de juiste ballen aangespeeld. Hij noemt de wedstrijd tegen PEC Zwolle als voorbeeld, waar Weghorst volgens hem talloze momenten miste waarbij hij de bal had moeten krijgen. De kritiek op het meevoetballende vermogen van Weghorst noemt El Amadi niet terecht. Hij wijst erop dat zijn speelstijl al 10 jaar bekend is en dat Weghorst vooral moet worden beoordeeld op zijn afwerking. Als vergelijking haalt hij NEC aan. Volgens El Amadi krijgt spits Kai Sierhuis daar wel ballen op maat door spelers als Dusan Tadic en Robert González. Hij is ervan overtuigd dat Weghorst bij een club als NEC moeiteloos zou scoren. Het verschil tussen Twente en de subtopper uit Nijmegen zit hem volgens El Amadi vooral in de creativiteit van de rest van het team. De roep om Sam Lammers bij Twente neemt daardoor toe. Maar El Amadi benadrukt dat de focus op Weghorst op dit moment te eenzijdig is.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Sportradio.
1: Sportradio. Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 10 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft iemand het leven gekost. Om wie het gaat is niet bekend. De dader drong vanmiddag de school binnen en verwondde met het zwaard 3 scholieren. Hij werd door de politie neergeschoten. Het gaat om een jongen van 18 die op de school heeft gezeten. Na de aardbeving vanochtend bij het Groningse Zandeweer hebben al zeker 130 mensen schade gemeld aan hun huizen. In 5 gevallen zou het er onveilig zijn geworden. Regeringscommissaris Nijboer zegt dat sommige mensen aardbevingen zo normaal gaan vinden dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. In Amerika heeft een hoge rechter goed nieuws voor president Trump. Die mag voorlopig doorgaan met de bouw van een enorme balzaal bij het Witte Huis, totdat er een definitief oordeel is. Eerder zeiden 2 lagere rechters nog dat de bouw moet worden gestopt, omdat Trump geen toestemming had gevraagd aan het congres. De bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen is blij dat ze nu al zeker zijn van de halve finale van het WK. Oranje won vanavond met 2-0 van India, maar dat had volgens hem ook een hogere uitslag kunnen zijn. Zondag spelen ze nog tegen China, maar die wedstrijd doet er niet zoveel meer toe. In het binnenland droog, maar aan zee kunnen weer stevige buien ontstaan. Het is een graadje of 13. Morgen verspreid over het land opnieuw buien, afgewisseld met zon, en het wordt 18 tot 21 graden.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.

0: terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Formule 1-coureur Lando Norris laat weten dat hij flink teleurgesteld is over het verdwijnen van de Dutch Grand Prix. De race in de duinen staat na 6 edities voor de allerlaatste keer op het programma. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wereldkampioen vertelt dat hij de unieke sfeer enorm gaat missen. Volgens hem steekt dit evenement met kop en schouders boven veel andere races op de internationale kalender uit. Hij stelt dat de Nederlandse fans buitengewoon enthousiast en gepassioneerd zijn. Ook al komen de meeste fans op de tribunes volgens hem hoofdzakelijk voor Max Verstappen. Norris geeft aan dat hij het evenement direct zou behouden als het aan hem ligt. Hij vermoedt bovendien dat een groot deel van zijn collega-coureurs op de grid er precies hetzelfde over denkt. De McLaren-coureur kijkt daardoor met gemengde gevoelens naar het slotweekend op Nederlandse bodem. De organisatie neemt na deze editie afscheid van de Grand Prix in Zandvoort. Hoewel de toekomst van de race op het circuit hiermee voor nu eindigt, blijft de herinnering aan de vele fans nog lang hangen volgens de coureurs.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is die mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
9: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
13: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van
15: orde met Ziggo Zakelijk.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De eerste spits tekent een contract van 5 seizoenen in Sevilla. Met de overgang is een basisbedrag van 16 miljoen euro gemoeid, dat door bonussen kan oplopen tot 20 miljoen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De transfer van de aanvaller hing al enige tijd in de lucht, waar een overstap naar West Ham United eerder deze zomer nog afketste, omdat beide clubs niet tot een akkoord kwamen, handelde de Spaanse club nu wel voortvarend. Real Betis, dat vorig seizoen als 5e eindigde in de Spaanse competitie, komt daardoor komend seizoen uit in de Champions League. AZ hield al rekening met het vertrek van de spits. Zo is Max Meerdink aangewezen als de eerste keuze in de voorhoede. Parrott kwam de afgelopen periode nog wel in actie voor de Alkmaarders, onder meer in het duel om de Johan Cruijffschaal en de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag, maar wist in die minuten niet te scoren. Afgelopen weekend ontbrak hij in de wedstrijdselectie tegen FC Utrecht. De club uit Alkmaar nam Parrott 2 jaar geleden over van Tottenham Hotspur voor 4 miljoen euro. De spits wist zich in Nederland snel te manifesteren, met name vorig seizoen. In totaal laat hij een balans achter van 51 doelpunten en 17 assists in 97 officiële wedstrijden voor de Alkmaarders, waarmee hij onder meer de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal op zijn naam schreef.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 11 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Iepen. In verschillende steden starten zo fietstochten van Dolomina's. Ze vragen aandacht voor een veilige nacht voor iedereen en willen dat mensen met veel licht en hard geluid mee fietsen. Aanleiding voor de actie is de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. Zij werd vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. TikTok gaat het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen betalen. Het is een schikking, zo komt TikTok onder een rechtszaak uit die draait om het schenden van de online privacy van kinderen. TikTok vroeg namelijk geen toestemming van de ouders van de kinderen, maar verzamelde wel allerlei data over die kinderen. Forum voor Democratie moet geld dat ze van de gemeente Amsterdam hebben gekregen terugbetalen. Dat schrijft de Telegraaf. Het gaat om €66.000 dat bedoeld was om de lokale fractie te ondersteunen. Maar dat geld gaven ze uit aan borrels en etentjes die in het teken stonden van de landelijke verkiezingen. Een week na haar bronzen medaille op het EK heeft Femke Broeders-Bol een nieuw record in handen. De atlete kwam in Zwitserland op de 800 meter na 1 minuut 55,41 over de finish. Een fractie sneller dan de oude Nederlandse recordtijd van Elle van Lange. Dat oude record stond al sinds de Olympische Spelen in 1992. Aan zee kans op felle buien met ook onweer. Landinwaarts is het vannacht droog. Morgen, net als vandaag, wisselvallig met soms buien en soms zon. Het wordt dan 18 tot 21 graden.
5: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
6: Aldi.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Nu
6: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
7: Nu halen, dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
6: Aldi.

0: zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
7: Gun jezelf een Holland America Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Yuki Tsunoda spreekt van een aangename verrassing nu hij tijdelijk teruggekeerd is op de Formule 1-grid in Zandvoort. De Japanner laat weten dat het direct voelt als thuiskomen nu hij weer in de kleding van Racing Bulls loopt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tsunoda kreeg het onverwachte nieuws te horen nadat er een stoelendans ontstond binnen de Red Bull-familie door de blessure van Isaac Hadjar en het doorschuiven van Liam Lawson. Zelf kan de coureur zijn enthousiasme amper verbergen. Hij benadrukt dat dit het moment is waarop hij heeft gewacht en dat hij enorm geniet van het feit dat hij zelf weer mag rijden. Ondanks dat de invalbeurt plotseling kwam, voelt Tsunoda zich naar eigen zeggen helemaal klaar voor de uitdaging. Hij geeft aan dat hij zowel fysiek als mentaal in orde is. Mede dankzij extra trainingen en meerdere testsessies met oudere auto's voorafgaand aan het weekend. Toch brengt het rijden op het circuit de nodige uitdagingen met zich mee. Zo noemt hij de aangepaste startprocedure een lastig punt. Zeker met de beperkte trainingstijd die beschikbaar is. Om die reden legt hij de lat voor zichzelf niet te hoog. En wil hij vooral plezier hebben op de baan. Het maakt hem niet uit in welke auto hij zit, zolang hij maar in actie kan komen. Hij is vooral dankbaar voor deze kans en richt zijn blik volledig op het raceweekend.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
10: Mama
9: niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Nu bij Otrium, 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
12: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel...
12: Ga dus snel naar brooks.nl.

0: dierbaar is.
1: Of was.
0: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
1: En de beste zorg.
0: Voor wie geef jij?
2: Doneer op kwf.nl.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
0: Doneer op kwf.nl.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we het alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. Tennissers kunnen de komende US Open meer prijzengeld verdienen dan ooit tevoren. De organisatie in New York heeft het totale prijzengeld verhoogd naar $108 miljoen. Wat neerkomt op een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de winnaars in het enkelspel ligt er $5,5 miljoen klaar. Dat is het hoogste bedrag dat ooit op een Grand Slam toernooi is uitgekeerd. Ook de spelers die direct in de eerste ronde sneuvelen krijgen meer betaald, namelijk $140.000. Voor Nederland zijn Talon Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi. Zij zijn dus verzekerd van dat bedrag. Deze forse verhoging lijkt een direct gevolg van de onvrede onder topspelers. Eerder dit jaar lieten onder andere Jannik Sinner en Ariana Sabalenka via open brieven weten dat zij vinden dat het deel van de opbrengsten voor spelers omhoog moet. Tijdens Roland Garros en Wimbledon voerden zij actie door bijvoorbeeld hun persconferenties en mediadag in te korten. De spelers streefden naar een groter aandeel in de totale inkomsten van het toernooien. Het is nog niet duidelijk of de tennissers de nieuwe bedragen in New York als voldoende beschouwen om hun protestacties te beëindigen. Het enkelspel in New York begint aan het eind van de maand.
3: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Crown Prix Radio
1: is jouw sportradio.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
2: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Iepen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er protestacties aan de gang van de Dolomina's. Ze eisen dat de nacht veilig wordt voor iedereen en dat doen ze een jaar na de dood van de 17-jarige Lisa. In steden als Amsterdam, Den Bosch en Zutphen zijn fietsoptochten met lichtjes, fietsbelletjes en zang. In Oorschot doet de politie onderzoek naar de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum. De politie denkt dat er opzet in het spel is, maar wil verder niet zeggen hoe ze daarbij komen. Wel houden ze rekening met verschillende scenario's. Voor zover bekend zijn er nog geen mensen opgepakt. De Surinaamse politie denkt dat de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leesner is vermoord. Er is een uitgebrande auto teruggevonden bij een moeras en die lijkt van hem te zijn, schrijft de NOS. Zijn lichaam is nog niet gevonden. Wel zijn er al 3 verdachten opgepakt en naar een 4e wordt nog gezocht. En het aantal slachtoffers van een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Oekraïne blijft oplopen. Volgens lokale media zijn er inmiddels 15 doden en ruim 130 gewonden geteld, onder wie tientallen kinderen. Volgens president Zelensky was er kort na de eerste Russische aanvallen een 2e aanvalsgolf om hulpverleners te raken. Aan de kust opnieuw stevige buien met kans op onweer. Verder in het land is het droog en het is 12 tot 15 graden. Vanmiddag opnieuw afwisseling tussen buien en zon met 18 tot 21 graden.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Pas je eindelijk het

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
6: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
13: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
14: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Julian Alaphilippe stopt met wielrennen. De 34-jarige Fransman zet per direct een streep onder zijn profloopbaan. Terwijl zijn contract bij de Zwitserse ploeg Tudor Pro Cycling eigenlijk nog tot eind 2027 doorliep. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alaphilippe voelde na de recente ronde van Frankrijk dat hij niet langer mee kan strijden om de zegens. Ondanks dat hij in de vroege vluchten nog wel van zich liet horen. Volgens berichten in de Franse sportmedia kon de coureur zichzelf niet langer identificeren met hoe de wielersport zich op het hoogste niveau ontwikkelt. Ook latere pogingen om de training weer serieus op te pakken leverden niet het gewenste resultaat op. Het betekent dat de Ronde van Frankrijk de laatste koers is geweest van de renner die in 2020 en 2021 de regenboogtrui voor wereldkampioen veroverde. De Fransman stond jarenlang bekend als een van de beste aanvallende coureurs van zijn generatie. Hij boekte in totaal 45 overwinningen in zijn loopbaan, waarvan grote klassiekers als Milaan-San Remo en de Waalse Pijl. In de Canadese GP de Quebec en de GP van Montreal zal Alaphilippe niet meer aan de start verschijnen. Hoewel de ploegleiding van zijn huidige team Tudor Pro Cycling vooralsnog terughoudend reageert op het nieuws, is duidelijk dat de tijd van Alaphilippe in het peloton voorbij is.
0: Sportradio.
2: Sportradio. New truck, big lift.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisser Carlos Alcaraz maakt zijn lang verwachte rentree op de US Open. De Spanjaard zegt dat hij er weer helemaal klaar voor is. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De nummer 2 van de wereldranglijst stond maandenlang aan de kant vanwege een hardnekkige polsontsteking. Door die blessure moest hij eerder dit jaar grote toernooien zoals Roland Garros en Wimbledon aan zich voorbij laten gaan. Zijn laatste officiële wedstrijd speelde hij in april op de baan in Barcelona. Inmiddels is zijn herstel zo ver gevorderd dat Alcaraz zijn pijlen richt op het hardcore toernooi in New York. Op het Grand Slam toernooi kan de Spanjaard zijn titel verdedigen. Hij schreef het toernooi in het verleden al 2 maal op zijn naam. Naast de komst van Alcaraz verschijnen er meer grote namen aan de start in de Verenigde Staten. Onder meer Jannik Sinner, Novak Djokovic en Alexander Zverev reizen eveneens af naar het slotstuk van het Grand Slam jaar. De organisatie verwacht de komende dagen meer duidelijkheid te geven over het speelschema en de loting. Voor Alcaraz betekent het optreden in New York in ieder geval zijn lang verwachte terugkeer op het allerhoogste niveau, na een lange periode van revalideren en rust.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Sportradio.

0: jouw sportradio.
1: Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 1 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Iepen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De politie onderzoekt het niet natuurlijke overlijden en houdt nog verschillende scenario's open. Voor zover bekend is er niemand opgepakt en ook vertelt de politie niet wanneer de bewoner is overleden. In Harderwijk is iemand bewusteloos gevonden op straat. Hij is waarschijnlijk mishandeld, melden lokale media. De politie zoekt nog naar de dader. En ook in Leeuwarden raakte iemand gewond. Dat was bij een steekpartij in het centrum van de stad. Ook daar wist de dader te ontkomen. In Canada heeft een privévliegtuig met 8 mensen aan boord een noodlanding gemaakt op een drukke weg. Het vliegtuig raakte daarbij een auto en 1 inzittende overleefde dat niet. 2 mensen moesten na de crash naar het ziekenhuis. Het vliegtuig moest landen omdat er een motor was uitgevallen tijdens de vlucht. En een derby tussen 2 Duitse voetbalclubs is totaal ontspoord. Na 90 minuten was er een opstootje op het veld. Fans van beide ploegen gingen daarna met spullen gooien, waaronder vuurwerk. Ook bestormden ze het veld. Spelers en stafleden sloegen op de vlucht. De politie heeft hard moeten ingrijpen om de ontspoorde fans te kalmeren. Af en toe buien vannacht en vooral aan de kust kans op onweer. Het is tussen de 12 en 15 graden. De dag begint met regen, maar in de loop van de dag wordt het op steeds meer plekken droog. Het wordt 18 tot 21 graden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Karim El Amadi neemt het op voor Wout Weghorst. De spits krijgt de laatste weken veel kritiek op zijn spel bij FC Twente. Maar volgens de oud-Feyenoorder ligt het probleem vooral bij de spelers om hem heen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. El Amadi stelt dat er onterecht alleen naar Weghorst wordt gekeken. Volgens de voormalig Marokkaans international loopt de spits zich namelijk telkens goed vrij. Maar krijgt hij simpelweg niet de juiste ballen aangespeeld. Hij noemt de wedstrijd tegen PEC Zwolle als voorbeeld, waar Weghorst volgens hem talloze momenten miste waarbij hij de bal had moeten krijgen. De kritiek op het meevoetballende vermogen van Weghorst noemt El Amadi niet terecht. Hij wijst erop dat zijn speelstijl al 10 jaar bekend is en dat Weghorst vooral moet worden beoordeeld op zijn afwerking. Als vergelijking haalt hij NEC aan. Volgens El Amadi krijgt spits Kai Sierhuis daar wel ballen op maat door spelers als Dusan Tadic en Robert González. Hij is ervan overtuigd dat Weghorst bij een club als NEC moeiteloos zou scoren. Het verschil tussen Twente en de subtopper uit Nijmegen zit hem volgens El Amadi vooral in de creativiteit van de rest van het team. De roep om Sam Lammers bij Twente neemt daardoor toe. Maar El Amadi benadrukt dat de focus op Weghorst op dit moment te eenzijdig is.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Lando Norris laat weten dat hij flink teleurgesteld is over het verdwijnen van de Dutch Grand Prix. De race in de duinen staat na 6 edities voor de allerlaatste keer op het programma. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wereldkampioen vertelt dat hij de unieke sfeer enorm gaat missen. Volgens hem steekt dit evenement met kop en schouders boven veel andere races op de internationale kalender uit. Hij stelt dat de Nederlandse fans buitengewoon enthousiast en gepassioneerd zijn. Ook al komen de meeste fans op de tribunes volgens hem hoofdzakelijk voor Max Verstappen. Norris geeft aan dat hij het evenement direct zou behouden als het aan hem ligt. Hij vermoedt bovendien dat een groot deel van zijn collega-coureurs op de grid er precies hetzelfde over denkt. De McLaren-coureur kijkt daardoor met gemengde gevoelens naar het slotweekend op Nederlandse bodem. De organisatie neemt na deze editie afscheid van de Grand Prix in Zandvoort. Hoewel de toekomst van de race op het circuit hiermee voor nu eindigt, blijft de herinnering aan de vele fans nog lang hangen volgens de coureurs.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw
1: sportradio.
0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
0: 2 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Alissa Iepen. Er is een groot politieonderzoek bezig na de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. Er is nog weinig bekend, alleen dat de politie denkt dat er iets niet klopt. Ze houden daarom alle scenario's open. Het is niet bekend of het slachtoffer man of vrouw is en wanneer diegene werd gevonden. Voor de 3e keer in ruim een jaar tijd was er brand in een geluidswal langs de A10 West bij Amsterdam. De brandweer kon het snel blussen. Achter de geluidswal is volgens stadszender AT5 een gasfles gevonden. Of die ook iets met de brand te maken heeft, wordt nog onderzocht. De Vlaardingse DJ Looney Tunes is van de line-up van Hardstyle Festival Decibel gehaald. Hij had niet vermeld dat hij vandaag optreedt in Moskou, waarna de organisator zijn optreden aankomend weekend heeft gecanceld. Volgens het AD is de DJ de eerste grote Nederlandse artiest die sinds de invasie in Oekraïne optreedt in Rusland. En er mag toch weer gebouwd worden aan de nieuwe balzaal van het Witte Huis. Een opsteker voor Trump. Eerder had een rechter dat stilgelegd, want er is geen akkoord van het congres voor. Maar de balzaal wordt volgens Trump ook een militair complex. Vanwege de veiligheid mag de bouw toch doorgaan, vindt de allerhoogste rechter. Het is rond de 13 graden en vooral in de kustgebieden regent het en is er kans op onweer. In de ochtend nog veel buien. Die nemen in de loop van de dag vanuit het westen af. Het wordt 18 tot 21 graden.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.